0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken en door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. De teksten werden donderdagavond op het gemeentehuis aangebracht en zijn inmiddels verwijderd. De politie en het OM doen onderzoek. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finale. De tegenstander is dan Egypte, dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel in Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van de Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen bij een graad of 12. Komende dag ook in het noorden regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die nu terecht stonden hebben de schutter volgens justitie mogelijk aangespoord. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder een puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. En de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag dan in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken en door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2 voor Argentinië. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer bewolkt in het noorden nog een bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

0: Sammy, klopt er op de deur? Ja. Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, Pinsje, wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo, dan moet je mij niet vragen.

Goedemorgen. Het is zaterdagmorgen weer. Dus tijd voor Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Het is 4 juli. En gisteren was het plastic tasseloze dag. Ik denk niet dat veel mensen zich daar gehouden hebben. En was het ook de sterfdag van Jim Morrison. 27 jaar. Hij was zanger van...

0: Exactly the Doors, als eer betoon aan Jim Morrison. En vandaag is een bijzondere dag, want Frans en ik keken elkaar vanmorgen aan en toen zetten we hier alle monitoren aan. Wekker Wakker Weekend bestaat 12,5 jaar. En we begonnen ooit eens in 2014, denk ik zo, hè Frans?
1: Januari 2014.
0: Ja, 2014, ja. Moet je nagaan.
1: Wat een tijd.
0: Ja, 12,5 jaar heel vroeg opstaan om lekker samen muziek te maken. En daar zijn we hartstikke dankbaar voor. En vandaag is ook de dag dat de Tour de France begint. Jawel, dat gaan we meemaken allemaal. Dus wat weet je, dit is misschien wel een goed begin dan. Op naar de volgende 12,5 jaar. Dan kunnen wij, ja, natuurlijk, een beetje vroeg opstaan en dan komt alles goed. Ik ga naar Frankrijk.

Amanda Delanson, the captain of your ship. Een grote countryheld heeft de single uit in Nederland. En dat vind ik wel goed nieuws. Het is een hele goeie. Luke Combs en Be By You.

0: Cecilia, Simon en Garfunkel. Wel een lekker liedje. En zeker om mee wakker te worden, zoals morgen.
1: De Wekker Wakker Weekend Soundtrack.
0: Ja, we gaan naar een bijzondere soundtrack. En die is gemaakt door Eric Carmen, geboren in Cleveland, Ohio. Zat eerst in de Raspberries en ging op een gegeven moment solo. Studeerde tussendoor piano en allerlei andere instrumenten. En dat was wel heel goed te horen. En dat hij beïnvloed was door de Beatles was ook heel goed te horen. En hij scoorde een wereldhit met All By Myself. Ooit ook nog door Celine Dion opgenomen. En toen ging hij ook nog soundtracks maken. En dat deed hij onder andere voor de film Footloose. En hij deed voor de film Dirty Dancing, Hungry Eyes, Eric Carmen.

History Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: 1971, Carole King en I Feel the Earth Move.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Lekker wakker worden met een beetje krant of andere dingen waar je het nieuws kunt volgen. Vandaag bij het Wereldkampioenschap voetballen beginnen de 8e finales. Helaas zonder Oranje. Wat een gedoe was dat van de week, zeg. En dan midden in de nacht ook nog. Op Silverstone rijden ze met hele snelle auto's. En vanmiddag om 1 uur is daar de sprintrace. En die wordt aangevoerd door Lewis Hamilton. Dat is lang geleden. En de Tour gaat beginnen. En dat is weer later vanmiddag. Dus we kunnen wel zeggen dat de sportzomer begonnen is. En in 1997 had de NASA de Pathfinder, een ruimtesonde. En die lieten ze landen op Mars. En de rover maakte als eerste een zo zachte landing op de rode planeet Mars. Waar zal dat heen gaan?

Starship 109. Ja, er zijn wat van die starships die om ons heen vliegen. Het is maar goed dat we dat niet allemaal weten. En we moeten even stilstaan bij de geboortedag van Bill Withers. Hij overleed 6 jaar geleden en maakte wel hele mooie liedjes. Zoals deze Lovely Day.

van Rosafire. Grote hit in 1979. Een sensatie was het bijna. En je hebt Roy Davis en je hebt Dave Davies. Allebei van de Kings. En Dave Davies maakte zo nu en dan ook soloplaten. En dit is wel een leuke. Zo op de vroege ochtend. The Death of a Clown. Dave Davies.

0: Een evergreen uit 1967. The Death of a Clown van Dave Davies.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ja, daar zetten we elke week wat bijzonders in. En omdat de tour gaat beginnen, zitten we natuurlijk in een periode dat we eens wat meer Franstalige liedjes horen. En dat vind ik helemaal niet zo erg. Wij hebben een Nederlander die op tour is op dit moment. En die scoorde een grote hit. Een wereldhit zou je wel kunnen zeggen. Wouter Levenbach, oftewel Dave en Danser Maintenant.

Leuk, hè? Duet met jezelf zingen. Mais oui, bien sûr. Charles Aznavour. En in Nederland deed André van Duin en Ron Brandsteder ooit een versie van dit liedje. Mes en Maarde. Wat ik ook een heel mooi liedje vind, is van Gérard Lenormand. Si j'étais président. Ja, dat is mooi, hè?

0: président Gérard Lenormand. En dat brengt ons aan het eind van het eerste uur van deze wekkerwakker weekend. En we bestaan 12,5 jaar. Het voelt totaal niet anders, want we zitten hier elke week met ongelooflijk veel plezier. En dat is eigenlijk het belangrijkste van alles, denk ik. Eens even kijken, wat heb ik hier nog?
1: Opstaan met Jan Rietman. Ja. Wekker, wakker weekend op NPO.

was in 1970. En we gaan er al op vooruit, want we hadden net The Death of a Clown. En nu hebben we al Tears of a Clown. Dus het gaat goede kant op met clowns. Eens even kijken, wat gaan we doen? We gaan dadelijk een tweede uur maken van Wekkerwakker Weekend. En alle mensen die ons feliciteren met 12,5 jaar Wekkerwakker Weekend. Hartstikke bedankt. Dat zien we allemaal op de NPO Luister-app. En daar kun je ook je lievelingsplaat op zetten. Dan zien we hem voor onze neus verschijnen. En wie weet gaan we hem wel draaien. Nu maar eens kijken wat er om ons heen in de wereld gebeurt. En dat zal wel weer niet zo gek weinig zijn. Maar heel veel en allemaal bijzondere en soms nare dingen. Dat doen we met een mooi liedje van Bette Midler. En The Wind Beneath My Wings. Een van de mooiere die Bette ooit opnam.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanvallen werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met de American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had details over het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
5: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: Goedemorgen. Als je wakker bent net, het is 6 minuten over 7. Het is buiten wel lekker. Nog een beetje chilly, een beetje koud. Maar dat komt vanzelf goed. Wekker wakker weekend. 12,5 jaar op de radio, op NPO Radio 5. En we gaan lekker door met de leukste muziek draaien die we voor je kunnen vinden. En ze kwamen uit Winschoten en veroverden Nederland. Ik heb het over de New Adventures.
1: De Nederpopsong van de dag.

0: 1989, Madonna en Cherish. Een nieuw album van Madonna belooft veel, want ze is weer terug bij de muziek die in elke club heel graag gedraaid zal worden. En dat is wel mooi, na wat omzwervingen. Dus gewoon weer terug. En dat kun je ook zeggen van de Rolling Stones. En die gaan zelfs weer toeren. Ik kan me dat zo voorstellen. Hè. Die zitten dan een tijdje thuis en dan denken ze van, weet je wat wij doen? We gaan weer eens lekker op wereldtournee, een beetje lol trappen. En dat lukt ze meestal aardig. En NPO Radio 5 steunt ze. The Jealous Lover is de schijf van NPO Radio 5.
1: De schijf van NPO Radio 5.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: dat heel vaak achter elkaar. De zon, ja, dat is wel mooi, hè. Die verdient wel een eerbetoon.
1: De oude bekende.
0: Ja, de zon. Piet zit ook in de zon, denk ik, want die schrijft op de app. De techniek maakt tegenwoordig veel mogelijk. Heerlijk aan het luisteren als vaste luisteraar in Kigali in Rwanda. Dat is ver weg, hè. En daar komen wij gewoon luid en duidelijk door. Dat is mooi. En dan zijn we aangeland bij de oude bekende. En als we het toch over de zon hebben. Je kent het wel als je ergens aan een strand zit en je gaat bij zonsondergang kijken. Is dat vaak een onvergetelijk beeld. Zeker als dan zo'n bootje ergens in de verte dobbert. En daar zie je gewoon de zon mee spelen. Red Sails in the Sunset. Zong Fats Domino. Dus die heeft dat vaak, heel vaak gezien, denk ik.

0: nu?
1: Hey Jan, het is een oorstentaat voor de Vlaamse klassieker, hè maat?
2: De Vlaamse klassieker.
3: Na Second Hand Rose van Barbara Streisand. Wat een leuke tekst is dat eigenlijk. Gaan we naar de Vlaamse klassieker. En dat is een duet van Erik en Sanne. Lang geleden al, maar een aantal liefhebbers van het Vlaamse lied vroegen mij draaien mis. Veel te mooi heet die. En het is inderdaad hartstikke mooi.
4: De beste evergreens in makkelijke taal. Hoor je in Wekker Wakker Weekend met Jan Driekman, NPO Radio 5.

0: mama's en de papa's. Een mooie evergreen uit 1966. California Dreaming.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, we hebben er allemaal wel een, hè. En soms wel meerdere. Zo'n lievelingsplaat die je heel graag hoort en die je terug doet denken aan mooie of bijzondere momenten. En die wil ik wel graag van je weten. Je mag hem op de NPO Luister-app zetten, de titel. En dan maak je kans dat je de Wekker Wakker Weekend Muismat kunt winnen. Ik zou zeggen, doen. Jouw lievelingsplaat of nummer. Zet hem op de NPO Luister-app. Dan gaan wij ondertussen, omdat de vakantie begonnen is in Noord-Holland, om te beginnen. Maar eens een beetje gezellig dansen. Play that funky music, Wild Cherry. Ja. Glitterbollen.

0: Ook leuk om naar te luisteren, hè, vind je?
1: De schatkamer van...
0: De schatkamer vandaag van de Monkees. En als je die deur van die schatkamer opendoet, kom je heel wat liedjes tegen van de band die een tv-serie maakte vanaf 12 september 1966 in Amerika. En in Nederland werd het uitgezonden door de AVRO. A little bit me, a little bit you, de Monkees.

and a Little Bit You, The Monkees. En dat werd geproduceerd door mensen die later grote films zouden gaan produceren, zoals Easy Rider. En ze hadden natuurlijk goed gekeken naar A Hard Day's Night, de film uit 1964 van de Beatles. En zij waren eigenlijk het Amerikaanse antwoord op de Beatles. Maakten verhaaltjes in hun programma's en de liedjes die gingen vaak helemaal niet over iets wat in dat programma gebeurde, maar ze pakten gewoon grote hits, zoals I'm a Believer.

samen loopt, is er één deur en daar zit een liedje achter die ik zelf heel erg goed vond. The Daydream Believer van de Monkees, in de schatkamer van de Monkees.

0: 1987, Ree Chanel, Nederlandse zanger en Dance Around the World.
1: Jans, muziekarchief.
0: Ja, van de week, na aanleiding van 12,5 jaar wekken wakker. Weekend, vroegen mensen van, ja, hoe begon het nou eigenlijk allemaal? Nou, eigenlijk gewoon met een bandje die allerlei liedjes naspeelde van allerlei grote artiesten. En dat was al moeilijk zat. En om te leren ging ik dan naar allerlei beatclubs. En dan hadden we in Doetinchem beatclub Shabby. Dat weet ik nog goed, dat was een end fietsen. Maar het was wel leuk. En daar trad dan bijvoorbeeld de T-set op. En daar kwam Peter Tetero en die zong en die band speelde met Hans van Eyck. En ik was helemaal onder de indruk van de presence die ze hadden en hoe ze het allemaal deden. En de kracht die ze uitstraalden op het podium. De T-set en Long Ago. En je hoorde het orgel van Hans. Oh, die is een beetje ook. Lekker, hè?

T-shirt. Heerlijk die oude evergreens weer horen. En dat brengt ons meteen bij het eind van uur 2 van Wekker Wakker Weekend. We gaan kijken wat er om ons heen allemaal gebeurt middels het NOS-journaal. En dan zijn we terug met het derde uur van Wekker Wakker Weekend hier op NPO Radio 5. Tot zo!

0: nog gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser...
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Nu bij Dirk, Melvita Honing. €2,79. Dat is een mooie prijs.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden... ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijke leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid van Khamenei duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels wel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTW Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Dat is begonnen. Blijf lekker bij ons, pak er een kopje koffie bij en geniet ervan.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, jij mag kiezen. Ga ik straks een plaat draaien van Elton John of eentje van George Michael. Zet het op de NPO Luister-app. Zet daarop Elton John. Of als je George Michael wil worden, zet het dan op George Michael. Hè? Zo simpel is dat. Elton John of George Michael, wat wil je horen? Dan maak ik ondertussen een diepe buiging voor de man die vandaag bij het vieren van Independence Day overal te horen zal zijn in de Verenigde Staten. Ray Charles en America, the Beautiful. Dat is een traditie en dat is mooi om Charles daar te horen, terwijl het vuurwerk overal klinkt.

0: lekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
1: Ja, dit weekend veel sport. De achtste finales van het wereldkampioenschap voetballen gaan beginnen. Formule 1 op Silverstone en de grote vertrek Le Grand Départ straks van de Tour. En 12,5 jaar bestaan we. Wekker.

0: lang elke ochtend heel vroeg opstaan, hè Frans?
1: Midden in de nacht af en toe.
0: Ja, midden in de dag. Ja. Maar ja, het is zo leuk joh, om te doen. En het weer, ook al 12,5 jaar lang. En er is
1: heel leuk,
0: ja. Veel veranderd de laatste 12,5 jaar. Hè. Wat gaan we krijgen?
1: Nou, als we eerst even kijken naar de actuele weerkaarten... dan zien we dat er vooral in het noorden veel wolkenvelden zijn... terwijl het midden en vooral het zuiden vandaag, ja, die beginnen zonnig. Vanmiddag krijgen we op veel plaatsen een mix van zon en stapelwolken. De wind komt uit westelijke richtingen, is overwegend matig. Maar vooral in het noorden en noordwesten eerst nog vrij krachtig. Aan zee en in het uiterste noorden wordt het zo'n 20 graden. Het midden van het land krijgt 23 of 24 graden. En in het zuidoosten gaan we naar een zomerse 27 graden vandaag. Vanavond dan trekt de bewolking over ons land, maar blijft het overwegend droog op het noorden en oosten na. Daar valt af en toe wat lichte regen. Temperatuur vannacht naar zo'n 15 tot 18 graden. Kijken we naar morgen dan. In vergelijking met vandaag hebben we wat meer bewolking. Het is overwegend droog, maar lokaal kan er wel een buitje vallen. Tussendoor zien we morgen vooral in het zuiden ook geregeld de zon. Temperatuur doet morgen wel een stapje terug. 18 graden in het noorden tot zo'n 24 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordwesten, is matig en af en toe wat vrij krachtig. Morgenavond dan valt er in het noordoosten af en toe wat regen. Op andere plaatsen blijft het droog. Kijken we naar de komende werkweek.
0: Ja.
1: We blijven te maken houden met een matige wind. En die komt uit westelijke richtingen, dus vanaf de oceaan. En daardoor komen geregeld wolkenvelden onze kant uit. Maandag wisselvallig. Er kan lokaal een buitje vallen. Zo nu en dan schijnt de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Maar in het zuidoosten kan het met 25 tot 28 graden alweer zomers warm worden.
0: Ik voel nattigheid.
1: Ja, behoorlijk. Dinsdag, dan trekt er wat meer bewolking over het land. En daarbij valt op dat we wat regen krijgen op meerdere plaatsen. Matige noordwestenwind. Temperatuur gaat naar zo'n 19 graden op de Wadden. 26 graden in het zuidoosten. Vanaf woensdag dan zien we de temperatuur geleidelijk omhoog gaan. Later in de week zomerse waarde 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het vrijdag met 32 graden opnieuw tropisch warm worden.
0: Daar gaan we weer.
1: Het blijft droog met flinke zonnige perioden. Ja, en wat je zegt, daar gaan we weer. Want als we voorzichtig naar de weermodellen kijken op de nog iets langere termijn, dan zien we dat de hoogzomer vanaf volgend weekend vrijwel zeker terugkeert. Hoewel het is nog niet helemaal zeker, het is een langere termijn, maar er is een behoorlijke kans, 80% geeft het KNMI aan, op middagtemperaturen in het zuidoosten tussen de 30 en 35 graden. Maar dat is volgend weekend, ja.
0: Ik was net blij dat ik er vanaf was. Ja.
1: Ik zou de korte broek toch niet opbergen, hoor.
0: Nee, neem me mee volgende week.
1: Dat doen we.
0: Gezellig. Dank je wel, Frans.
1: En nog gefeliciteerd, hè?
0: Ja, jij ook, hè. Dank je. Tony Eijk, vandaag zijn geboortedag, overleden vorig jaar. En ook de geboortedag van Johnny Lyon. En die is overleden in 2019. En die ging ooit naar Parkpop. En daar ging hij optreden. En daar deed hij zijn grote hit, Sofietje, met een rockband. Dat is de moeite waard om te horen, hoor.

0: Heartbeat, Chris Rea.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Ja, twee mooie platen zo. En vergeet niet, want de strijd gaat gelijk op tussen George Michael en Elton John. Wie wil je dadelijk het liefst horen? Elton John of George Michael? Zet het op de NPO Luister-app. Dan gaan wij ondertussen luisteren naar non-stop twee grote hits uit de Evergreen Top 1000. Twee mooie Evergreens. One Way Wind van The Cats. En daarna The Last Resort van Eagles.

0: stinkend mooi. Eagles and the Last Resort.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, je mocht kiezen tussen George Michael en Elton John. En het is echt bizar, want die zijn allebei precies gelijk geëindigd. Dus allebei dezelfde aantallen fans die zeiden... draai maar iets van Elton John of draai maar iets van George Michael. Nou, Frans en ik hebben gedobbeld. En het is Elton John geworden. Dus volgende week misschien George Michael weer. Elton John. En dan vooral veel mensen die Your Song heel mooi vinden. Daar sluit ik me volledig bij aan. Een van de betere songs van Elton John. Your Song.

0: Little Eva en The Locomotion.
1: Country Roads.
0: We zijn toe aan Country Roads. En vorige week Ed Ons, een vaste luisteraar. En die zegt, je moet eens aandacht besteden aan

een van de grote songs van Thomas Rhett. Werd geboren in Valdosta in Georgia. En ging op een gegeven moment leren drummen. En gitaarspelen, dat ging hem al heel goed af. En vervolgens ging hij naar de Lipscomb University in Nashville, Tennessee. Om communicatie te studeren. En toen kreeg hij door, ik moet gewoon muzikant worden. En dat was geen slecht idee, want hij ging meeschrijven met hits van Jason Aldean. En begon zelf platen op te nemen, zoals Make Me Wanna. Wednesday.

Thomas Rhett met R-E-T-H. En twee T's op dit eigenlijk. Ja, wat een groot artiest, hè. En als het de eerste keer is dat je hem hoort, dan zul je dit een leuke song vinden. After All the Bars Are Closed, Thomas Rhett.

After all the bars are closed, Thomas Rhett. En een van onze vaste luisteraars en muziekliefhebbers, Daniel van der Weijden, die stuurde ons een app en die zei: vannacht overleden mijn moeder, wel bijna 99 jaar geworden. Kun je iets moois draaien van Vicky Brown? Ja, natuurlijk. Dat doen we met heel veel liefde. En dit is misschien wel de mooiste van Vicky Brown. Stay with me till the morning.

Stay with me till the morning, Vicky Brown. En dat brengt ons aan het eind van het derde uur alweer van Wekker Wakker Weekend. Tijd vliegt als het leuk en gezellig is. En we hebben nog veel meer mooie muziek het komend uur. Dus ik zou zeggen, blijf lekker bij ons. En ja, als je zelf een favoriet hebt, laat het me weten. Want dat willen we graag voor je draaien. Je kunt het op de NPO Luister-app zetten. En dan zien wij het hier voor onze neus verschijnen. En heel veel mensen feliciteren ons met 12,5 jaar Wekker Wakker Weekend. En ik zal je vertellen, het is elke week weer een feestje om te maken met z'n tweeën hier zo. We gaan maar eens naar Frankrijk met Mike Oldfield en Maggie Reilly. Maar eerst naar Barcelona, hè, voor de ploegentijd. En dan naar Frans, to France. Tot zo!

0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde groot op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe en is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
14: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

mensen die een heel lief bericht op de NPO Luister-app hebben gezet. En dat nog steeds doen. Hartstikke tof. Daar doe je het voor. Samen genieten van muziek. Dit is de Sandy Coast bijvoorbeeld met Summer Train.

mountain high enough. Als je iets wilt, kun je het. Marvin Gaye en Tammy Terrell, geweldige. Hij speelt Nederland plat. En terecht, want het is een van de betere artiesten. Bruno Mars en On My Soul.

van Buddy Holly, een van de grote hits die hij had. Een groot voorbeeld nog steeds voor heel veel muzikanten die het complete repertoire van Buddy Holly is napluizen en kijken wat ze daar allemaal voor moois aan kunnen ontdekken. Nog zo'n held van de rock'n'roll is de Summertime.

0: God, cause you didn't work or live.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
2: The Summertime Blues, later nog eens gekopieerd door Blue Cheer. En we hadden ook zangeressen die zich bezighielden met rock'n'roll. Bijvoorbeeld Brenda Lee. Bijzonder begin van Sweet Nothings.
3: Aha, honey.
2: Mm-hmm.
3: All right.
2: Oh.

0: Were the days, dat waren de dagen. Mary Hopkin. En ze scoorde een hele grote hit. Alweer een behoorlijk tijdje geleden. 1968. Wat denk je daarvan?
1: Ja, weet je, het is niet zover. Dus hou maar weer kussens tegen je oren. Want hier is weer Lost Boys Live.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder hoor. Ik zit er wat harder.
1: Zonzakken voor de deur. Liggen.
0: Ja. Elke zaterdag ergens in een sporthal of een Ahoy of een Kuip. In Nederland in ieder geval. Nou, we zijn ook nog eens een keer naar België geweest. En naar Duitsland met Losvast. En daar kijken we op terug. Dat is leuk.

tweede versie. DJ Thomas en Hooked on a Feeling. Oh ja. Op weg naar de pianobar. In dit heerlijke weer. Een beetje zon. Een beetje... Waar is de piano, jongens? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja.

0: 0800 3000555. Dat kun je bellen als je herkent wat ik op mijn vleugel ga spelen. Heb ik 12,5 jaar opgeoefend, hè?
1: Ja.
0: 0800 3000555.

0: 0800 3555. Mooi, hè? Alleen een intro. Goedemorgen.
1: 0800 Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Wim.
0: Met Wim?
1: Ja.
0: Ah, mooi. Wim, waar was ik aan het spelen? Welke intro?
1: Jazeker.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar waar was ik aan het spelen? En toen was Wim gevlogen. De volgende. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
2: Met René Heskes.
0: René?
2: Uit Morrisnet, België. Ja, hallo.
0: Amai. En wat was ik aan het spelen?
2: Stand by me.
0: Dat is helemaal goed.
2: Oh, dankjewel.
0: Jij wint de Wekkerwakker Weekend Muismat. Daar ga ik wat leuks op zetten. En doe ze allemaal de groeten in Den Belgique. En we gaan luisteren naar een hele mooie versie van Stand By Me. Namelijk die van John Lennon.
2: Oké, maar kom ik daarmee op de radio of niet?
0: Je bent al op de radio.
2: Oh, ik ben al op de radio?
0: Ja.
2: Oh, dat is hartstikke leuk. En je vraagt helemaal niet wat ik ga doen vandaag. Nee, hè?
0: Nee. Wat ga je doen vandaag?
2: Nou, ik ga een lekker stuk fietsen met het mooie weer.
0: Ja, je hebt groot gelijk. En waar ga je fietsen?
2: Nou, ik ga hier de heuvel.

0: vinden zijn hele mooie fietspaden, voormalige spoorlijnen,
1: ja.
0: Goed asfalt, prettig, leuke cafeetjes.
1: Oh, dat laatste is belangrijk, hè?
0: Zeer belangrijk, ja. Oké, hartstikke bedankt, hoor.
1: Hey, en veel plezier, hè?
0: Ja, hoor, dankjewel.
1: Dag. Dag. Ja, het bestaat, hè. Lekker fietsen. En mooie bergen. En mooie fietspaden. En dan vooral die cafeetjes. Die doen het in België wel. Want hele fietsclubs doen dat altijd op zaterdag en zondag. Dit is John Lennon.

0: wel geweldig gezongen, hè? Eros Ramazzotti en Tina Turner. En geweldige gitaren.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, vandaag, en hij kan helaas nu niet aan de telefoon komen. Kees Geurs, want die was jarig en die heeft allerlei feestjes. En die is helemaal gek van de vader van Kim Wilde. Dat is Marty Wilde. En het is een plaatsje in Wales, ergens jongens, waar het over gaat. Ja, Dave is ondertussen ons van informatie komen voorzien. Abergavenny. Kijk, dat is gezelligheid. Dat wil iedereen wel op zijn verjaardag. Marty Wilde.

0: van Cher. Gypsies, Tramps and Thieves.
1: Duurt dit nog lang? Nee. Gaat dit nog heel lang duren? Of zijn we er nou eindelijk doorheen?
0: We zijn er helemaal doorheen, Omi Joop. 4 uur lang wekkerwakker weekend van Max op NPO Radio 5. We gaan op weg, denk ik, naar een nieuwe hittegolf. Maar dat zien we allemaal vanzelf al verscheiden. Allemaal heel erg bedankt voor de lieve reacties die we hebben gekregen. En 12,5 jaar is niet niks, maar we gaan op voor de volgende 12,5 jaar. Wees lief voor elkaar.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
12: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
13: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
14: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers! Aan tafel!
13: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.
2: De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij de aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld. Dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels wel gevonden en weer teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe en is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen is er iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
17: NPO Radio

0: Felix Murders.
1: Nou, goedemorgen. Wacht nog even voordat je boodschappen gaat doen. Ik heb namelijk de nodige aanbiedingen voor je tot 12 uur. Hier de eerste goedkope noten op deze zaterdag.

Heerlijke rammelbak is dit van de Kingsman. Louis Louai. Hey. Mijn dromen zijn vaak een variant op het volgende. Geen wekker gezet, waar blijf je nou? Hey. Ja, zie je, dat zijn van die dromen die dan uitkomen in één keer. Oh nee, het is niet waar. Ja, het is wel waar. Ja, dan blijkt de fietsband lek te zijn. De auto wil niet starten. Toegangspasje vergeten.

0: Van dat onvergetelijke album Rumours, wat ik stuk gedraaid heb. Maar dat was op cd destijds. Ja, ongelooflijk. Geen vinyl meer, maar... Enfin, het is niet anders. En daar kwam Dreams vandaan. En Willy zegt erover, ik vond dit de mooiste van Fleetwood Mac. Thunder only happens when it's raining. Ik ben zo bang voor onweer. Mag ik een bak violen?
1: Also, hier is die wöchentliche deutsche Schallplatte.
2: Ja, en de Deutsche Schallplatte gaat ook over dromen. Is dat niet toevallig? Tristan Brugsch, ken je die? Nee, natuurlijk niet, want de Deutsche Schallplatte is altijd van iemand die we niet kennen. Het is een Duitser, hij is 38 jaar, is geboren in Gelsenkirchen, maar woont natuurlijk nu net als alle andere Duitsers in Berlijn. Tagesspiegel, dat noemde zijn derde plaat Amwaan, de beste plaat van 2023. En de Rolling Stone, de Duitse versie daarvan, die sprak van waanzinnige songwriting. Nou, daar gaan we dus een liedje van draaien. Dat heet Baggerzee, betekent recreatieplas. En de zanger ligt in dit liedje in het ziekenhuis aan de chemo, dus het is serieus mis met hem. En dan droomt hij dat hij met jou naakt aan de oever staat van de Baggerzee.
0: Met mij niet, toch? Of wel?
2: Hij zingt doel.

En Leon zou zeggen, wel eens van gehoord? Nee, nee, natuurlijk niet. We draaien altijd nieuwe Duitsstalige platen in dit programma. Elke zaterdag minimaal één. En de zomer, die is in volle gang. En momenteel is het even niet al te heet, maar er komen nogal wat zoele dagen aan. Dus hoog tijd voor groot onderhoud. In het groen mag ook. Dat is namelijk een nieuw bandje uit Arnhem. En ik draaide ze vorige week al en dat riep heel wat vragen op. Dus hoog tijd voor een kennismaking. Groot onderhoud, met een single van vorig jaar bijvoorbeeld.

0: En dat was Geef van Groot Onderhoud. En dat is jullie band. Maaike, goedemorgen. Wat is jouw rol in de groep?
1: Goedemorgen. Mijn rol, ik speel de accordeon en ik doe de zang.
0: En Sebastiaan, wat doe jij?
2: Ik ben de frontman. Ik sta vooraan te zingen en ik speel gitaar.
0: Maaike Wening en Sebastiaan Kleine van Groot Onderhoud. En er zijn meer mensen natuurlijk betrokken bij die band. Sebastiaan, hoe zijn jullie op het idee gekomen om een Nederlandse ska-band te gaan beginnen?
2: Ja, goed. Ik zat voorheen in vele bands. En toen werd ik gevraagd om een liedje in te zingen. En ja, dat heb ik gedaan. En dat is gewoon een succes geworden. En we zijn doorgegaan met het hele concept Groot Onderhoud. En dat is voornamelijk alleen het eigen nummer schrijven.
0: En Maaike, hoe ben jij bij die band terechtgekomen?
1: Nou, op een gegeven moment zochten ze een toetsenist. Ik dacht, ja, die muziek klinkt leuk, maar een accordeon zou ook best wel passen. Dus toen vroeg ik, mag ik auditie doen? En dat mocht, en het klikte. Ja. En ze vonden de accordeon leuk, dus ja.
0: Het zijn ook toetsen, hè?
1: Het zijn ook toetsen, ja, precies. Ja. En inmiddels heb ik er ook toetsen bij, dus...
0: Nou, hoorden we net een stukje uit jullie nummer Geef. En vorige week draaide ik Poppenkast van jullie. Dat is een nieuwe single. Was dat jullie debuut op de landelijke radio?
1: Die van vorige week bedoel je?
0: Ja?
1: Ja, Poppenkast. Ja, zeker. Ja. Want Geef is van mei vorig jaar. We hebben er 3 vorig jaar uitgebracht.
0: Maar was het voor het eerst op de landelijke radio?
1: Ja,
0: dat te horen was?
1: Op de landelijke was het voor het eerst.
0: Jongen. Hey, is het weer tijd voor zo'n razend populaire nederpop, ska, reggae band? Zoals 45 jaar geleden, Sebastiaan?
2: Ja, zeker wel. Ik vind dat we, hè, dat we naar nieuwe dingen moeten luisteren. En dat is ook onze motivatie, dat we totaal geen covers doen. Groot Onderhoud heeft gewoon echt de potentie om hele mooie nummers te horen te brengen. En dat is wat we doen.
0: Maar er zijn nogal wat coverbands, hè, tegenwoordig. Ongelooflijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is. Ja. Ja. Maar ja, goed, wij doen alleen eigen werk. En daar zijn we ook echt heel trots op.
0: Ja. Maar vroeger zat je in een bandje, dat speelde wel covers of niet? Of was dat ook origineel?
2: Ja, goed. Nee, dat speelde. Ik zat voorheen in een Bowie-band. En daar hebben we ook Nederland en België mee plat gespeeld. En daarna in het jaren 80-band. Maar op een gegeven moment vroeg me ook wel een beetje af, wie sta ik nou weer na te doen? Ik wil gewoon een eigen gezicht hebben. En toen kwam Groot Onderhoud op het pad. En het zou één liedje worden. En ja, het houdt niet op. We blijven maar schrijven.
0: Maaike, waar komen jullie het beste uit de verf met Groot Onderhoud? Op een groot festival of in een klein zaaltje? Hoe werkt dat?
1: Die twee allebei, denk ik. Een groot festival ook. Ik merk dat de mensen willen dansen. Op de een of andere manier zijn het herkenbare geluiden. De tekst is natuurlijk Nederlands, dat werkt ook fijn. Ja, jong en oud kan er niet op stilstaan, dus het is eigenlijk wel heel gezellig.
0: Sebastiaan, jullie hebben wat titels. Gaat het? Koud gehad? Buitenspel? Waar haal je de inspiratie vandaan?
2: Ja, uit het leven, hè. Ik bedoel, gaat het, vind ik, als een voorbeeld. Ja, voor mij was het een voorbeeld dat je in een relatie ook heel vaak naar elkaar vraagt van gaat het? En eigenlijk gaat het nummer over een oude vriend die ik uit het oog ben verloren. En de inspiratie houdt gewoon niet op. Het komt overal vandaan.
0: En dan de onvermijdelijke vraag, krijg je vaak verzoekjes uit het publiek voor een doe maar cover?
2: Dat doen we niet.
1: Nee, dat krijgen we eigenlijk ook niet, hè?
2: Sorry?
1: Het verzoek krijgen we eigenlijk ook niet.
2: Nee, we kijken het eigenlijk ook niet. Nee, inderdaad.
0: Hey Maaike, wat staat er nog allemaal in de planning de komende tijd?
1: Oh, die moet je aan Sebas vragen. Want die,
0: Sebas, wat staat er nog allemaal in de planning de komende tijd?
2: We hebben natuurlijk morgen starten we weer landelijk, of bij ons in de buurt, Duitse Zomerdagen. Die staat al een poosje. En de openluchttheater Toldiek, Terrasconcert, Borgman, Podium B, Oerkroeg Schillen, waar we ook heel trots op zijn, samen met Anne Soldaat. Ja, de aanvragen komen nog binnen.
0: Binnenlopen, hè, de komende tijd.
2: Ja.
0: Voor
2: ja,
0: groot
2: zeker.
0: Onderhoud. Hier is jullie nieuwe single, Poppenkast. Dank jullie wel.
1: Dank je wel.
2: Bedankt, Felix.

groot onderhoud. Ze komen uit Arnhem. Ja, ja, zo eindigt het. En het nummer heet Poppenkast. Ik praatte met Maaike Wening en Sebastiaan Kleine. En gisteren was de dag dat Jim Morrison 55 jaar geleden overleed. En dat deed hij in Parijs. En daar is hij ook in het graf te bewonderen en te bezichtigen.

0: Ja, namens een half jaar. Voor de dood van Jim op The Doors met Lover, medley in de single, die kwam 2 maanden later uit. Dus zeg maar 3, 4 maanden voor de... Jim Morrison ligt begraven op Père Lachaise in Parijs. Maar wie weet dat niet? Hoe jij niet?
1: Met je mobiele telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: dan maalt het gewoon door mijn hoofd. De Foundation zingen Build Me Up Buttercup. Wat betekent dat in vredesnaam, Build Me Up Buttercup? Heb ik me nooit eerder afgevraagd. Alleen vandaag, op deze zaterdagochtend, denk ik in één keer... Wat houdt dat in?
1: Zal ik jou dat eens precies vertellen?
0: Ja?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar nee, het gaat over iemand valse hoop geven... en hem dan toch later teleurstellen.
0: Ah. 10 jaar geleden begon de 19-jarige Emma Wortelboer aan haar televisieavontuur. Lekker experimenteren met seks en drugs in spuiten en slikken. In Europa leerde haar 3 jaar later kennen door haar overenthousiaste puntentoekenning bij het Songfestival. En de laatste jaren dook ze regelmatig op aan de zijde van Maarten van Rossum, waarbij ze samen de randen van de generatiekloven verkende. En het lukte haar regelmatig om de oude bompot uit zijn tent te lokken.
2: Hoe leuk dat we naar het Nederlands elftal gaan.
3: Ja, dat vind jij wel leuk, zeker.
2: Ik heb een oranje shirt aan.
3: Oh.
2: Ja? Dan voel je je toch gewoon helemaal onderdeel van alles wat ons land te bieden heeft. Gewoon.
3: Ja, daar heb ik dus totaal geen last van. Maar dat voetbal wat wij toen speelden, niet waar, sterk aanvallend voetbal.
2: Kijk, je zegt wel wij, wat wij toen speelden.
3: Oké.
2: Je voelt je er wel onderdeel van.
3: Nou...
2: Ja.
3: Ik geef toe dat dit wel een ongelukkige verspreek.
0: In FM op 5 mag Emma weer eens ouderwets punten toekennen aan haar lievelingsliedje.
4: BNNVARA presenteert... Het favoriete nummer van...
5: Emma Wortelboer. En mij werd gevraagd om mijn favoriete nummer. En dan moet ik eigenlijk gelijk denken aan Voor Haar van Frans Halsma. Omdat ik deze op de een of andere manier op mijn kleine telefoontje had gezet toen ik een jaar of 14 was. En dus op repeat luisterde elke dag als ik een uur heen en een uur terug naar school moest fietsen. Ik weet niet, de tekst, de melodie, de sfeer, alles klopt. Dus bij deze, Frans Halsma met Voor Haar.
6: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Mooie keuze van Emma Wortelboer voor haar van Frans Halsema. Het is zomer.
1: FM op 5. Felix Murders. BNN VARA.
0: Halsema. Het is zomer.
1: FM op 5. Felix Murders.

0: Gezellig hebben die de wereld verrijkt met prachtige nummers. De Isley Brothers en It's Your Thing. It's only rock and roll, Batman. Maar we houden er toch van. En er zijn heel wat luisteraars van FM op 5 in hun leven naar die ene Britse band geweest die maar van geen ophouden weet. En wat hebben die gasten een lijst concerten gegeven in ons land. Het een nog legendarischer dan het andere. Ik sprak al eens iemand die in het Kurhaus was geweest. Iemand in Den Bosch. Iemand had ze gezien in Paradiso. Maar er was nog zo'n bijzonder intiem concert.
1: Het beste concert ooit.
2: Here are the Beatles.
3: Mireille Mathieu.
4: The Dead Zaal.
5: Stef Bos.
6: Bob Dylan.
7: James Last.
8: Olivia Newton-John.
9: Vince Gill. Another American Original.
10: Ladies and gentlemen. The Rolling Stones.
1: Je beste concert ooit.
0: Theo Reus, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Felix.
0: Hallo. Jij was bij de Stones. Bij wie was je bij dat bijzondere concert waar je het alleen maar over wil hebben vandaag?
11: Ik was bij Vredenburg in Utrecht op 16 augustus 2003.
0: En er kunnen er maar weinig in natuurlijk, hè? 1600 mensen, dat is geen Kuip.
11: Nee. En ze waren wel die tour in de Kuip, ja. Waar ik ook overigens was, in Ahoy, Utrecht en de Arena. Ja. Maar Vredenburg was gewoon uniek. In een heel klein, intiem concert.
0: Ja, het doet mij vermoeden als je dat allemaal zo opnoemt dat jij vaker de Stones hebt gezien dan één keer.
11: Ja, dat klopt. Ik heb ze in totaal. Ik zit nu op 43 concerten.
0: Hoeveel?
11: 43.
0: Gaat dat niet vervelen dan?
11: Nee, de Stones vervelen nooit. Dat is een onderdeel van mijn leven geworden.
0: Heb je ook tattoos met de Stones? Op je linker en je rechterbil? Of hoe zit het?
11: Nou, ik heb er eentje op mijn rechterarm.
0: En dat is zeker die tong?
11: Ja, dat klopt. Ja. De beruchte tong. Die heb ik toen gekregen van mijn collega's dat ik wegging bij mijn toenmalige werkgever. En die vroegen wat voor cadeau wil je. En toen wilde ik een tattoo op mijn arm. En nou, dat heb ik gedaan.
0: Waarom was Vredenburg het beste concert van de Stones ever?
11: Nou, ten eerste, er zijn nummers gespeeld die je eigenlijk nooit in de grote stadions hoort. En het kleinschalige en het unieke om daarbij te zijn.
0: Ja, goed geluid ook daar altijd.
11: Ja, absoluut.
0: Nou, hoe heb je tickets weten te bemachtigen? Want als er maar 1600 man in kunnen, dan, en er zijn heel wat aanvragen voor de Stones, kan ik me voorstellen.
11: Dat klopt. Ja. Nou, toevallig, het was toen nog dat je je kaartje bij het postkantoor moest halen. En we stonden voor de Kuip in de rij. En toen vroeg een maat van me, hebben jullie toevallig nog kaartjes voor Vredenburg? Nou, toen hadden ze er nog een paar. En die hebben we toen, je mocht er 2 per persoon kopen. En die hebben we toen allemaal gekocht.
0: Ik begrijp het niet. Je ging naar

0: postkantoor en je stond in de Kuip voor de rij. Hoe zit dat?
1: Nou ja, je moest natuurlijk kaartjes kopen voor alle concerten waar je naartoe wilde. En ja, we gingen voor de Kuip. Maar ja, toevallig dat die vriend van me vroeg van... heb je nog kaartjes voor Utrecht? Want alles ging in de verkoop.
0: Aha. Ja. We hebben een geheime opname van dat concert in Vredenburg.

0: bovenin opgenomen, zo te horen. I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones in Vredenburg. Heb je nog concerten in de planning, Theo?
1: Nou, niet. De Stones die komen waarschijnlijk, tenminste, Keith Richards wil eigenlijk niet meer op tour. Maar die wil wel vanaf één locatie concerten geven. En dat is nog afwachten. En waarschijnlijk wordt dat volgend jaar. Ja, misschien met een nieuwe plaat. Ja, die komt er natuurlijk volgende week aan. Dus
0: die
1: ik hoop dat ze.
0: Ja.
1: Dus
0: en...
1: ja.
0: We hebben op Radio 5 gekozen voor een nieuwe single. En Tony Peroni die reageert in de app. Wat vind je ervan dat die Jagger als een gillende keukenmeid zit te krijsen op zijn 80ste jaar?
1: Nou, dat ik dat nummer hoorde, dat moest ik ontzettend denken aan Worried About You. Ja. Die heeft hij overigens ook in Vredenburg gespeeld. Ja, ik vind het, ik mag het wel horen. Okay. Net zo Fool to Cry, eigenlijk precies hetzelfde.
0: Ja, ik vind die falsetstem ook wel prachtig. Ik vind het nummer alleen niet zo boeiend, eerlijk gezegd. Maar goed,
1: smaken verschillen.
0: Zo is dat. Ik ben heel benieuwd naar het album wat uitkomt inderdaad.
1: Ik ook, ik ook.
0: Theo, bedankt voor je verhaal.
1: Ja, graag gedaan, Felix.
0: Dag.
1: Doei.
2: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl.

Hey, de Rolling Stones. Van het album Still Live uit 1981. Going to a Go-Go. Een cover. Het werd origineel gezongen door Smokey Robinson en The Miracles. Ja, ja. En dit. Om de spanningsboog even wat te ontspannen. Kan dat? Ik denk het wel eigenlijk, eerlijk gezegd. Zeker als je luistert naar de tekst van Raymond van het Groene Woud. Twee meisjes op het strand, die lezen vaak de krant. Denk je dan, maar nee hoor, hij komt met een heel andere variant. Alsjeblieft. Graag gedaan.

0: En zo kennen wij de Evergreen Top 1000... waarin altijd Wim Sonneveld bovenaan komt met het dorp. En in België komt bovenaan twee meisjes van Raymond van het Groene Woud. Eigenlijk jaar in jaar uit vinden de Belgen dat een waanzinnig nummer. Ik ga iets draaien van Van Morrison en over Van zometeen alles meer. Dat wil zeggen, waar treedt je ook even op binnenkort, Leon?
1: Paleis Soestdijk.
0: Oké, ga je naartoe zeker?
1: Nou, misschien wel.

0: Van Morrison en Wild Night. En ja, aan het begin van de duur draaide ik Jim Morrison natuurlijk. En die twee hebben wel een keer samen gejamd. Echt waar, ze hebben geen enkele familiaire relatie. Maar dat was met het nummer Gloria. En Van die staat dus op Paleis Soestdijk, zei je net. Maar dat is niet voor de eerste keer, hè?
1: Nee, het is de derde keer, komende zondag. Maar het is heel spannend wat hij gaat doen. Want onze collega Frans, de Wekker Wakker Weerman, die is de vorige twee keer ook geweest. En de eerste keer zei hij, speelde Van geweldig, al die hits. Maar de tweede keer had hij net een nieuwe plaat uit. En toen speelde hij alleen dat. Dat vond Frans minder.
0: Oké, ja.
1: Maar hij heeft nu geen nieuwe plaat uit, dus wordt vast te gek.
0: Hé, hey, ik heb een nummertje voor je.
2: 5.
0: Heb je hem? Nog 1?
2: 3.
0: Oké. Okay. Hé, na het nieuws van 11 uur... Hé, hey, zeg ik steeds, ben ik terug.
3: Al 100 jaar voor BNN VARA.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers! Aan tafel!
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
13: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
19: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde?
2: Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet nog onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd en de bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van wolken en zon. En er kan een lokale bui vallen. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Met de gids in haar hand. Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooy uit Loon op Zand.
22: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. 2 dagen lang op België 2 vanaf 12 uur een prachtig festival gebeuren. Rock Werchter. Met een keur aan artiesten. WDR 3, 20 uur 15, hits van Udo Jurgens. En op BBC 2, 50 American Music Icons at the BBC. Met onder andere Stevie Wonder, Johnny Cash uit de BBC-archieven. Voor morgen weer op België 2 Rockwerchter. En natuurlijk op Duitsland 1, 10 uur in Marwitter Sonntag. Duitsland 2, 12 uur Fernsehgarten. Ik wens u een prachtig weekend toe. Geniet van de mooie muzikale momenten. Tot volgende week. Adieu, Jacqueline uit Loon op Zand.
17: NPO Radio 5.

schat. Ja, het kan natuurlijk. Earth, Wind & Fire, wat een evergreen, hè? Onvoorstelbaar. Pete Townsend, uit de tijd dat hij nog geen contactlens had... en geen bril op. Hij kon echt

0: Het is goed om deze nog een keer te horen. En waar hoor je dat natuurlijk anders dan op NPO Radio 5? I can see for miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles. Van de Who. En dit zijn de DB's. Waar komen die vandaan, Leon?
1: New York natuurlijk.
0: Oké, fijn. En ze zingen Spy in the House of Love. Waar slaat dat op?
1: Nou, dat is vast vernoemd naar dat boek uit 1954. Dat is een erotische, literaire klassieker.
0: Hij lag bij jou op het nachtkastje natuurlijk.
1: Die ligt op mijn nachtkastje, ja.
0: Nog altijd.

0: De DB's heet de groep en Spy in the House of Love het nummer. En daar was ik nogal gecharmeerd van destijds. Ik heb het vaak gedraaid op Hilversum 3.
1: Jongen, wat een tijd.
0: In onze schattenjacht, de wekelijkse tocht naar parels van Nederlandse artiesten, komen we deze week bij een... ja, een belangrijke stem. Uit de hoogtijdagen van de nederpop in de jaren 80. Bij een man die in korte tijd een handvol tijdloze meezingers op plaats zette. Zoals Thuis Ben, Annabel, Een Vrouw Zoals Jij en Alle Vrouwen. Maar wat heeft Hans de Boy nog meer aan moois op band gezet? Of waar dan ook op vinyl? Kan ook natuurlijk. Daar gaan we nu achterkomen.

0: Hey, Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Felix.
0: Woon jij nou op Malta tegenwoordig?
1: Nee, op Gozo, dat is ernaast.
0: Oké, en hoe is het leven daar?
1: In alle opzichten een stuk rustiger dan in Nederland en in België. En de zon schijnt een stuk meer natuurlijk. Hè? Ja. Dus tussen de 200 en 300 dagen zon per jaar.
0: Ja, en het zal wel warm zijn ze nu in Londen.
1: Nou, nu in juli, augustus kan het erg warm zijn. Ja. Dus echt wel richting de 40.
0: Hans, in december zing je hits in een van de grotere popzalen van Nederland, in AFAS Live in Amsterdam, bij de nacht van de Nederpop XXL. Treed je nog meer op de komende tijd?
1: Nee, in september zijn er nog een aantal optredens en dan aan het einde van het jaar weer wat.
0: Oké. Okay. Dan gaan we snel naar de archieven. Zit je haar goed? Want daar heeft de eerste fonds van alles mee te maken. En let wel hoor. Luisteraar Gea Smit stuurde ons een geweldige commercial voor een krultang uit de jaren 80. Brown.

0: Krullenmaar.
1: Had ik niet willen missen, Gea. Dankjewel. Het is de krultang van Hans de Boy. Leon, wat heb jij aangetroffen in het grote omroeparchief?
2: Nou, dat is wel weer iets bijzonders, hoor. Een evergreen van Eric Clapton. Maar dan vertaald naar het Nederlands. Vanavond, en dan weet jij wel welke evergreen ik bedoel.
1: Wonderful Tonight.
2: Wonderful Tonight.
1: Okay.
2: Ja, die stond gewoon op plaat, hoor. Die heeft Hans ook gewoon uitgebracht. Maar ik vond een unieke versie live. Samen met operazangeres Christina Deutekom. Ja, en dat is smullen.

0: Nou, dat lijkt me een serieuze kans hebben om te winnen. Maar laat ik de jury niet beïnvloeden. Arjan de Ruiter die moet ook nog. En die weet ons elke keer weer goed te verrassen.
1: Het allergrootste succes en in sommige tijden ook de allergrootste kwelling van Hans de Boy was een single Annabel uit 1983. Begonnen als een demo van Boudewijn de Groot, nu voorzien van een heel nieuw arrangement door twee leden van de synthesizerband Nova. Annabel schopte het tot nummer 3 in zowel Nederland als België. Er ontstonden voorzichtige plannen voor een Engelstalige versie, maar die kwam er nooit. Wel werd er een Duitsstalige versie opgenomen, maar daar bleef succes uit voor Annabel.

0: Annabel, Hans, het is aan jou om te beoordelen wat eigenlijk het meest geweldige pareltje is wat gevonden is. Het Krultanglied, het opera-uitstapje met Christina Deutekom of de Duitse Annabel?
1: Nou, de versie met Christine Deutekom, daar heb ik hele leuke herinneringen aan. Dus dat heeft 2 dagen geduurd met een groot orkest. Ik geloof zelfs van Rogier van Otterlo.
0: Ja.
1: En ja, als ik moet kiezen tussen die drie, want die Krultang is natuurlijk te idioot om los te lopen.
0: Ik vond hem wel leuk.
1: Ja, man. En Annabel in Duits, ja, dat is ook een hele ervaring geweest. Want toen zijn we toch op kerstavond in begin jaren 80 in München terechtgekomen bij een programma van de RTL in het Duits. Maar die Duitsers die hadden geen ahnung waar dat nummer eigenlijk over ging. Dus dat is nooit aangeslagen. Maar dat was wel heel leuk om te doen.
0: Oké, dan gaan we luisteren naar het nummer vanavond van Hans de Boy en Christina Deutekom. En ik zeg even wat de stand geworden is. Arjan stond op 9 punten, blijft op 9. De luisteraars hadden 9 punten, blijft op 9. En Leon stond op 8 punten en dat worden er nu 9. Gefeliciteerd. Hans, bedankt.
1: Oké.

0: Hans de Boy samen met Christina Deutekom en een groot orkest. Met het nummer van Clapton, Wonderful Tonight, en dan vertaald in het Nederlands vanavond. Volgende week gaan we met z'n allen op zoek naar iets bijzonders van Bluff. Dus mocht jij je herinneren, ik heb iets ooit gehoord van Bluff, waarvan ik denk, dat is never nooit de plaat verschenen. Dat kent niemand. Laat het ons weten. Reageer in de NPO 5 app. Het heet NPO Luister app tegenwoordig, Felix. En stuur mij een mailtje, dat kan ook. fm5@bnnvara.nl. En dat geldt trouwens ook voor het beste concert. Ben je ooit naar een concert geweest en denk je, waanzinnig. Laat het mij gewoon weten.
1: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
2: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
1: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
3: Elke dag van 9.

0: En ook fijn om dit voor een keer te horen, Felix.
1: Dank gedaan.
0: Niels en Pins van The Searchers. Het is 11:30 geweest. We zijn 2 minuten over tijd met excuses aan Paul Boerboom. Die komt altijd om 11:30 en die moet dan altijd zitten te wachten. Ja, het is vervelend, Paul. Ik ken dat. Wachtkamer bij de dokter. Ja, dan heb je het vaak ook nog over lullige dingen, weet je wel. Wat voor ziekte heb jij? En gaat het wel een beetje beter met je? Met Paul hebben we dat niet. Paul die gaat altijd over de Franse artiest.
2: Marc Lavoine, de kroenende hartenveroveraar. Zo werd Marc Lavoine vanaf het begin van zijn carrière bestempeld. Zijn warme stem, lange gestalte en blauwe ogen waren er ongetwijfeld debet aan. Maar het zijn vooral de romantische teksten van zijn chansons die hem de titel hartenveroveraar opleveren. Zijn eerste grote succes sprak boekdelen. Elle a les yeux revolver. Vrij vertaald, ze heeft schietgare ogen.

0: foutu. Mark Lavan heeft zijn carrière lang een zwak voor dames gehad. En omgekeerd. Toen nam hij een aantal duetten op met vrouwelijke artiesten. Cher ami, beste vriend met Françoise Hardy.
1: Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau.
0: Of je ne veux qu'elle, ik wil alleen maar haar met Claire Kings.
1: Ne

Marc Lucien Lavoine werd geboren op 6 augustus 1962 in Longchevaux, een buitenwijk van Parijs. Zijn vader had passie voor jazz en zijn moeder luisterde naar Jacques Dutronc en de Rolling Stones. Hij had goede cijfers voor taal, schreef al jong zijn eigen gedichtjes. Marc Lavoine is behalve zanger ook acteur. Hij is vooral bekend geworden door zijn rol als hoofd van het internationaal gerechtshof in de Amerikaanse dramaserie Crossing Lines met onder andere Donald Sutherland. Lavoine heeft 3 huwelijken achter de rug en heeft 3 kinderen. Hij is vooral bekend geworden door zijn rol als hoofd van het internationaal gerechtshof in de Amerikaanse dramaserie Crossing Lines met onder andere Donald Sutherland. Lavoine heeft 3 huwelijken achter de rug en heeft 3 kinderen. Hij was een tv-persoon.

0: Clavan heeft dat vaak gezegd tegen iemand. Toi, mon amour. En denk eraan, ik heb hem klaarstaan. De zogenaamde Chocoradio.
1: Die!
0: Alsjeblieft. Dit is uit de oudheid. Nog net niet het stenen tijdperk.

0: En zo gaat hij uit. Als een soort naar kaars. We nemen afscheid van Paul Simon. Met het nummer Slip Sliding Away. Hij is away, bye bye.
1: 7, 8
0: en Every Day is Like Saturday. Zou ik willen voorstellen als titel van het nummer, maar dat kan niet, want het is al opgenomen. Door de liedzanger van The Smith. De man heet Morrissey. Hij heeft een keel. Ho, ho, ho. Hij zingt geweldig.

0: Every day is like Sunday van Morrissey. En de telefoonlijn was weer overbelast. Iedereen wil hem hebben, de Choco Radio. En Els Bleker krijgt hem. Goedemorgen, Els.
1: Goedemorgen, Felix.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Je hebt hem
0: binnen. Ja, hij is heel leuk. Hij is geweldig. Ferry, die reageert bijvoorbeeld, die heeft hem een week geleden geloof ik gehad. Die zegt, ik heb de chocoladeradio al bijna op. Hij is weer voortreffelijk. Bedankt hoor. Ja.
1: Ja, ik ben in dat chocolademuseum geweest in Antwerpen. Dat is werkelijk geweldig.
0: Ja, ja, daar wordt hij gemaakt inderdaad. Daar komt hij vandaan.
1: Ja, ik zag het, ja.
0: En wat hadden ze nog meer voor lekkere neien?
1: Chocoladeballetjes en zo'n hele chocoladefontein. Oh, heerlijk. En dan mag je ook lekker proeven en zo allemaal. Dus echt een museum om daar een keer heen te gaan.
0: Met andere woorden, je hebt je buikje rondgegeten daar.
1: Ja.
0: Okay,
1: maar niet verder vertellen.
0: Nee, kom mijn mond. Hé, hey, en wat gaan we vandaag doen? Wat ga jij doen vandaag?
1: Ik denk dat ik even een rondje ga fietsen en mijn camera meeneem. En dan zullen we wel zien wat we tegenkomen.
0: Wat hoop je tegen te komen dan?
1: Nog iets jongs, een paar jonge zwaantjes of zo. Of meerkoetjes.
0: En morgen ook de camera mee of blijf je morgen gewoon thuis? En doe je wat
1: anders? Nee, met dit weer is het wel lekker om erop uit te trekken en zo.
0: Jij bent een vervente fietser dus, met andere woorden.
1: Ja, fietsen en fotograferen.
0: Oké, okay, nou. Ik wens je veel succes, ik wens je een heel goed weekend. En de Choco Radio die komt binnenkort naar jou toe.
1: Dankjewel.
0: Geen dag.
1: Dag.

0: Gloria Gaynor en haar versie van I Will Survive. En die van Cake is ook leuk, hè? Misschien ken je die. En wellicht draait die een volgende keer ook nog een keer. Dank aan Jip Manders. Die moet ik twee keer noemen vandaag. Jip Manders. Bedankt voor de productionele en redactionele ondersteuning. Leon Polman voor de ondersteuning. Hij heeft een brede rug en een enorm goede schouderpartij. Dus daar kan ik op steunen. En wat had ik nog meer? Oh ja, natuurlijk de muzieksamensteller Arjan de Ruiter. En zometeen Angela Groothuizen. Ja.
1: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den eter geheel te opruimen.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 12 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad Washington afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in de stad. Vanavond is er een grote vuurwerkshow en verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Angela.

0: Hold the Line uit 1979.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Welkom, goedemiddag bij een nieuwe Angela. Nou, Felix en Leon zitten weer lekker aan een broodje kaas. Het was weer goed, hoor. Ja, en wij gaan nog even verder daarmee. We hebben Jimi Hendrix, Chubby Checker, een oude knakker die sinds 1965 succes heeft en maar doorgaat. Dat is toch wel heel leuk. Maar nog even een vraag aan jou. Ik wil weer je vroegste muzikale herinnering horen. Welk plaatje staat je nog helder voor de geest als je aan je kinder- of tienertijd denkt? Was het een vriend die met een plaat op de proppen kwam? Of je broer of je zuster? Of was het een zwoel zomersingeltje wat de hele tijd gedraaid werd? Vertel me je verhaal en wellicht draai je nou straks. Gaan we nu even de trein in met Crosby, Stills, Nash en America's Express.

Pargo, You and Me uit 1980. En dat was werkelijk overal een hit. En de zangeres was natuurlijk Lillian Day Jackson. Ze is 3 jaar geleden overleden. En haar dochter Bamshee de Visser is een collega bij NPO Radio 1. Zij presenteert daar In de Nacht. Leuk hoor. Na het succes van Saturday Night Fever, waar Barry Gibb van de Bee Gees de muziek voor maakte, werd hij opnieuw gestrikt voor Grease. Er was één dingetje. Het mocht natuurlijk niet weer als de Bee Gees klinken. Want ja, het was natuurlijk een heel ander soort film. En daarom werd Frankie Valli ingevlogen. Die met zijn stem perfect paste bij dat geluid. Zonder dat het te veel als de Bee Gees klonk. Maar je hoort natuurlijk wel op de achtergrond Barry Gibb meezingen.

Jimi Hendrix, Crosstown Traffic, 68. En hij had een kammetje en een stukje cellofaan. En daarmee maakte hij dat geluidje dat klinkt als een kazoo. En later heeft hij pas met een echte kazoo opgenomen. Wat leuk, hè? Wat een ongelooflijk talent was die man toch. Crosstown Traffic. En Nel wilde hem graag horen, omdat ze net 70 geworden is. Voelt goed, hoor. Het is maar een getal, hebt ze. Zo is het. Nel, je bent zo jong als dat je je voelt. Heb je net als Nel ook nog een liedje dat je graag wil horen? Je eerste muzikale herinnering? Laat het maar weten via de NPO Luister app. Gaan we lekker luisteren naar Chubby Checker. The Lovely, Lovely.

0: punto.
1: Alweer 20 jaar oud. Ik word zo vrolijk van dit liedje van Juanes, La Camisa Negra. En over 2 weken staat hij in 013 in Tilburg. Jawel.
2: Oude knakkers on tour.
1: Nou, Juanes is nog geen oude knakker. Maar we gaan het hebben over die legendarische artiesten die maar doorgaan met optreden. Dat zijn onze oude knakkers on tour. Met vandaag een artiest. Wiens carrière begon in de jaren 60 met It's Not Unusual, The Green Ring, Grass of Home, Delilah. Ja, ik heb het natuurlijk over die geweldige Tom Jones. Hij stopte als tiener al vroeg met school om 's avonds te kunnen zingen. Maar hij heeft ook wel een geweldige stem, nog steeds. Een krachtige baritonstem, charisma en hele energieke optredens, nog steeds. En hij weet zichzelf steeds uit te vinden. Van pop, soul, country en moderne samenwerking. Hij werd coach bij The Voice UK. En scoorde in de 90's opnieuw een grote hit weer met Sex Bomb. Die vond ik dan zelf wat minder. Maar goed, voor hem leuk. Nou, meer dan 60 jaar na zijn doorbraak staat hij aankomende maandag op Royal Park Live in de tuin van Paleis Soestdijk. En ik ga erheen met mijn Dolly Dot zusjes. Ik heb er zin in. We gaan luisteren naar Delilah.

Allernieuwste van Ilse de Lange, Something Good. Ik vind het een ontzettend goede plaat weer, Ilse. Ja. Nou, we gaan eventjes kijken naar het liedje wat ik je aanvroeg. Van wat is je eerste herinnering of welke herinnering is heel sterk bij een bepaald soort liedje? En nou, krijg ik zulke leuke appjes binnen. Waaronder een appje van... nee, daar wacht ik even nog mee. Eerst even, deze wilde ik ook even, die Dirk. Voorwinde app me. Hij zegt, ja, ik herinner me deze plaat nog. Diana van Paul Anka. Wil ik een klein stukje van draaien.

0: is wel leuk. Ja, dus wat we gaan doen, Dick, we zetten hem op de lijst. En wie weet hoor je hem komende weken nog een keer. Dan gaan we hem helemaal draaien. En aan de telefoon heb ik Anneke van der Zee uit Joure. Hi.
1: Wat? Hi, goedemorgen.
0: Hallo, hoe gaat het?
1: Hallo.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja? Ja, hartstikke goed. Ja, ja hoor. Ja,
0: wat ga je allemaal doen vandaag?
1: Nou, we hebben hier vandaag namelijk een straatfestival in Joure met de Dweilorkesten. Dus
0: wat gezellig.
1: Even het centrum in, terrasje pakken en de gezelligheid even opzoeken.
0: Oh ja, dat is heel gezellig. Ja, je komt uit Joure, je bent echt een Fries, hè? Friesin.
1: Ja, een echte Friesin.
0: En maar je stuurde me een appje over de tijd dat je als tiener met je vriendin Corrie op vakantie ging naar Julianendorp. Vertel eens even.
1: Ja, nou, we waren 18, 19 jaar. Het was in augustus 1976.
0: Ja,
1: en Corrie, haar ouders, die hadden daar een staakcaravan. Of een staakcaravan. Een caravan met een vaste staanplaats op camping De Zwaluw.
0: Ja.
1: Dus wij mochten daar in de zomer een aantal weken op vakantie.
0: Oh.
1: Nou ja, je zult begrijpen, dat was natuurlijk feest elke dag. En lekker aan het strand liggen. Bij de strandslag van de zandloper had je het schip op het strand.
0: Ja.
1: Daar overdag lekker vertoeven. En s'avonds naar de zandloper, de discotheek. En als in het weekend Corrie haar zus kwam met de auto, dan gingen we naar Grote Keten.
0: Ja, de Vijverhut. Ja,
1: dat
0: kent iedereen in de kop van Noord-Hollandse. Ja.
1: Ja, dat was geweldig.
0: Ja, en je had zo'n mooie plaat. Want ik heb, ik was 16 toen dit een hit was. Woonde in Amerika. En dat vond ik zo'n een melancholische plaat doen. Het zal met de tienertijd te maken hebben. Dat zal jij ook hebben, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, het was gewoon een hele leuke plaat. Hij stond destijds op nummer 1. Werd natuurlijk tientallen keren aangevraagd in de disco's.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk ook een beetje een zwoele zomerplaat.
0: Ja, en ook zo'n kans om even te zoenen ook, geloof ik. Ja, toch?
1: Ik kan me niet herinneren of dat gebeurd is.
0: Ik hoop niet, nee. Nee, maar je mag hem aankondigen. Dan ga ik hem draaien voor je.
1: Dan zou ik zeggen, hier komen de Manhattans met Kiss and Say Goodbye.
0: Ja, dankjewel hè. Fantastische plaat.
1: Dankjewel
0: voor je verhaal. Dag Anneke.
1: Graag gedaan. Doei.
0: I called you here today.

Magical Mystery Tour brengt je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

Even het zonnetje in de bol met Reggae Night van Jimmy Cliff. En daarvoor Jesus He Knows Me van Genesis uit 1992. We gaan naar het nieuws, maar niet voordat we de motors hebben gedraaid. Hier zijn ze met Airport.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
15: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog steeds geschoten. Op andere was het weer rustig. Tuareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met de moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw is omgekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Angela.

Le Poppies, non, non, rien, n'a changé. Ik weet nog wel, dat kinderkoor, ach, ze waren zo populair. Iedereen was fan van ze, de Poppies. Nou, welkom terug bij het tweede uur van Angela. Geen kinderkoor meer vanmiddag. Maar wel Joe Jackson, Kate Bush, Concertagenda. Er zijn een paar hele goede artiesten weer in het land, komende week. En daarnaast zomervakantie. En dan moet je het doen met de landelijke sterren in de openluchttheaters, denk ik. Het is nog wat rustig op de app. Wat ben je aan het doen? Laat maar eens even wat horen via de NPO Luister-app. Het hoeft niet iets speciaals te zijn. Misschien ga je naar de markt of naar de bakker of naar een verjaardag. En welk liedje hoort daarbij? Laat maar weten. We hebben nog een plekje vrij. En dan gaan we nu naar de Spencer Davis Group. Give me some lovin'.

0: hier.
1: Ja, die was voor luisteraar Antoinette, want ze appte me vorige week dat ze heel graag deze live versie wilde horen. Nou, dat hebben we bij deze gedaan, Antoinette. En jullie appjes komen al binnen, maar stuur me gewoon je verzoekjes. We zijn even aan het uitzoeken wat er allemaal kan. Gaan we ondertussen even lekker dansen met ABBA.

Het is een oudje van de Golden Earrings, toen de Esther nog achter stond. In My House. Nou, jullie zijn lekker aan het appen en iedereen is zo gezellig druk met van alles. Ben appt, hoi Angela, ik ga zo meteen naar een groot korenfestival in Uggelen. Een plaatsje bij Apeldoorn, zingen zelf in twee koren, dus dat wordt genieten. Nou, Ben Hulshof, ik hoop dat je het heerlijk hebt. En Daan die zegt, ik ga met mijn vier kleinzonen op opa-vakantie in Winterberg. Maar wat tof is dat. Jeetje, ontzettend leuk. Lijkt me enig om te doen. Maar goed, ik heb geen kleinkinderen. Nog niet. Ik vraag me af of ze ooit komen. Gerrit uit Aalden heeft een housewarming bij Jos. En Hans Knijn zegt, ha Angela, Hannes hier. Ik ben de keuken aan het schilderen in nostalgische kleuren. Ja, dan willen we eigenlijk weten wat dat dan voor kleuren zijn. Maas gaat zo naar de kapper en wil eigenlijk Figaro horen van Tom Manders. Maar dat gaat niet lukken. En Ines heeft pech. Ze zegt, hoi Angela, op dit moment lig ik in het ziekenhuis. Stom, stom, stom. Ik wilde de kersen plukken van een hoge tak. En daar ging ik. 6 gebroken ribben. Ines, wat een pech. En nu onder invloed van oxycodon is dat zeker? Ja, nou ja, goed. In ieder geval een pijnstiller, maar ja, dat is toch een heavy spul. En je mag straks naar huis, hoop je. Maar ja, de dokter is nog aan het opereren. Graag een plaatje voor de voedingsassistenten. Nou, we gaan het gooien op het volgende plaatje. Want dit is voor Koen, is dat. Echt, wat is het stil opeens. Hier, nog eentje, hup. Koen vroeg een plaat aan. Hij zit op dit moment, hij zegt het is zaterdag 4 juli. En ik zit in het park op een bank met mijn kleinzoon, Morrisje. Wil je alsjeblieft Chicago draaien met de 4th of July? Maar dat is natuurlijk Saturday in the Park. En de 4th of July, dat is het vandaag. En 50 jaar geleden woonde ik in Amerika. Heb ik dus die bicentennial meegemaakt. En vanmorgen realiseerde ik me, dat is gewoon een halve eeuw geleden, jongens. Jeetje mina, toen was ik nog maar 16. We gaan dit draaien voor Koen en voor iedereen die luistert. Saturday in the Park, Chicago.

Nou, dat is een vrolijk liedje. Jarabe de Palo Bonito. Nog nooit eerder gehoord. En het is geschreven als directe reactie op alle ellende en oorlog in de wereld. Kunnen we wel gebruiken. Beetje positiviteit. En hier is Kate Bush. Oh, the man with a child in his eyes.

0: Wat is het toch een gezellig plaatje. De Do Run Run van de Crystals uit 1963. En als het om live muziek gaat, kan je je harten ophalen deze week. Want er is best veel te beleven. We hadden het net al over onze favoriete oude knakker op het podium, Tom Jones. Die staat maandag op het Royal Park Live bij Paleis Soestdijk. En ik weet dat er nog wat kaarten zijn.
1: It's good to touch the green, green grass of home.
0: Ja, ik heb er zin in. En we kunnen verder toeren door het land. Want dinsdag staat Alanis Morissette in het Zuiderpark in Den Haag. En Madness staat dinsdag in de AFAS Live in Amsterdam. En woensdag staat Katie Melua in Slot Zeist bij het liveconcert.

Het blijft een hysterische riff. Deep Purple, Smoke on the Water. En we gaan naar Fats Domino. In 56 bracht hij Blue Monday uit. En u hoorde bij The Girl Can't Help It, de film. We gaan hem lekker draaien.

Nou, dat is een sensuele plaat op de zaterdagmiddag tijdens de lunch, vind je niet? Ja, Donna Summer's Love to Love You Baby. En daarvoor A Rocking Good Way van Brooke Benton en Dinah Washington. Leuk plaatje. Nou, we zijn er alweer doorheen, lieve mensen. Voor NPO Radio 5 deze week. Het hele week de avondstart en nu dit. Ik ga lekker genieten van mijn weekend. Dankjewel, Roze Marijn, voor de fijne lijst aan muziek. De bus van Steven Stassen en zijn Magic in Mystery Tour staat weer stationair te draaien. Goed weekend en tot volgende week. En we gaan eruit met de Noorse favoriet van veel vaste luisteraars. Madrugada. Ja, met Majesty. Zet maar lekker hard. Prachtige stem. Dag.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op Singer-Laren.nl.
11: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
15: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg... op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen... Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april ook al grootschalige aanvallen uit... op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten... van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. En de Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat er wel een kwart miljoen kan worden geboden. Volgens het veilingshuis is dit shirt uniek, omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. Het weer: in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking, het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en ook een lokale bui en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
1: De Magical Mystery Tour.

0: Uit 1963, de Ronettes met Be My Baby. Tim Dame, heb jij hier nog een aantekening bij dit nummer?
1: Ik heb een heel goed gevoel bij dit nummer, omdat ik laatst een potje Hitster heb gewonnen dankzij dit nummer.
0: Dankzij dit nummer?
1: Ja, dus ja, dit was het winst. Ja,
0: wil jij hem dan nog even afkondigen?
1: Ja, de Ronettes, Be My Baby.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, we hebben net even gezwaaid naar Angela Groothuizen. Lieve reizigers, van harte welkom. De Magical Mystery Tourbus, een geheel verzorgde reis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En natuurlijk ook een hartelijk welkom voor iedereen die op dit moment is ingecheckt. En dan zie ik even met een schuin oog dat Peter binnen is. Bert de Bel is binnen. Taco is binnen. Paulien is binnen. Harry van der Maat is binnen. En vele, vele anderen. Hartelijk welkom. En natuurlijk zometeen een belangrijk reisschema. En daarvoor geef ik zometeen het woord aan Tour Operator.

0: reisschema.
1: Ja, hele fijne middag, beste reizigers. Van harte welkom. Je bent ingecheckt bij de Magical Mystery Tour. En er hangt iets in de lucht vandaag. Want over iets meer dan een uur. En ik kijk even met een schuin oog naar magischspel.nl. En daar staat 1 uur en 22 minuten en 50 seconden. Dan sluit onze tourpool op magischspel.nl. Heb je team nog niet samengesteld, dan is dit de allerlaatste kans. En daarom openen we vandaag onze eigen Magisch Spel Callcenter. Wielerkenner Bram Arts en ik, Admin Dame, zitten klaar voor allerlaatste wielerdilemma's. Van welke aard dan ook, daarover zometeen meer. Verder spelen we een speciale wielereditie van Pim Pam Pen. En schuift tourcolumniste Floortje Dont weer aan in de bus. En rond 3:30 dus tellen we samen met onze Vlaamse verslaggever Armand Scheurs af naar het officiële startmoment van de Tour de France. En de sluiting van magischspel.nl. Voor nu wens ik iedereen een prettige reis.
2: Prettige reis, tot zover.
1: Tot zover.
2: Tot zover.
0: Je luistert naar de

0: Sunburn, Graham Gouldman. En die kennen we nog van TNCC onder andere, hè Tim?
1: Absoluut.
0: Absoluut. Goed, lieve mensen, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een hele speciale reis vandaag. Daar zometeen meer over. Maar eventjes wat mensen verwelkomen die zijn ingecheckt. Ik denk eventjes aan Kitty, die is zojuist ingestapt op de Woenselse Markt. Net thuis, dadelijk naar mijn zus vanavond mosselen eten. Ronald zegt hallo. Cor, Steven en Tim net ingecheckt. De afgelopen zaterdagen waren onze vakantiereisdagen. We hadden niet ingecheckt, maar als het ware achter de bus aangereden. Dus nu weer als vanuit. Groeten, Ronald uit Waalwijk.
1: Eline is ingecheckt tussen Wormerveer en Tilburg in. Frans die zegt hallo allemaal. We zijn weer ingecheckt samen met Desiree. En Martin checkt in Beverwijk.
0: Ja. Lieve reizigers, over ik denk een half uur precies. Ik kijk even naar Tim Dame. Half uur precies, hè?
1: Nee. 1 uur en 14 minuten.
0: Hoe kom ik nou aan een half uur?
1: Maakt niet uit, ja. De spanning zit erop, maar het is nog 1 uur en 14 minuten.
0: Ja, precies. En dan start in Barcelona de eerste ploeg.

0: En we zitten ook natuurlijk vandaag in de Magic Community toespelbus eigenlijk. Zo moet je het zien. En het wordt een hele leuke uitzending, heb ik het gevoel. Want we hebben nog een, we hebben nog een uur eigenlijk. Hè?
1: Dikke uur.
0: Een dikke uur. Om van alles met elkaar te wisselen over die Tour de France. Ook al denk je van, ik heb niks met die Tour de France. Maar ik wil toch even wat wisselen over mezelf.
1: Ja.
0: Hoe ik de Tour de France ervaar of juist niet ervaar. Mag ook, hè?
1: Zeker. Mag ook mening in zitten, hoor.
0: Ja. En je kan denken van, ik ga me nu inschrijven. Maar ik wil wel een beetje hulp hebben met het samenstellen van mijn team. Dan kun je ook even gewoon sparren met ons. Dat is ook mogelijk. En daarvoor hebben wij een callcenter ingericht. Hier in de bus. En daar gaan we eventjes naartoe. En daar is Tim Dame inmiddels gearriveerd. Dat is natuurlijk zo groot is die bus ook niet.
2: Hoor je mij?
0: Ik hoor jou. Ja. Tim, neem het even over.
2: Ja, we hebben een callcenter ingericht voor inderdaad mensen die nog zitten met laatste vragen. Die teams willen veranderen. Misschien helemaal niet weten hoe ze met zo'n tourpool op magischspel.nl moeten omgaan. Ja. En daarom ik zit hier ook niet alleen. En dat vind ik heel fijn, want ik zit hier samen met Bram Arts.
0: Ja, Bram Arts is niet de eerste de beste.
2: Nee, dat is echt een analytisch denker. Nog veel meer dan ik. Die tactieken en dat soort dingen, dat heeft hij zich helemaal eigen gemaakt. Ja. Het is een wielerkenner.
0: Ja.
2: En hij heeft ook allerlei databases en systemen bij de hand, waarin hij kan opzoeken van, wil je misschien een risicovol team samenstellen, dan heeft hij namen voor je. Wil je het op safe spelen?
0: Nou, hij is avontuurlijk, dus ik zou daar gebruik van maken. Dus denk ik, ik wil nou eens een keer niet zoals iedereen, ik wil een avontuurlijk team.
2: Ja.
0: Daar kan hij bij uitstek bij helpen.
2: Zeker.
0: Bram, hoe is het op dit moment? Het is nog rustig, hè, denk ik.
3: Ja, het is nu nog rustig. Maar je kan bellen naar 0800 3000 555 en dan probeer ik je zo goed mogelijk te helpen.
0: Ja, dat nummer 0800 3000 555, daar wordt veel over gepraat, omdat het toch een bijzonder nummer is eigenlijk.
2: Het is een heel fijn nummer, het is een gratis nummer en het gaat in je hoofd wonen, want je kunt het ook op allerlei manieren zeggen. Het is 0800 3x0 3x5.
0: Ja, dat vind ik heel leuk, hè? 0800 3x0 3x5.
2: Ja. 3x0, 3x5. Ja,
0: of 300 555 of 3555 of 3555.
2: Ja.
0: Bel het gerust. Ook al denk je van, ik heb gewoon zin om even een praatje te maken. Daar is Bram ook goed in en jij ook.
2: Zeker.
0: Maar voor alles over de Tour, laat het dus weten via dat nummer.
2: Wat nog even een klein dingetje. Zijn misschien mensen, want die komen ook steeds meer binnen, die zeggen, ik wil mijn nickname veranderen.
0: Ja, oh ja.
2: Ik heb net met Web Snijder gesproken. Die zit in zijn eigen serverruimte thuis. Die zit ook klaar.
0: Ja.
2: En die stuurde me net het volgende bericht. Mocht er in het callcenter aanvragen komen voor nickname veranderingen, dan kan hij dat via mij of Bram ook aanpakken.
0: Ja, dat kan, hè, Bram.
3: Yes, zeker.
0: Ja. Heb je er zin in, Bram?
3: Zeker, ik heb er echt zin in.
0: Ja. Dus als je nu belt, 0800 3555, dan krijg je misschien wel Bram aan de lijn of... wat is het, Tim?
2: Ik heb al telefoon.
0: Heb je al telefoon?
2: Ja. Goedemiddag, met het callcenter van magischspel.nl.
4: Ja, met Wendy.
2: Wendy, goedemiddag.
4: Ik heb geprobeerd in te loggen op dat magisch spel, maar ik moet de beheerder bellen of zo.
2: Nou, dan zit je in principe goed. Ik ben beheerder, officieel gecertificeerd. Dus ik ga even met je meekijken. Wendy, heb je al een account aangemaakt?
4: Nou, dat is het probleem. Dat probeer ik aan te maken.
0: Ja, wij laten ze even met hun tweeën. Want het is natuurlijk even allemaal technische informatie. Maar dit soort vragen komen natuurlijk binnen. Gebruik het nummer 0800 3000555.
5: De schijf van NPO Radio 5.

0: Kirsty McCall, there's a guy who works down in the Chip Chop swears himself is. En daarvoor Jealous Lover, een nieuwe single van de Rolling Stones. Met in de hoofdrol natuurlijk de falsetto van Mick Jagger. Lieve reizigers. Ja, je reist met de Magical Mystery wielertourbus. En dat heeft alles te maken met magiespel.nl. En natuurlijk het begin van de Tour de France. En dat is over een dik uur. Een klein anderhalf uurtje eigenlijk. Nee, dat is eigenlijk een dik uur. En dan sluiten wij hier de pool. En dan begint het spel natuurlijk. En dan begint om 5 uur, dacht ik. Maar kan ik straks even aan Tim vragen. Begint in Barcelona de ploegentijdrit. Dat gaat allemaal geheel terzijde. We zijn te bereiken deze hele busreis. Via nummer 0800-3000-555. Daar kun je met een team praten en die zit helemaal voor je klaar. Je denkt, ik wil nog meedoen met die tourpool. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan. Wat moet ik doen? Waar moet ik op letten? Of je hebt wel ingevuld en je hebt problemen of vragen. Dan kan dat ook allemaal via dat nummer 0800-3000-555. Ik denk dat wij, want we hebben hier in de bus een klein gedeelte vermaakt als callcenter. En misschien is het wel goed om eventjes te schakelen met Tim Dame. Tim, hoor je mij?
1: Ja, precies. Nee, maar dan dank je wel, Joop.
2: Ja, doe iedereen de groeten.
1: Doe ik.
2: En zoveel mogelijk blijf ik in de bus zitten.
1: Dat is altijd mooi om te horen. Dank je wel, Joop.
2: Groetjes,
1: tot kijk hoi, weer. Hey, fijne okay, sportzomer. Doei.
2: Dank je ook zo.
0: Wie was dat?
1: Joop Smiezels had ik aan de lijn.
0: Ja? Ja. Zit hij erin?
1: Hij gaat zijn best doen, maar hij had ook een plaat doorgegeven. Hij komt ook allemaal, ja, het gaat in zijn hoofd ook helemaal lopen, die hele sportzomer. Ja. Dus hij heeft het ook muzikaal even gehad over de Tour de France. En een paar leuke dingen doorgegeven.
0: Ja, kan altijd ook, hè, dat je denkt, ik wil muziek doorgeven. Want ik ben dan maar niet zo van de sport, maar wel van de muziek. En dat hoort natuurlijk ook bij die sportzomer eigenlijk.
1: Zeker, nee, absoluut. Ja.
0: Dan schakel ik eventjes over naar Bram, want je hebt meteen weer iemand aan de lijn, geloof ik. Bram, hoor je mij? Ik hoor Bram nog niet. Hallo Bram.
3: Hallo, ik hoor jou.
0: Ja Bram, jij volgt ook alles wat er binnenkomt via die glasheldere NPO Luister app. En daar komen ook vragen binnen over de poeltjes. Mensen die sowieso vragen hebben over of ze wel erin zitten, zou ik maar zeggen.
3: Ja, en ik kreeg ook een vraag van Vincent. Kunnen voor de start nog renners wegvallen waardoor een team incompleet is? Of kunnen we met een gerust hart de start afwachten? En je kan met een gerust hart de start afwachten, want je hebt een reserve. Dus daar zit je safe mee, want die vervangt de afgevallen renner.
0: Ja, dat is misschien wel goed, Tim. Kan ik even storen?
1: Ja, zeker. Ja, ik want, heb nu niemand.
0: We hadden het net even met Bram erover, over dat iemand zei van ja, stel nou voor, er valt nu iemand uit. Wat dan? Nou ja, dan heb je je reserve renner.
1: Ja, dat is zo vernuftig heel mooi ingebouwd. Ja. Dus die gaat direct, wordt die actief, mocht er iemand in je team uitvallen.
0: Ja, ja.
1: Mocht nou die reserverenner ook uitvallen, ja, dat is wel heel groot toeval. Maar dan heb je nog tot 3:30 om een andere reserve te kiezen.
0: Het is overigens jou overkomen vandaag, geloof ik, hè?
1: Ja, ik had nog steeds Carlos Rodriguez als reserve staan. Ik denk al wekenlang. Maar die doet helemaal niet mee, dus die moest ik net nog even aanpassen.
0: En die is vanochtend uitgevallen of al eerder?
1: Nee, volgens mij al eerder, maar dat wil ik vanaf weten.
0: Want dat kan, hè? Je kunt je team nog aanpassen tot 3:30. Je had nog iemand aan de lijn?
1: Ja. Ik geloof het wel. Ik ga nu contact zoeken. Goedemiddag, met wie spreek ik? Goedemiddag.
4: Harry.
1: Met wie spreek ik?
4: Met Harry.
1: Dag Harry. Hey Harry.
4: Ja, de enige echte.
1: Ja, Harry van der Maat.
4: Ja.
1: Hey, Harry, vertel.
4: Ik heb een onduidelijkheid eventjes. Dat gaat over het volgende. Mijn nickname is natuurlijk Radio Maat. Hè? Dat is bekend zo langzamerhand.
1: Ja.
4: Maar nog steeds staat er bij mijn team staat er nog steeds gewoon mijn team. En nou zaten dus ook dat de teams die blijven geheim. Totdat het. Maar je kan geen teamnaam kiezen. Of is dat gewoon Radio Maat?
1: Ik heb het ook even opgezocht. Ik ben natuurlijk beheerder, dus ik zit even aan de achterkant van de pool. En ik zie hier Radiomaat staan. Dus dat is ook jouw teamnaam.
4: Oké. Dat is dus dezelfde als gewoon je nickname. Oké, dan is dat heel duidelijk.
1: Wil je het zo houden, Harry? Of wil je een andere naam?
4: Ik heb een prachtige naam.
1: Nee, ja, vind ik ook. Zeker weten. Harry, dankjewel voor het bellen. En mocht er nog iets zijn, laat het gewoon weten via het noodnummer.
4: Ja, en draai maar gewoon mooie muziek, hè. Dat is altijd goed.
0: Ja, nou, zeker.
1: Dat komt helemaal goed. Dankjewel, Harry.
0: Goeie vraag van Harry van der Maat. En een mooie, simpel antwoord van jou ook. Dankjewel daarvoor.
1: Ja, zo simpel kan het soms zijn.
0: Ja, we hebben natuurlijk vorige week, Tim, Leo Alkemade te gast gehad. En ja, dat is een man die met hart en ziel praat hij over wielrennen. En weet ook heel erg veel, hè.
1: Ja. Dat is een kenner.
0: Heeft ons ook vorig jaar mooi geadviseerd met het invullen van de pool. En dat gesprek, dat hebben we even kort geknipt. En vooral even gericht op al zijn tips voor de Tour de France dit jaar. Wat zijn de kanshebbers? Wie moet je zeker in je pool hebben? Daar kunnen we nu even naar gaan luisteren.
5: Van de klassementsrenner beginnen we eventjes met sowieso Pogacar en Vingegaard. Ja. Want dat zijn de nummer 1 en 2. Ja. Maar daar staat ook bijvoorbeeld Tim Merlier bij. Dat is geen klassementrenner, maar dat is natuurlijk wel de beste sprinter van de wereld. Dus Tim Merlier die zou ik sowieso meenemen. En chauvinistisch als we zijn, zetten we natuurlijk ook Mathieu van der Poel in dat lijstje. Dus dan heb je eigenlijk afscheid genomen van Mats Pedersen, van Jasper Philipsen en van Remco Evenepoel. Dus dat is best wel een risico wat je neemt. Maar ja, we moeten kiezen.
0: Wat denk jij van Lenny Martinez?
5: Ja, die had ik ook opgeschreven, ja. 22 jaar. Dus ik denk dat een... En dat geldt ook voor die Paul Seixas, hè. Die is nog maar 19. Ja. Dus ik zou ze allebei absoluut meenemen ook, ja. En wat dacht je? Onze eigen Frank van den Broek.
0: Ja.
5: En we moeten die outsiders moeten meenemen. Dat wordt Tobias Halland Johannessen.
0: Schrijf jij het op?
5: Niet te verwarren met zijn broer. Die heet anders. Die heet ook echt anders. Tim Wellens.
0: Doe of niet?
5: Nee, zou ik niet doen. Nee. Ik zou dan toch gaan Tijmen Arendsman. Als hij die eerste week, de eerste weekend doorkomt en hij blijft op zijn fiets zitten, dan gaat hij er een hele mooie tour van maken. Juan Ayuso zou ik ook nog eventjes overwegen, want die is natuurlijk van UAE naar Lidl Trek gegaan met een beetje ruzie uit die ploeg van Pogacar om toch voor eigen succes te rijden. En die wil een hele dikke vinger maken naar die ploeg en zeker ook naar zijn oude kopman, denk ik.
0: Okay.
5: En vergeet niet die Del Toro ook op te schrijven.
0: Ja, want dat is een beest, hè? Dat is die Mexicaan. Ja.
5: Ja. Ja, we hebben het al, hè? Zo.
0: Ja, we hebben het zo.
5: Olaf Kooi, niet vergeten, want je hebt natuurlijk Tim Merlier, maar we hebben ook een Nederlandse, als je dan toch een Nederlandse sprint mee wil nemen, Olaf Kooi, zet hem maar in, die gaat sowieso een etappe pakken.
0: Had ik al, hoor.
5: En misschien wel op Champs-Élysées, let maar op.

0: The Dizzy Bands Band, The Opera. Lieve mensen, het is een heerlijke busrit, moet ik zeggen hoor. Ook al hou je helemaal niet van die Tour de France, het is gewoon heerlijk om te zien wat voor activiteiten er zijn en hoe mensen daarmee bezig zijn, vind ik ontzettend leuk. Eens even kijken, we gaan eventjes naar ons callcenter toe. The Dizzy Bands Band, The Opera. Lieve mensen, het is een heerlijke busrit, moet ik zeggen hoor. Ook al hou je helemaal niet van die Tour de France, het is gewoon heerlijk om te zien wat voor activiteiten er zijn en hoe mensen daarmee bezig zijn, vind ik ontzettend leuk. Eens even kijken, we gaan eventjes naar ons callcenter toe. Tim Dame.
1: Ja, goeie.

0: waarvan je zegt van nou, zet die erbij als je nu bezig bent met het invullen van je team. Magischspel.nl. Hoor je mij, Bram?
1: Yes, ik hoor jou. Ik zou aanraden Jasper Philipsen.
0: Jasper Philipsen. Ja, dat is natuurlijk wel een van de grootste sprinters, hè. Dat is niet bepaald avontuurlijk, maar wel zekerheid, hè.
2: Ja. Precies. Ja. Maar nou hou je wel de kaart tegen de borst, want net zei je Ivan Romeo. En dat vind ik toch een speler, ja, misschien wil je het niet in de openbaarheid brengen, maar die heb jij zelf ook in je team.
1: Zeker,
2: ja.
1: Zeker, absoluut.
2: Dus dat is zo'n speler die niemand kiest, maar die hij net wel heeft geadviseerd. En ja. Ja, ja. Daar zou ik mijn voordeel mee doen als je dit
0: zeker,
2: even hoort.
0: Zeker,
2: Ivan
0: zeker.
2: Romeo.
0: Dan nog eventjes belangrijk. We gaan zo meteen natuurlijk ook ping-pong-pen spelen. En dat zal helemaal in het teken staan van de
2: Tour.
0: Magischspel.nl. En de Tour de France natuurlijk. En daar zoeken we eigenlijk twee kandidaten voor. En het liefst natuurlijk wielerliefhebbers.
2: Ja.
0: Maar misschien als je helemaal geen wielerliefhebber bent, is het ook wel leuk om mee te doen.
2: Ja, zeker weten.
0: Maar de categorieën zullen toch wel met wielrennen te maken hebben, denk ik.
2: Ja, maar je hoeft geen voorkennis te hebben van wielrennen.
0: Nee, dat is het mooie ook van het spel, hè. Ja. Magischspel.nl. Als je nou denkt, ik doe daar nooit aan mee, ik vind dat helemaal niks, dat wielrennen. Nou, dan is dit het moment om toch een keer mee te doen. Want het is zo ontzettend leuk.
2: Ja.
0: Magischspel.nl. En voor het spelletje kun je opgeven. Kun je gewoon even bellen 0800-3000-555.
2: Ja.
0: 0800-3000-555. Nou, eens even rust hoor. Even rust, even plaatsmaken. Voor een uniek duo. Nancy Sinatra.

0: Nancy Sinatra en Frank Sinatra, Something Stupid. We gaan een spelletje spelen, hè Tim?
1: Zeker weten, ja.
0: En hebben we twee kandidaten?
1: Nog niet, nee.
0: Nog niet?
1: Nee, maar het kan ook verwarrend werk. Ik kan me voorstellen dat je denkt, is het nou een callcenter telefoonnummer... of kan ik me ook aanmelden via 0800-3000-555? Dat loopt even door elkaar heen.
0: Ja, we gaan nu het spelletje even spelen. 0800-3000-555. En dat spelletje dat heet...
2: Pim, Pam, Pen.
0: Klopt.
3: Pim, Pam, Pen.
0: Ja, het spel heet Pim Pam Pen en het is een speciale wielereditie. Met categorieën die iets met wielrennen te maken hebben, denk ik hoor. Want Tim is natuurlijk de baas van dit spel en ik weet niet wat hij bedacht heeft. Tim, heb je al twee kandidaten?
1: Nog niet, inderdaad. Nee, helaas nog niet.
0: Dan wachten we nog even. 0800-3000-555. We zoeken nog een kandidaat.
1: Ja.
0: Ja, we hebben twee kandidaten.
1: Eén.
0: We hebben in ieder geval...

0: één kandidaat. Hallo, ja, kandidaat.
1: Ja, ben ik kandidaat 1?
0: Jij bent kandidaat 1. En wat is je naam?
1: Oké, Karin.
0: Hey Karin, hey, wat
1: ja,
0: leuk.
1: Hallo. Ik denk, het is zo moeilijk om kandidaten te krijgen, laat ik maar eens bellen.
0: Ja, we hebben nog een kandidaat nu inmiddels binnengekregen. Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Femke.
0: Femke, nou Femke, je speelt tegen Karin.
2: Hoi. Hoi Femke. Hoi Karin.
0: Nou, dat is toch meteen een hele leuke Femke en Karin.
3: Ja.
0: Makkelijke naam om uit elkaar te halen, denk ik, Tim, voor
3: jou. En ook een heel ander stemgeluid, dus dat is ook fijn voor dit spel. Ja.
0: Nou, laten we maar beginnen, dames.
2: Ja. Ja, ik ben er klaar voor.
3: Oké, nou gaan we meteen beginnen met categorie 1.
4: Categorie 1.
3: Wat een ploegleider mogelijk roept door de raceradio met een... roept door de raceradio met de letter R.
2: Rijden, rijden!
3: Ik hoorde even twee stemmen door elkaar. Ik had het idee dat ik Femke net iets helderder doorkreeg.
1: Nou, ik roep racen in ieder geval.
3: Racen. Ja,
2: ik zei rijden.
3: Ja, ik hoorde toch echt rijden eerder. Dus
1: ja,
3: dan ga ik toch voor deze, voor Femke. En dan staat het 1-0. Gaan we meteen door naar categorie
4: 2.
3: Oké, categorie 2. Categorie 2 is... persoon bekend of onbekend... met wie jij het liefst op de bank sport zou willen kijken. Met de letter. Een persoon dus, hè? Bekend of onbekend? Met wie je het liefst de sport zou willen kijken. Met de letter D. Van dank u wel.
1: Dionne de Graaf.
3: Dionne de Graaf.
1: Leuk.
0: Ja, die is van de sportzomer, onze Dionne.
3: Ach, wat een leuk. Ja, dat is een leuk, inderdaad. Daar sluit ik me bij aan. Dat was, denk ik, Femke.
1: Dat was Karin.
3: Karin,
0: ja, dat is 1-1. Ja, nee, kunnen we nog een ronde spelen, wat leuk.
3: Dat is leuk.
4: Categorie 3.
3: Ja, dankjewel, Arthur. Categorie 3. Het eerste wat jij zou kopen met het prijzengeld van de gele trui met de letter... met de letter H van Hanneke.
2: Een horloge.
3: Een horloge? Dat was Femke, denk ik, hè?
2: Ja.
3: Nou, ik vind het goed, hoor,
0: ja,
3: een horloge.
0: Dat is hartstikke goed.
3: Ja, nou ja, absoluut.
2: Gefeliciteerd, Femke. Dank je wel, Karin.
3: Ontzettend sterk gespeeld. Karin, dank je wel. Jij gaat naar huis met de troostprijs. Een heel mooi bordspel.
2: Oh, wauw.
3: En Femke, voor jou die unieke Magical Mystery Tour Floating Pen.
2: Ah, leuk. Super gaaf.
0: Ja, super gefeliciteerd.
2: Nou,
0: en blijf even, allemaal aan de lijn, dan noteren we de gegevens.
2: Ja oké. Okay.
3: Gaan we doen.
2: Leuk, Karin.
0: Dag.
3: Dag.
0: Dag.
3: Doei.

0: Service, I Save the Day, Roberto Sciacchetti en de Scooters. En Roberto Sciacchetti hier, hij woont bij mij in het dorp. Maar dat is geheel terzijde. Er komt heel veel dingen binnen hoor. Jack die wil even de groeten doen. Als buschauffeur Jack, hij zegt ik ben in het station Best op lijn 9 ingestapt. Jij wou nog even snel wat melden.
1: Ja, want er wordt gebeld, ik moet hem oppakken. Nog 34 minuten staat de countdown. Zo lang heb je nog om je aan te melden. Melden via magicalmagischspel.nl. Nee, magischspel.nl.
0: Ja, magisch.
1: Of app Tourpool.
2: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
19: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En de brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. En de opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang. Er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast, want het kan meer dan 40 graden worden in de stad. En ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking, bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Inge Fris en ik speel mee aan het Magical Mystery Tour spel op magischspel.nl. Makkelijk en leuk.
3: Speel ook mee. Ga naar magischspel.nl.
0: De Magical Mystery Tour.

0: Als je van tweede stemmen of derde stemmen houdt, hè, mee te zingen, is dit echt zo lekker om mee te zingen. Carrie Ann van de Hollies en Ab Wijngaarden komt net binnen. Die zegt, hoor ik nu de stem van Graham Nash? Jullie zijn deskundigen. Nou, Ab ook hoor, want die heeft zoveel singeltjes. Ja, dat klopt hè, Tim?
1: Dat dacht ik ook van
0: ja,
1: wel.
0: Graham Nash, ja. Dat was natuurlijk hoofdrolspeler bij de Hollies. Goed, wij gaan weer vertrekken, lieve mensen. Van harte welkom terug bij de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. En hier in de Magical Mystery Tourbus nog steeds aanwezig. De immer goed lachse buschauffeur, de man met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig touranimator, geluksanimator. En tijdens deze Tour de France en het ontspel magiespel.nl opereert hij ook onder de naam Admin Dame.
1: Ja, hele goede middag iedereen.
0: Ja, Admin, want dat, in die rol zit je ook hier vanmiddag eigenlijk. Hè? Ja. Hoe gaat het ermee?
1: Gaat behoorlijk goed, met nog 23 minuten op de klok. Want dan sluit de magiespel.nl voorgoed definitief. En je hebt dus nog 23 minuten om je aan te melden.
0: Ja.
1: En het leek mij ook heel erg leuk om nu alvast in die afrondende fase mensen die mee hebben gedaan en hun team al klaar hebben, om eens te vragen van, ben je al in staat om uit de doeken te doen wie er in jouw team zitten?
0: Want nu kan je nog helemaal niemand, nog niet zien wie, hoe de teams van de anderen eruit zien. Nee. Hè? Dat gaat natuurlijk wel na 3:30 gebeuren.
1: Ja.
0: Dan kun je wel meegluren. Maar het is natuurlijk leuk om even kennis te maken met wie er allemaal nog meer meedoen aan deze prachtige Magical Mystery Whirlpool.
1: Ja, zeker. Dus daar willen we ons noodnummer het komende 3:30 voor openstellen. Heb jij een team? Bel dan alvast even.
0: Ja, ben je een team? 0800-3000-555 en dan krijg je of Tim of Bram aan de lijn.
1: Ja.
0: Dan zometeen, dat kwam al eerder binnen, maar dat hebben we nu even tijd om dat uit te zenden, hè, Tim. Dat is Bert en Esta.
1: Ja, en die maken van hun eigen leven een radioshow.
3: 4 uur, de Magical Mystery Tour. Ja.
0: Wacht even, dat kwam er even tussendoor. Wat wou je zeggen?
1: Bert en Esta die maken al enkele weken van hun eigen leven een radioshow. En dit is een nieuwe aflevering.
4: Goh, Est. We hebben wel een mooi ochtendje alweer achter de rug, hè? In de tuin. Schitterend.
5: Ja, we hebben weer een hoop moois gezien. Hoop weer om dankbaar voor te zijn.
4: Wat heb je gezien dan?
5: Nou, jij zei van moet je kijken hoe laag de zwaluwen vliegen. Nou, en inderdaad. Ik dacht eerst, het is een vleermuis, maar het was een zwaluw.
4: Ja. Oh ja, de specht. Die hebben die hele appelboom. De gaten zitten erin.
5: Ja.
4: Ja, dat geeft niet. Het is toch een ouwe.
5: Ja. Oh, en niet te vergeten, die kolibrievlinder. Die heb ik steeds op de paarse bloemetjes.
4: Ja, de tuin staat er mooi bij.
5: Ja.
4: Ja, de vijg. Ja,
5: ja alles die doet het mooi. Ook als een malle. Schitterend. Ja. Hoop om dankbaar voor te zijn.
4: Maar nou...
5: Er is nou werk aan de winkel.
4: Ja, we gaan rustig aan stiefelen we even die kant op.
5: Ja, we gaan naar de bushalte.
4: Ja, ik moet nog wel even een pindatje voor de vogeltjes bijvullen. Ja. Dan gaan we. Goed?
5: Oké. Ik sta klaar. Doei.

0: Oh, wat ben ik blij dat dit nummer uitgeschreven is door Lou Reed, Satellite of Love. Ja, eens even kijken, want we krijgen nu een berichtje binnen, Tim. Die zegt, dus van Petrus, die zegt, hallo, de top 5 van vandaag. Er staan maar 2 keuzenummers in plaats van 5, graag herstellen. Is dat nog mogelijk, Tim?
1: Daar moet ik, ja, nee, dat weet ik even niet. Misschien, wacht eventjes.
0: Hallo, de top 5 van vandaag.
1: Heeft dat met wielrennen te maken?
0: Nee, dat heeft helemaal niet met wielrennen te maken.
1: Nee, dat laat ik dan even van
0: me afglijden. Dat heeft met het theater van het sentiment te maken.
1: Kan ik zo meteen even navragen. Maar ik heb nu even, ik zit midden in een gesprek met Leo.
0: Ja, wacht eventjes hoor. Ik ga even zo meteen via de Porto even contact zoeken met het theater van het sentiment. Perfect. Dat daar maar, daar moet iets gebeuren. Goed, wat wil je zeggen, jongen?
1: Leo, ik ben in gesprek met Leo. Leo?
2: Ja. Ja?
1: Sorry, ik werd even onderbroken. Jij was je team met me aan het doornemen. Je zei Jasper Philips, Jonas Vingegaard.
2: Ja, Mathieu van der Poel. Mathieu, en Sergi Portia.
1: Ja.
2: En dan reserve is Mats Pettersen.
1: Ja. Hij is dat sterk. Ja. En in die andere groepen?
2: In die andere groepen probeer ik Antjo Tjibere.
1: Oeh,
2: ja. Jan Grima. En dan reserve is Mathieu Schetmoors.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja.
2: En in groep E.
0: Moeilijk te
1: groep
0: verstaan.
1: E.
2: Aaron, groep E, ja. Aaron e. Gates, Alex Kiris.
0: Moeilijk te verstaan, hoor.
1: Duidelijk articuleren, ja. Leo. Want...
2: Oké, okay. Ik pak even groep A.
1: Nee.
2: Jasper.
0: Nee.
2: Even... Groep 1.
0: E.
2: Aaron Gates, Alex Kiris. Ja. Andreas Hartzett.
1: Andreas, ja.
2: Baptiste Weisstoffer. En Carlos Carrora. En reserve is Bert van der Brek. Lekker.
0: Ja. Nou, dat is een mooie onthulling, Leo.
1: Dankjewel.
2: En,
0: overigens, straks is als de Magic of Mister. Ik ben helemaal. Het is zo druk.
1: Ja, het wordt nu
0: als
1: heel veel.
0: Als Magisch Spel gesloten wordt, .nl gesloten wordt, dan begint de tour pas echt. Dan kunnen we gaan spelen. En dan kun je ook alle andere poeltjes inkijken van de mensen die hebben meegedaan. En er doen ongeveer bijna 500 mensen aan mee.
1: Uren plezier
0: ben
1: je dat
0: echt
1: opleveren.
0: Heel veel. Ja. Je hebt nog iemand aan de lijn, geloof ik.
1: Ja, Inge Fris.
0: Dag Leo.
1: Inge
3: hoi
1: Fris.
3: Tim. Ja. Hoi Stefan, hoi Tim.
0: Hoi.
1: Hebben we hier nog tijd voor Inge nog? Of zullen we zeggen, Inge, blijven heel even hangen? En...
0: Inge,
1: Inge, vertel. Want jij had ook je team.
3: Wil je het per groep hebben?
1: Ja, dan razend snel tempo.
3: Groep A, Vingegaard, Van der Poel, Evenepoel, Pogacar, Jasper Philipsen als reserve. Groep B, Skelmose, Sykes, Tiberi. Groep C, Jai Hindley, Carapaz, Matthews. Groep D, Ganna, Arendsman, Connor. En dan de laatste, Rubio, Izaguirre, Alaphilippe, Asgreen, Trentin, Mohoric.
0: Fantastisch.
1: Nou. Wauw. Geweldig, Inge.
3: Oké, dank jullie wel.
0: Dank je wel, hè.
1: Oké.
3: Doei.
0: Hey, je luistert naar de Magical Mystery Tour op NPO Radio 5. Zometeen dus om 5:00 start de eerste ploegenrit. Tijdrit van de Tour de France in Barcelona. En het mag inmiddels duidelijk zijn, onze zelfgebouwde tourpool. Je hebt nog een minuut of 15 om je team aan te maken op magischspel.nl. Maar om dit fantastische sportevenement nog meer kleur te geven, hebben de komende weken wij onze eigen tourcolumniste aangetrokken. Zij schrijft, ze geeft les aan de TU Delft en denkt hardop in haar eigenzinnige columns op Substack onder de titel Zo moet je niet denken. Ze is vervent sportliefhebber en helemaal speciaal voor ons stapt ze deze zomer in de bus om haar gedachten te delen over die zinderende Tour de France. Ze staat klaar in het gangpad voor haar tweede wielercolumn. Geef haar een groot applaus. Floortje Dont.
4: Dit is De lucht trilt van de potentie. Een column uit de serie Zo moet je niet denken door Floortje Dont. Letten jullie op? De lucht trilt van de mogelijkheden. Er is iets waanzinnigs aan een wielerselectie die af is, precies op het moment dat de wedstrijd nog moet beginnen. Vanaf 5:05 gaan we ingehaald worden door de realiteit. Maar nu nog niet. In deze oase van tijd, voor de toerstart, denk ik te geloven dat ik nou eindelijk potdomme aan het boffen ben. Na dagenlange twijfel en nachtenlange daadkracht voel ik dat mijn handgeselecteerde wielrenners gaan killen. Ja, ik voorzie zoveel verwezenlijkte potentie dat ik er oorsuizingen van krijg. In mijn hoofd is het allemaal al gebeurd. Pogacar gaat winnen, Vingegaard gaat winnen, Del Toro gaat winnen en Mathieu van der Poel rijdt voorop. Ik heb ze alle vier geselecteerd. Dus op dit moment lijken ze gewoon alle vier te gaan winnen. En nu, op dit moment, is dat gewoon nog allemaal waar. In potentie. Mijn renners zullen altijd goede benen hebben. Ze zullen de allerjongste winnaars van de witte trui ooit worden. Ze zullen de snelste afdaling ooit gaan rijden. Niet vallen of alleen in de laatste kilometer voor de finish. Ze zullen de Musettes vlekkeloos aanpakken om hun team mee te bevoorraden. De juiste kant opgestuurd worden door hun ploegleiders. Hindervrij toegejuicht worden door het publiek. Niet in het prikkeldraad worden gereden. En plakbidons vastpakken zonder dat dat door iemand wordt gezien. Dat is het mooie van potentie. Dat er nog helemaal niets verwezenlijkt is. De lucht trilt van de potentie. En volgens mij gaat de race nu mijn kant opvallen. Erop en erover. Vandaag kan ik alles. Sommige mensen zijn geluksvogels en misschien ben ik dat ook. Misschien waren we dat altijd al.

0: Mijn naam is Inge Fris en ik speel mee aan het Magical Mystery Tourspel op magischspel.nl. Makkelijk en leuk.
1: Speel

0: Ja, rond 5 in ieder geval, ja.
1: Ja, en dat start allemaal in het prachtige Barcelona.
0: Ja, ploegentijdrit.
1: Ja, en dan gaan we de Magical Mystery Tour Pool sluiten. En dan, ja, daar kan er niks meer veranderen. Dan is het vanaf dat moment, als wij hem gaan sluiten, is jouw team compleet, als het goed is.
0: Ja.
1: En ja, dan gaat het spel beginnen, hè.
0: Zeker, dan gaat het beginnen. En voor de oplettende bezoeker van magischspel.nl, die ziet nu al dat de countdown staat al op 0.
1: Ja.
0: Maar toch, Bram, we houden hem nog wel even open. Mensen kunnen nog wel aanmelden.
2: Ja, klopt. Er melden zich nog steeds mensen aan. En dat kan ook nog steeds. En Tim, jij ziet ook nog wel mensen binnenkomen. Klopt dat?
0: Inderdaad, ik zie laatste... Dankjewel, Bram.
1: Ja, dankjewel,
0: zie ik zie laatste namen geregistreerd worden. Richard is dat. Ineke Berghuis. Art van Leeuwen is zojuist geregistreerd. Marion Kolk. Martin. Karin Balkema. Leo Roben. Paul Klerks. Maya Wewer. We zien hier ook binnenkomen Bert Schelhaas, Dick Nijhoff en Gert van Leeuwen.
1: Gert van Leeuwen.
0: Ja.
1: Och, onze DJ Gert van Leeuwen,
0: ja,
1: is ook
0: Gert van Leeuwen is er ook bij.
1: Dus nou, we hebben het even uitgesteld. Dus er kan nu nog worden ingestuurd. Dus je kunt je nog aanmelden via magischspel.nl.
0: Een minuut of 3.
1: Een minuut of 3. En zometeen dan gaan we dus die Magical Mystery Tour Pool sluiten. Dat zei ik al. En die rituele handeling daarvoor wordt zometeen feestelijk verricht. En daar zijn we ongelooflijk blij mee. Door niemand minder dan sportjournalist Armand Schurs.
0: Ja, wauw.
1: Die zit in Brussel.

0: George Michael samen met Mary J. Blige. We schrijven het jaar 1999 met S. Ja, lieve reizigers van de Magical Mystery Tour. Wij gaan schakelen naar Brussel. Naar onze Vlaamse sportverslaggever. Hij is daarnaast ook nog de bekendste poppenspeler in België, Nederland en ver daarbuiten. Hij is columnist, media performer. En hij is al meer dan 50 jaar de luis in de Belgische wielerpels. Grote namen als de Cannibaal, Eddy Merckx, Tom Boonen, Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, John Museo, Lucien van Impen, Freddy Maartens en Eddy Plankaar roemen de kennis en kunde en de passie van maar één man. En dat is de onvergelijkbare Armand Scheurs. Ja, en als het goed is...
1: Jammer. Jongens en meisjes, hallo.
0: Ja, wacht even.
2: Yes, so way.
0: Ja, het houdt niet op.
1: Dankjewel.
0: Ja, Armand.
1: Ja, ik begrijp dat applaus. Begrijp het.
0: Ja.
1: Want wat voetbal betreft zijn jullie allemaal voor de Belgen vanaf nu.
0: He? Ja, dat sowieso natuurlijk.
1: Ja, nee, nu moet er niet maar één klappen. Het is zo. He? Wij zijn nog volop met voetbal
0: bezig. Ja, dat klopt.
1: Jullie
0: dat, klopt.
1: Natuurlijk, dat is natuurlijk een sterk punt van jullie. Jullie kunnen meteen zeggen, voetbal, wat is dat weer? Het is nu wielrennen.
0: Het is wielrennen.
1: En jullie draaien de knop om. Naar het wielergebeuren. Wat staat er te gebeuren? Hè?
0: Jazeker. Ben je er nog?
1: Ja, natuurlijk ben ik er nog.
0: Ja, wij hebben de hele knoppel omgezet. Dat is, iedereen is op vakantie die van voetballen houdt. Of in ieder geval de mensen die hebben gespeeld. En wij concentreren ons nu natuurlijk helemaal op de Magic Mystery Wielerpool. En we zijn vereerd allemaal dat jij erbij bent om zo meteen de plechtigheid te gaan openen.
1: Ja, ik moet je wel één ding, daar moet je toch als je met Belgen praat mee opletten. Wij hebben een taalstrijd, jullie niet, hè. Dus wij zeggen nooit Tour de France, wij zeggen Ronde van Frankrijk. Moet je goed opletten altijd, hè.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is bij ons zeer gevoelig, hè.
2: Oké. Okay.
1: Wij spreken over de Ronde en niet over de Tour.
0: Armand.
1: We hebben een taalstrijd, jullie niet, hè. Dus wij zeggen nooit Tour de France, wij zeggen Ronde van Frankrijk. Moet je goed opletten altijd,
0: ja,
1: hè?
0: Tuurlijk.
1: Dat is bij ons zeer gevoelig, hè?
2: Oké. Okay.
1: Wij spreken over de Ronde en niet over de Tour.
0: Armand.
1: Ja.
0: Wou jij nog iets...

0: die merkt de kannibaal. En nu is daar een jongen uit het Oost-Europa. Ik wil zijn naam niet noemen, want waarschijnlijk gaat hij winnen. En dan wint hij voor de vijfde keer. Dus ik vermoed dat al de anderen tegen hem gaan rijden. Dus stem vooral voor al die anderen.
1: Ja. Je hebt nog een aantal seconden als je dat wil veranderen.
2: Ja, je hebt nog nu... Ja, we moeten er nog over nadenken. Ik denk binnen 20 seconden gaat het gebeuren.
1: Het is even afhankelijk van
0: En voor de mensen die aan Mathieu van der Poel denken... denk eraan, hij wordt vader. Zijn hoofd staat op wat anders. Denk daar ook aan.
2: Dat heb ik meegenomen, hoor. Dat heb ik meegenomen. En vind jij Mathieu van der Poel een Nederlander of een Belg?
0: Het is een Nederlander van paspoort. Maar als ik hem hoor praten, denk ik het is een Belg.
2: En wie is jouw favoriete landgenoot in die meedoet aan de Tour de France?
0: Jasper Philipsen, snelle jongen.
1: Die heb ik.
2: Tim Merlier?
0: Ja, Tim Merlier, ook Europees kampioen, alsjeblieft.
2: Daar heb ik al mijn ballen op gezet, op Tim Merlier.
0: Dus dat zit al heel goed, heel mooi.
2: Ben jij klaar, Armand? Want we hebben jou een knop meegegeven. Als je die indrukt, dan gaat er een toeter af. En dan wordt er afgeteld. En dan, dan kan er niet meer gestemd worden. En geen puntjes meer worden ingevuld.
0: Ik ga even in mijn koffie roeren. En voor de eerste keer, wat doe ik in mijn koffie? Zoete melk. Dat moet als je praat over de Ronde van Frankrijk. Ja. Hè?
2: Ben je er klaar voor om te drukken op die toeter?
0: Ik ben er klaar voor. Ik ben klaar om te drukken. Ik ben klaar.
3: Zo. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ja, Armand Scheurs, dankjewel.
0: Graag gedaan, veel plezier.
2: En jij een hele fijne fijne ronde van Frankrijk.
0: Dankjewel. Heel goed. Je leert snel bij. Heel goed.
2: Veel plezier. Dankjewel, hè.
0: Ja.
2: Dat was Armand Scheurs. En daarmee is het nu gesloten. Ja. Er kan geen team meer bij.
1: De teams staan vast.
2: De ploegen staan vast.
1: En we gaan een fantastische 3 weken tegemoet, hoor. Ongelooflijk.
2: Ja, en wat gaat er nu gebeuren? Is er al op de knop gedrukt het echt begonnen is?
1: De knop is gedrukt. En voor iedereen die geïnteresseerd is... je kunt nu ook gaan koekeloeren in andermans teams.
2: Dat is leuk, hè? Want bijvoorbeeld Felix Meurders, die doet ook mee... onder de naam Felix Meurders Vijfje.
1: Ja.
2: En als je denkt van, Felix Meurders Vijfje... welke naam heeft hij allemaal in zijn team zitten... ga kijken.
1: Ga een kijkje nemen, inderdaad.
2: Of Leon Polman bijvoorbeeld, dat is zijn linker rechterhand, doet ook mee.
1: Zeker, ja. Zeker weten.
2: En al onze mensen in de bus doen mee. Dus het is wel echt heel erg leuk om dat te doen natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker weten. Ik kijk hier bijvoorbeeld nu al in de Grand Dead Frits. Zit ik gewoon maar eens in zijn team
2: noem
1: te
2: eens,
1: kijken.
2: Wat heeft hij?
1: Nou, dan begin ik even onderaan. Die heeft Harold Tajeda staan. Tish Benoot. Benjamin Thomas heeft hij gekozen. En Lenny Martinez. Oh, ook sterk. Michael Matthews. Ja, zo. Dat is een ijzersterk team.
2: En voor mij heel eventjes. Wil jij je eigen team onthullen? Dat zou ik wel heel leuk vinden.
1: Mijn eigen team?
2: Ja.
1: Ik speel overigens mee onder de naam Parmaham. En ik heb gekozen voor een heel risicovol team. Tim Wellens, Mathieu Vasek. Ik kan zijn naam niet eens uitspreken. Lennart van Eetveld heb ik gekozen. Frank van den Broek. Brandon McNulty. Lenny Martinez ook. Ben Haley. Matteo Jorgensen. Kevin Van Conlin.
2: Ja, Van Conlin.
1: Ja, en ik heb ook gekozen voor Isaac Del Toro. En Florian Lipowicz.
2: Ja, dat is een mooie hoor. Heel mooi. Wil jij je eigen team ook zo meteen onthullen hier op deze prachtige zender NPO Radio 5 hier in de Magical Mystery Tourbus? Dan kan dat altijd.
1: Ja.
2: Dat is leuk. We zijn los.
1: Geweldig.
2: En het leuke is, straks gaat het beginnen om 5:05.
1: Ja.
2: En dan pak je een lijstje erbij.

0: Dan standje lager en even kijken. Tony die laat weten, wat is dat toch een geniaal nummer. Marijke en Tony dansen weer door de kamer. Thank you. Die dansen op alles. Als er iets te dansen valt, dan dansen zij met z'n tweeën. Ja,
1: dat is heel gezond.
0: Is toch, is ook gezond, toch?
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ja. Dat is leuk. En nu is het moment daar. Hè. We hebben nu even de tijd. Je hebt even de rust. En als je niet van wielrennen houdt, is het ook prima. Denk ik van, nou, hebben we dat gehad allemaal. Even rust. Maar wel leuk om eventjes wat poeltjes door te nemen, hè? Wat ploegjes.
1: Ja, want ik kan nu ook in het team van Felix Meurders bijvoorbeeld
0: kijken.
1: Ja,
0: even wat
1: kijken.
0: Bekende mensen. Ja. Ja, doe maar.
1: Felix Meurders heeft gekozen voor Jaspers Philipsen, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Tim Merlier. En het leuke is, hij heeft weer Pogacar als reserve gekozen.
0: Ja, dat is avontuurlijk,
1: dat is echt een avontuur.
0: Dat is Felix Meurders ten voeten uit eigenlijk. Hè?
1: Skel Mose heeft hij erin staan. Zo. Tom Pidcock. Hij heeft ook gekozen voor Richard Carapaz, Ben Haley. En hij heeft ook Benjamin Thomas gekozen. Daan Hole, Julien Alaphilippe en Sepp Kuss.
0: Ja,
1: en Tim Wellens.
0: Ja. Ja. Nou, dat is een mooi ploegje hoor. Ik heb hier, dat is misschien ook wel even leuk, Peter Kuipers. Nickname de bijna alles weten. Hij is mediadirecteur bij de KRO-NCV. Grote jongen hoor, in dit spel. Hij heeft Jasper Philipsen, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Tim Merlier, Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, Paul Sexas, Tom Pidcock, Olaf Kooi, Richard Carapaz, Arnaud De Lee, Lenny Martes, Romain Grégoire, Philip Gana en nog vele andere mooie, hele mooie renners. Daan Hoel heeft hij ook nog.
1: Zo.
0: Edward Plankaert. Reserve.
1: Oh, die heb ik in mijn vaste basis staan.
0: Sterke ploeg hoor.

0: Ja, met de Carpenters op de achtergrond en het nummer For All We Know nemen wij sfeervol afscheid van deze legendarische busreis. Dat was het.
1: Sportief.
0: Ben jij klaar voor je eindtekst?
1: Jazeker.
0: Veel succes.
1: Tot zover, beste reizigers, deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip. En ik wil u allen bedanken en dat doe ik namens de gehele reisleiding. Bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder, muzikaal geweten Roosmarijn Rijmer, Bram Arts en mijzelf. Bedankt voor uw komst.
0: Ja, lieve reizigers, dit is de eindbestemming en vanmorgen ook de plek van vertrek. Zometeen op jouw golflengte een radiodrama in 2 bedrijven over het jaar 1969. Theater van het sentiment en de rol van presentator wordt gespeeld door Antje Monteiro. Morgen is er weer een heerlijke Magical Mystery Tour. De reis van je leven begint 2 minuten over 2. Namens Bram.

0: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
1: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
16: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
18: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het NOS Journaal.
20: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
21: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Het Zomertheater van het Sentiment. Nu de zomer begonnen is, maken wij ons theaterprogramma de komende weken een beetje anders dan je van ons gewend bent. Vandaag reizen we terug naar de zomer van 1969. Voor mij een heel bijzonder jaar, want het is het jaar waarin ik ben geboren. Maar 1969 is veel meer dan alleen mijn geboortejaar. Het is een zomer vol historische gebeurtenissen, iconische muziek en momenten die de wereld voorgoed veranderen. Ik neem je de komende 2 uur mee langs de meest opvallende gebeurtenissen van deze onvergetelijke zomer. En ondertussen pak ik mijn koffers in voor mijn vakantiebestemming. En uit mijn transistorradio hoor ik Breakaway van de Beach Boys. Fijn dat je erbij bent.

0: Deze hele zomer zetten we ons podium op wielen en reizen we samen door de zomers van het verleden. En dat doen we in stijl. Elke voorstelling zo rond dit tijdstip stap ik in een auto die onlosmakelijk past bij deze zomer. En vandaag begeven we ons in de enige echte Summer of Love 1969. Steeds meer mensen hebben een auto, ze gaan kamperen met het hele gezin en de kofferbak wordt volgeduwd met koffers. Nou, een model dat zich daar perfect voor leent is de revolutionaire compacte Simca 1100. Ik heb net plaatsgenomen op de bruine leren bestuurdersstoel en ik nodig autojournalist, kenner en bovenal liefhebber van klassieke auto's, Jacques van den Berg, uit om bij mij in te stappen. Goedemiddag Jacques, zit je comfortabel?
1: Ja, best wel, ja.
0: Ja, want vertel mij, hoe ziet de Simca 1100 er nou van buiten uit?
1: Het is een heel moderne auto. Hij is hoekig. Hij is groot, relatief groot. De lampen die aan de voorkant zitten, heeft hij aparte stadslichtjes. Die zitten onder de koplampen, dus ook niet in de koplampen of zo. Hij heeft een schuine achterkant met een achterklep.
0: Ja, en ik rij in een blauwe, hè? Maar welke kleuren zijn er nog meer?
1: Ja, een heleboel kleuren. Dat is juist het leuke van die Simca. Dat er waren heel veel nieuwe kleuren, moderne kleuren. Nou, hij is natuurlijk 2 jaar geleden op de markt gekomen. Dat was wel een openbaring voor de mensen. Dat je dus ook auto's in een andere kleur kan kopen.
0: Ja, in het groen volgens mij, hè? En het rood.
1: Geel.
0: Geel, ja. En wat je zit lekker bij me binnen. Vertel eens even, wat zie je om je heen?
1: Ja, gewoon een beetje het groene landschap en zo. Hartstikke gezellig. Het uitzicht is goed.
0: Nee, ik bedoelde eigenlijk het interieur.
1: Oh, het interieur. Ja, nee, als ik niet zelf hoef te rijden, kijk ik naar alles. Hè. Dan ben ik helemaal afgeleid.
0: Je hebt helemaal gelijk.
1: Ik vind het heerlijk om niet zelf te rijden. En het interieur, ja, het is gewoon een heel mooi fris interieur. Ja, die Simca is heel modern. Dat is heel anders. Een leuk dashboard. Er zit een dashboardkastje in met een klepje. Dat kan je afsluiten. Er zitten ronde tellers in. Andere schakelaars. Ja, het is gewoon ik vind het heel leuk eruit zien van binnen.
0: En wat maakt deze auto nou voor jou zo bijzonder?
1: Ik heb hem gekocht voor mijn broertje.
0: Dat is lief.
1: Lief. Hij moest hem wel betalen. Oh.
0: Je zegt, ik kocht hem voor mijn broertje. Ik denk, nou, dat is een gulle man.
1: Ja, nee. Ik reed motor en hij had helemaal geen verstand van auto's of niks of zo. En ik kocht voor hem, dus hij zocht een auto. En ik hoorde van een schoolgenoot die had dat de auto van zijn moeder te koop was. Dus daar ben ik wezen kijken. En toen heb ik hem voor mijn broertje gekocht. Met het idee van, nou, dan kan ik hem wel eens lenen als ik niet op de motorweg genoeg.
0: Ja, precies. En ja, goed, ik vroeg je, hè, wat maakt deze auto nou zo bijzonder? Want het is volgens mij ook een ideale vakantieauto.
1: Ja, super, omdat je natuurlijk die grote achterklep hebt en meer portieren en zo. En hij zit lekker en de bank kan je neerklappen.
0: Ja,
1: het was een hele andere auto dan wat ik gewend was.
0: Ja, en ook voor die tijd. Nou, hartstikke leuk. Ik rijd lekker door. Ik wil je heel erg bedanken, Jacques van den Berg, van het YouTube-kanaal Classic Cars and Lifestyle. Ik ga je hier weer afzetten, maar heel graag tot de volgende keer.
1: Nou ja, leuk.
0: Ja, oké. Okay. Nog een fijne middag.
1: Dag.
2: Theater van het Sentiment reist door de tijd en naar het verleden. Reis tot 6 uur met ons mee. Met Antje Montero.

0: Ballad of John and Yoko van de Beatles.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Niet schrikken, maar we gaan het even ietsje anders doen. Deze zomermaanden maken we geen zomertop 5. Maar in plaats daarvan mogen jullie een kant kiezen in een muzikaal duel. Twee muzikale zwaargewichten gaan de strijd met elkaar aan en wij noemen dit of dat. En jij bepaalt wie dit duel gaat winnen. En vandaag trappen we af met dit of dat in 1969. De zomer is begonnen en zomer betekent ook voor mij 's nachts sterren kijken op de camping. De dit of dat van vandaag past daar heel mooi bij. Het zijn namelijk twee liedjes over sterren. Kies jij voor Venus van Shocking Blue, die zelfs in Amerika op nummer 1 staat? She's got

0: En laten we even kijken wat de tussenstand is. Ja, dan zie ik toch eigenlijk wel een duidelijke overtuiging vooralsnog voor Good Morning Starshine van Oliver. Dat verbaast me wel, want ik dacht dat wordt vast en zeker Shocking Blue van Venus. En als musicalmeisje moet ik natuurlijk eigenlijk voor het eerste gaan. Dus voor Good Morning Starshine. Maar heel eerlijk gezegd vind ik Venus dan toch even wat lekkerder om mee te zingen. Maar goed, er kan nog van alles gebeuren. We zijn nog maar in het begin van deze zomertheatervoorstelling. Dus, welke kies jij? Wordt het dit of wordt het dat? Shocking Blue of Oliver? Je weet het, de winnaar sluit vandaag de zomer van 1969 af. Op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vertel er natuurlijk vooral bij waarom.
1: Dit of dat. Dit of dat.
2: Een radiodrama in twee bedrijven.
1: Dit is het Theater van het Sentiment op NPO Radio 5.

0: Nu de Ola gezinsbeker. Omkeren, binnenbodem doorduwen en smullen maken. Overheerlijk Ola-ijs. Hapje voor hapje zacht smeltend op de tong. Dat is lekker. Een compleet ijsfeest met cerise en noisette. Ola gezinsbekers. Onderste bovenste beste ijs.
1: Reis mee naar de zomers van Weleer. Je luistert naar Theater van het Sentiment met Anja.

0: Si tu dois partir van Fairport Convention. In de zomer van 1969 een grote hit in Engeland. Het is een Franstalige cover van If You Gotta Go, You Know. Go Now, van Bob Dylan. Ja, en ik zie allemaal hele leuke reacties binnenkomen op ons spelletje Dit of Dat. En ik ga er even een paar voorlezen. Ik zie dat Tieneke, zij zegt, ja, ik ga toch echt voor Oliver. Gewoon een prachtig welkomstnummer van de dag. En ja, ook de Hair Musical vind ik ook eigenlijk wel een topmusical, maar toch gaat mijn stem naar Good Morning Starshine. En Howard zegt, Good Morning Sunshine krijgt mijn stem omdat het een heel opgewekte song is voor de mensen met een ochtendhumeur. Ha, ha, ha. Nou, ik heb gelukkig geen ochtendhumeur, maar ik ben ook niet echt een ochtendmens. Ik zal het een keer opzetten, Howard. Ik ga het eens even proberen.
1: Hij staat met één been op de onderste schaal. Tilt hem weer op.
2: Okay, I just checked,
1: laat hem weer zakken. Balanceer.
2: That hasn't collapsed too far, but it's adequate to get back up.
1: Maar hij heeft nu één beneden. En daar staat hij op de maan, nu.
0: De eerste mens op de maan, ja, dat is in 1969 natuurlijk het grootste nieuws van de zomer, maar misschien zelfs wel van het hele jaar. Henk Terlinge geeft commentaar alsof het een WK-finale is. Geweldig. Maar dat is niet het enige wat deze zomer speelt. Rolling Stones-gitarist Brian Jones die wordt dood aangetroffen in zijn eigen zwembad, zo lees ik in de krant. En in Amerika krijgt de groep die zich Manson Family noemt steeds meer bekendheid. En de 21-jarige kroonprins Charles die wordt officieel geïnstalleerd als prins van Wales.
3: I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb, and of earthly worship. And faith and truth I will bear unto thee, to live and die against all manner of folks.
0: Prinses Beatrix is hartstikke zwanger van haar kindje nummer 3. En Rita Hendricks, Dunja Verwij en de broertjes Gorzek richten de feministische beweging Dolla Mina op. De Belg Eddy Merckx rijdt in het geel Parijs binnen en wint voor het eerst de Tour de France.
4: U hoort misschien op de achtergrond nog de jubelkreten van 7.500 Belgen op de tribunes ter ere van Eddy Merckx, die als eerste Belg sedert 30 jaar de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen. Wat moet ik van Eddy Merckx vertellen? Hij was de grootste van de groten. Hij was de sterkste op de bergen. Hij was de sterkste in de tijdritten. Hij was de sterkste van alle renners die op de Franse wegen koersten. Eddy Merckx, met een grote voorsprong als eerste geëindigd hier, is de koning van de wielrenners geworden.
0: In juli is het zonnig en zomers, maar augustus heeft andere plannen.
5: Nou, het was vreselijk gisteren met regen en zo. En, nou ja, we hozen maar, hè. Met emmertjes en zo.
6: Echt lekkages gehad en
7: nou,
6: water.
7: Ik wel in mijn tent natuurlijk. Mijn luchtbedden waren nat.
5: Heb ik een knal neergelegd? Nou ja, dan gaat het. We blijven staan. We hebben vorig jaar 4 weken in de regen gestaan. Dus wat dat betreft, ja, hè? Vorig
8: jaar 4 weken. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je bent één met elkaar en je voelt je eigen verbonden met elkaar.
5: Je zit hetzelfde lot, maar dat vind ik echt leuk.
7: Ik zat het verleden jaar ook helemaal blank. Mijn bok stond het water. Dat hebben ze met 11 man hebben ze me overgehaald.
5: De tent verhuisd. Dat geeft toch niet?
0: Anti-autoritair is het modewoord in 1969. Alles moet democratisch en veel jonge toeristen slapen in Amsterdam buiten op de Dam. Jongeren dragen mini en maxi door elkaar, veel spijkerstof en bloemenprins. En in een weiland bij het Amerikaanse Bethel lijkt wel iets heel speciaals te gaan gebeuren. Duizenden jongeren reizen naar het plaatsje om een paar dagen liefde en muziek te leven. Ze noemen het Woodstock Music and Art Fair.
9: This is the largest group of people ever assembled in one place. The important thing that you've proven to the world is that 500,000 kids, and I call you kids because I have children older than you are, 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music, and have nothing but fun and music, and I God bless you for it.
10: Terug naar toen met Antje Montero in het Theater van het Sentiment.

0: overal in het land.
1: Sarbo bij de hand. Ja, goede hulp is het halve werk, zeg ik maar. En huishoudhulpjes van Sarbo heb ik dagelijks nodig. Kijkt u zelf maar. Het is te veel om op te noemen. Bij Sarbo vind ik precies wat ik zoek.
2: Sarbo hier, Sarbo daar, Sarbo is je hulp in huis.
3: Sarbo.
4: You've painted up your lips and rolled and

0: God's sakes, turn around.
1: Ruby, don't take your love to town van Kenny Rogers. Je mag me 's nachts wakker maken voor muziek van Kenny Rogers. Ik vind het een heerlijke stem. En dit is ook een heerlijk liedje om mee te zingen. We hebben iemand bij mij op bezoek die ons iets wil vertellen over zijn herinneringen aan de auto waar ik op dit moment in rij. En ik wilde bijna zeggen een leuke herinnering, maar ik kan misschien beter zeggen een herinnering. Jos, welkom.
2: Hi, goedemiddag, Antje. Nou, ik zou zeggen stap onmiddellijk uit de kring, want...
1: Ja, want wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Vertel het ons.
2: Nou, ik reed in 1969 op mijn mobiletje over het Rokin in Amsterdam.
1: Ja.
2: Op naar de markt om een paar laarzen te kopen, want die waren natuurlijk helemaal in die tijd.
1: Ja.
2: En toen opeens stond er een Simca-rijder in de file en die dacht van, het duurt mij te lang. Ik draai even om.
1: Oh, yeah.
2: Ja, en daar vloog ik met mijn mobiletje precies onder. En ik kan je verzekeren, die simkaartjes hebben hele leuke vierkante balkjes aan de onderkant. En die passen precies in je knie.
1: Oh mijn god. Hoe is dat afgelopen? Ja, gelukkig ben je er nog. Je kan het navertellen, maar ja.
2: Nou ja, dat ging op zich wel goed. Maar ja, je ligt dan op het straat en die gozer die heeft een ambulance gebeld. En dat is allemaal goed gegaan.
1: Ja.
2: Daarna vond hij het niet meer de moeite waard om te wachten. Dus
1: oh nee.
2: Hij is hem gesmeerd.
1: Oh.
2: En ja, ik bleef met de schade zitten. En toen kwam er een
1: ambulance. Je kan het navertellen, maar ja.
2: Nou ja, dat ging op zich wel goed. Maar ja, je ligt dan op het straat en die gozer die heeft een ambulance gebeld. En dat is allemaal goed gegaan.
1: Ja.
2: Daarna vond hij het niet meer de moeite waard om te wachten. Dus
1: oh nee.
2: Hij is hem gesmeerd.
1: Oh.
2: En ja, ik bleef met de schade zitten. En toen kwam er een ambulance en die brengt je van het Rock

0: je wisseltrek.
1: Ja, ja, ik zeg dan toch, misschien moet je toch nu nog EMDR-training doen of zo, om dit te vergeten.
0: Nou, hoe is het afgelopen? Antje, ik ben inmiddels 73, ja. Ik ben er wel overheen gekomen.
1: Ja, hoor, dus, ik maak ook maar een beetje een grapje. Jos, hoe oud was je toen dit gebeurde? Hoe oud was je in 19, of hoe oud ben je vandaag? Het is 1969.
0: 16.
1: Oh jeetje.
0: Ja.
1: Nou, wij lazen het berichtje bij ons achtergelaten. En we dachten, we willen met jou echt even bellen. Over deze, ja, nogmaals niet leuke herinnering. Maar wel herinnering aan de auto waar ik nu...
0: Laat ik het maar zo zeggen. Het is een blijvende herinnering.
1: Heb je littekens?
0: En ik kan hem nog dagelijks zien.
1: Ja, je hebt een litteken op je knie aan overgehouden.
0: Ja, mijn knie kon helemaal open. Het was net een deurtje.
1: Oh god, nou, die details hoeven we verder niet te horen. Maar lieve Jos, ik ben blij dat je dit even met ons wilde delen. Het is toch een leuk verhaal.
0: Graag gedaan.
1: Oké.
0: Fijne uitzending. Hoi,
1: dankjewel. Hoi. Ja, in de zomer van 1969 klinkt overal de warme stem van de pas 19-jarige Stevie Wonder. Hij schreef dit nummer toen hij op de school School for the Blind zat in Michigan. Hij was verliefd op Marcia, dus het nummer heette ook eigenlijk Oh My Marcia. Maar later werd het toch omdat het uitging. Mais chérie, amour.

0: heel bijzonder. Stevie Wonder schreef dit nummer een aantal jaren geleden op 16-jarige leeftijd in 30 minuten. En misschien leuk om te vertellen dat Motown die vond het liedje in eerste instantie minder geschikt en bracht het in 1969 uit als B-kant van de single I Don't Know Why. Maar radiomakers en DJ's waren echter zo gecharmeerd van de B-kant dat ze massaal begonnen met het omdraaien van de plaat en hierdoor werd het alsnog een enorme wereldhit. En deze zomer bereikt het de vierde plaats in zowel de Amerikaanse Billboard Hot 100 als de Britse hitlijst. De hele zomer spelen we het Sentiment Zomerspel. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1969. En je wint natuurlijk dat prachtige theater van het Sentiment-autootje als je het goed doet. Nou, wil je meedoen? Dan moet je wel eerst even raden van wie deze stem is.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Nou, dat lijkt me niet heel moeilijk, hè? Dus weet jij het? Geef dan het goede antwoord door voor het spelletje.

via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet speel jij dan straks samen met mij het Sentiment Zomerspel. Ja, deze eerste acte is voorbijgevlogen. De zomer van 1969 gaat straks natuurlijk verder, na de pauze. Maar eerst voor jou, oh happy days. Tot zo!

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers! Aan tafel!
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 5 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek en sluit een misdrijf uit. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon en het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

Welkom terug in de zomer van 1969, The Summer of Love. Deze zomermaanden maken we geen zomertop 5, maar in plaats daarvan mogen jullie een kant kiezen van een muzikaal duel. Twee muzikale zwaargewichten gaan de strijd met elkaar aan en wij noemen dit spelletje Dit of Dat. En jij mag bepalen wie dit duel uiteindelijk wint. Vandaag trappen we af met Dit of Dat in 1969. Ja, de zomer is begonnen en zomer betekent ook voor mij 's nachts sterren kijken op de camping. De Dit of Dat van vandaag past daar heel mooi bij. Het zijn namelijk twee liedjes over sterren. Kies jij voor Venus van Shocking Blue, die zelfs in Amerika op nummer 1 staat? She's gone.

Ja, en ik ga heel even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik dat Shocking Blue van Venus toch... Venus van Shocking Blue toch een beetje aan een opmars aan het maken is. Misschien komt het wel omdat ik gezegd heb dat het mijn favoriete nummer is. Ik weet het niet. Maar we gaan het zien. De plaat die de meeste aantal stemmen krijgt, je weet het. Daar eindigen we deze voorstelling mee. Dus geef jouw stem door via de NPO Luister-app. En vertel er vooral bij waarom. Theater van het Sentiment en ik zijn op rondreis deze zomer. En jullie mogen natuurlijk mee. Door de tijd en door de wereld. En waar ik deze zomer naartoe ga, dat hoor je zo meteen. Want daarvoor klop ik zo direct aan bij het Sentiment reisloket voor reisinformatie. Maar we gaan eerst even verkoeling zoeken met Eamon Corner en Hello Susie.

0: Deze zomer ga ik elke voorstelling op vakantie. En dat doe ik met behulp van het lieftallige personeel van het Reisloket. Ja, het is nu de zomer van 1969. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd welke bestemmingen nu op dit moment een beetje hip zijn.
1: Hoi Antje, hoe kan ik je helpen?
2: Nou, ik heb wel behoefte aan rust en mooie natuur. Af en toe een wandelingetje, maar niet te ver graag. En ik wil wel heel graag het gevoel hebben dat ik wel in het buitenland ben. Dus weet jij iets?
1: Zeker weet ik iets. Ik denk, ga lekker naar het Zwarte Woud. Wandelen, fietsen en koekoek slokken. Wat wil je nog meer? De Duitse economie zit in een groeispurt. En er worden steeds meer toeristische voorzieningen gebouwd. Dus ik zeg, lekker naar het Zwarte Woud.
2: Oké, nou laten we dat dan maar gaan doen. Maar even over het vervoer. Hè. Ik rijd deze zomer in mijn Simca 1100 die bekend staat om zijn enorme kofferbak. Dat is natuurlijk ideaal. Maar zou ik eventueel ook met de trein kunnen?
1: Zeker kan je met de trein. Ook heel veel mensen doen dat. Je kan namelijk vanaf Utrecht of Amsterdam. Dan ben je er in 10 tot 14 uur. Dus neem dan de internationale trein naar Keulen. Dan kan je overstappen richting Offenburg. En vanaf daar is het ongeveer 2 uur naar TTC Neustadt. Oftewel de Walderstad. Een heel erg mooi schilderachtig stadje aan het bergmeer de TTC. En het is omringd door spaddenbossen en met een lokaal bakkertje en hele mooie kerkjes.
2: Nou, dit klinkt echt fantastisch. Maar dan zou ik eigenlijk mijn fiets wel mee willen nemen. Kan dat?
1: Zeker kan dat. Je kan hem stallen in een aparte wagon. Je moet wel een apart fietskaartje kopen voor 1 Duitse mark bij het loket.
2: Oké. En dan kom ik vervolgens aan met de trein. En dan?
1: En dan zou ik aanraden om een overnachting te boeken bij een lokaal pension. Ik heb al even een leuke voor je uitgezocht. Pension Sonneblik van de familie Hubert. Het is een mooi houten huis met een schuin dak. En boven heb je dus enkele kamers met eenvoudige meubels. Precies wat je nodig hebt. Beneden woont de familie. En je eet ook met de familie aan tafel. De eigenaar van het pension komt je persoonlijk halen in een busje bij het station. Fietsen kunnen gewoon achterin, dus dat is geen probleem. En ontbijt en het diner zit inbegrepen. Je betaalt ongeveer 15 Duitse mark. Dat is 16 gulden ongeveer.
2: Oké, en als ik in Duitsland ben, aan wat voor soort eten moet ik dan denken?
1: Schnitzel met kartoffelsalaat.
2: Ah, natuurlijk.
1: En natuurlijk, dat mag je absoluut niet missen, dat is een Schwarzwälder Kirsche Torte. En dat is met donkere chocolade en dus zure kersen. En met kersenlikeur. Heel erg lekker.
2: Klinkt heerlijk.
1: Met brandewijn zit daar ook in. Die kersen groeien in het woud. En de taart wordt vaak geserveerd natuurlijk op een mooi porseleinen bord met versieringen aan de zijkant.
2: Wat zijn er andere leuke dingen om te doen?
1: Wandelen, fietsen natuurlijk met je eigen fiets door de bergen. Het wordt dus ongeveer 25 graden, niet heel veel heter. Dus je moet alsnog wel vroeg vertrekken. En dan kan je in de ochtend dus gaan roeien of een kabelbaan doen of kloosters bezoeken. Wat vooral heel erg belangrijk is, is goed om je heen kijken en naar de kerkklokken luisteren en de koekoekslokken bewonderen in het dorp.
2: Oh, ik krijg er helemaal zin in. Maar hoe is het eigenlijk met het contact met de lokale bevolking?
1: Ja, op zich wel goed. Ze spreken natuurlijk Duits, maar wel met een dialect. Lijkt op Zwitsers Duits, dus ik weet niet of je daar een woordje van spreekt.
2: Nee.
1: Nee? Nou ja, op zich, ik denk dat je een heel eind komt.
2: Spannend hoor. Zijn er nog andere bijzondere dingen waar ik op moet letten?
1: Ja, want wat eigenlijk wel ook heel leuk is, is dat de meeste mensen nog in traditionele klederdracht lopen. De vrouwen lopen in een zwarte plooirok met een kleurrijk zijden schort. En de ongehuwde vrouwen dragen een scheppel. Dat is een kleurrijk diadeem met glazen kralen. En de mannen dragen een witte blouse, een rood kort vest en met een platte zwarte hoed. Een trachtenhut heet die hoed. Dus dat is wel leuk. Dus dat je mensen nog in een traditionele habitat ziet rondlopen.
2: En welk souvenir kan ik meenemen voor mijn familie in Nederland?
1: Uiteraard een koekoekslok. Ja, dat kan gewoon niet ontbreken in je koffer op de terugreis. Dus dat zou ik zeker een van meenemen. En nog een leuke tip voor een uitje. Ga naar Schönach. Daar vind je namelijk de eerste grootste koekoeksklok ter wereld. Deze klok is zo groot als een echt huisje. En er is gebouwd door klokkenmaker Jozef Dold. Moeite waard.
2: Ga ik zeker doen. Nou, ik heb er ontzettend veel zin in gekregen. Dus dank je wel. Ik ga snel vertrekken. En heel graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Ja, en waar ben jij op vakantie in 1969? Heb jij leuke vakantieherinneringen misschien ook wel aan Duitsland? Nou, je weet het, ik hoor heel graag jullie verhalen. Laat het mij weten via de NPO Luister app.

0: Rami van TZ.
1: Dit of dat. Dit of dat.
2: Dit of dat, wie kies jij? Deze zomer staan twee topplaten tegenover elkaar in de ring. En jullie bepalen wie er wint en welke plaat straks gedraaid wordt. Ja, vandaag gaat de strijd tussen twee liedjes over sterren. De planeet die is vernoemd naar de Romeinse godin van de liefde, Venus. She's gone.

0: Ik ben heel benieuwd welke van deze twee jullie het liefst willen horen aan het eind van deze voorstelling. En ik wil natuurlijk ook vooral weten waarom. Ja, en je kunt het laten weten aan ons. Je kunt je stem uitbrengen via de NPO Luister-app. Of je kunt natuurlijk ook altijd bellen naar 0800 3000 555. Ja, en ik zie al veel reacties binnenkomen op onze app. En ik vind het leuk om er een paar voor te lezen. Ik zie hier een bericht van Angelien. Ze zegt, good morning Starshine uit Hair. Daar gaat mijn stem naartoe, want dat nummer brengt me helemaal terug naar 1969 qua sfeer. Heerlijk, met een uitroepteken. Nou, wij vinden het ook een heerlijk nummer. Maar Venus, ja, dat is toch ook wel een heerlijk nummer. En dat krijgt ook een stem van Siska. Ze zegt, hoi Antje. Ja, Venus is voor mij vandaag toch wel onze eigen Shocking Blue. Maar ik vind het wel belachelijk dat je maar mag kiezen uit twee platen. Ja, Siska, sorry. Maar ja, we wilden natuurlijk toch even een kleine verandering aanbrengen in ons zomerprogramma. En het is natuurlijk makkelijker als je uit vijf platen mag kiezen. Dat begrijp ik. Maar ja, je zult toch een keuze moeten maken uit een van deze twee. En de komende, volgens mij, 8 weken is dit dan toch het spel wat we hebben. Maar dank je wel voor het uitbrengen van je stem en ook voor jouw berichtje in de app. Ja, en dan zie ik hier ook nog een mooi berichtje van iemand die waarbij geen naam staat. Maar ik vind hem toch heel leuk, dus ik wil hem toch wel even voorlezen. Ik kies voor Oliver, omdat er voor mij grote veranderingen waren in 1969... toen dit een grote hit was. Een verhuizing van 3 naar 7 kamerwoning. Ik kreeg erg veel nieuwe vrienden in een nieuwe omgeving. Ik ontdekte de popmuziek, gewoon een grandioze tijd. Ja, dit zijn die leuke herinneringen waar we altijd naar op zoek zijn. Maar ik heb ook iemand aan de telefoon en dat is Kees Haring. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, Haring Kees.
0: Wat zeg je?
1: Ik heet Kees Keizer, maar Haring Kees is mijn e-mailadres.
0: Oh! Ja, dit heb ik hiervoor gestaan, maar...
1: Ja, dat hoor je wel eens meer, maar er zit een verhaaltje aan vast. Dat Haring Kees, mijn voornaam is Kees en ja, ik ben schipper geweest. En toen hadden we de radiotelefonie aan boord, maar daar mocht je niet privé over praten feitelijk. Oh. Dus dan verzonden we maar een schuilnaam. En toen dacht ik bij mij, ik kom van Stalland Haringvliet en de schuit is Haringvliet en ik ben Kees, dus Haringkees. En dat heb ik sinds het begin van de e-mail erin gehouden.
0: Nou, hartstikke goed. Kijk, dankzij deze fout hebben we toch een leuk verhaal. Dus helemaal goed. Het is Kees, het is 1969. Hoe oud ben je?
1: Ik ben 22, want in oktober ben ik toen 23 geworden. Ik ben 46.
0: Nou, heel goed. En welk nummer krijgt jouw stem?
1: Good Morning Sunshine.
0: Good Morning Sunshine. En waarom?
1: Nou, ik vind hem melodieuzer als Venus. Ik had er wel wat mee met dat soort muziek.
0: En waarom?
1: Ja, dus zomaar een ding. Het hele ruige rockwerk, dat interesseerde me niet zo. En ik ben altijd een beetje voor een beetje softere muziek geweest.
0: Oké. Nou ja, softere muziek, het is prachtig. Het is natuurlijk uit de musical,
1: hè? Nou ja, ik bedoel, dus wat. Kijk, het is heel melodieus, hè, dat liedje.
0: Absoluut. En je bent natuurlijk ook niet de enige, hè? Want ik zie dat hij nog steeds bovenaan staat. Good Morning Starshine van Oliver. Nou ja, jouw stem komt er ook bij. Ik wil je hartelijk bedanken dat je even met mij aan de telefoon wilde bellen en jouw herinnering met ons wilde delen.
1: Ja, nou, ik vind het ook heel aardig.
0: Ja, en we gaan natuurlijk aan het eind van de voorstelling horen of Good Morning Starshine het is geworden. Of dan misschien toch mijn favoriet, Shocking Blue van Venus van Shocking Blue. Maar het is nog niet zover. We kunnen er vooral nog blijven stemmen. Lieve Kees, dank je wel. Ik wens je nog een hele fijne middag.
1: Ja, en ik wil ook een succes met de toestand.
0: Met de toestand. Nou, bedankt hoor. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, nou je weet het hè. Blijf vooral stemmen op jouw favoriet. Via de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800 3000.

0: I Want to Live van Aphrodite's Child. En daarvoor hoorde je Swinging Soul Machine, Stop the Machine. Ja, ik rij heerlijk in mijn Simca 1100 door Duitsland op weg naar het Zwarte Woud. Heb jij ook vakantieherinneringen aan Duitsland of misschien aan de zomer van 1969? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app. Ja, en ben je net als ik dus met de auto onderweg, let dan wel even op, want in 1969 is het tegenwoordig wel verplicht in de auto een veiligheidsgordel te gaan dragen.
1: Om de waarde van veiligheidsgordels aan te tonen, heeft de Duitse Automobielclub in samenwerking met een fabrikant van deze gordels een aantal demonstraties georganiseerd die er niet om lopen. De overlevingskansen bij gebruik van goed bevestigde veiligheidsgordels worden aanzienlijk groter, zoals de Zwitserse testcoureur Jean-Pierre Riesen bereid was hier te bewijzen. Hij stapte telkens weer ongedeerd uit de wagens, waarmee hij vaak adembenemende acrobatiek verrichtte.

0: Blood, Sweat and Tears van Spinning Wheel.
1: Het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
0: Ja, we gaan het sentimentele zomerspel spelen. En dat ga ik spelen met Nonno. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Antje.
0: Nou, wij gaan samen een spelletje spelen.
2: Maar heerlijk nummer was dit net.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
2: Ja.
0: Ja, het is toch wel een lekker jaar, hè, 1969, ja. Ook muzikaal gezien.
2: Muzikaal kan ik me niet echt veel van herinneren.
0: Nee, want hoe oud ben je in 1969?
2: 13,
0: ah, oké.
2: Okay. Ja. Nee, nu ben ik helemaal gek van Woodstock, maar dat hebben wij hier helemaal niet meegekregen.
0: Nee, dat klopt.
2: Ja.
0: Maar goed, nu wel.
2: Ja.
0: En wij draaien jaren 60, 70, 80 muziek. En ook jaren 60 en 70, dus bij het Theater van het Sentiment. Nonno, ik ga met jou een spelletje spelen.
2: Helemaal goed.
0: Ja, ik ga even uitleggen wat we gaan doen, oké?
2: Ja.
0: Tijdens deze zomerweken spelen we het sentimentele zomerspel. En dat werkt zo. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1969.
2: Hoezo?
0: Ja, en om te winnen moet je tenminste 6 vragen goed hebben.
2: 6 vragen? Nou.
0: Ja, daar krijg je wel een minuut de tijd voor. En ik ga je misschien een klein beetje helpen als ik een goede bui heb. En dat heb ik eigenlijk wel. Mijn regisseur kijkt heel boos naar me. Ze zegt, nee, dat mag niet.
2: Maar, dan moet je maling aan hebben.
0: Ja, zo is het. Maar Nonno, misschien heb je het ook helemaal niet nodig, hè? Je weet het niet. Goed, 6, dat moet dus gaan lukken. Maar je moet wel snel zijn. Dus als je het nou niet meteen weet, roep dan gelijk pas. Dus als het antwoord niet meteen in je opkomt, zeg dan meteen pas. Want dan ga ik meteen door naar de volgende vraag.
2: Helemaal goed.
0: Ja? En als je het goed hebt, je weet het, dan ben jij het Theater van het Sentiment autootje.
2: Ja, die kan in mijn museum.
0: Kijk, dat bedoel ik. Je hebt er al een plekje voor. Dus dit moet helemaal gaan lukken.
2: Ik heb er al meerdere, hoor.
0: Oh, nou, dan gaat het helemaal goed komen deze middag.
2: Nou, dat hoop ik.
0: We gaan ervoor.
2: Nou, kom maar op.
0: Kom maar op, we gaan beginnen. De tijd gaat nu in.
1: De sentimentele zomerspelen.
0: Goed, welke Apollo landde op de maan? Welk nummer?
2: 11.
0: Ja. Wie zette de eerste stap op de maan?
2: Neil Armstrong.
0: Heel goed. Hoe werd de commentator van de maanlanding Henk Terling? Oh ja, maar hoe werd hij ook wel eens genoemd? Gaan beginnen. De tijd gaat nu in.
1: De sentimentele zomerspelen.
0: Goed, welke Apollo landde op de maan? Welk nummer?
2: 11.
0: Ja. Wie zette de eerste stap op de maan?
2: Neil Armstrong.
0: Heel goed. Hoe werd de commentator van de maanlanding Henk Terling? Oh ja, maar hoe werd hij ook wel eens genoemd?

0: werd deze zomer in het
1: Woodstock.
0: Amerikaanse... Ja, precies. Wie wint de Tour de France?
1: Eddy Merckx.
0: Voor de zoveelste keer was het in... Voor de zoveelste keer was dat in 1969. Welke keer was dat in 1969?
1: Ik denk voor hem de eerste keer. Ja. Tweede
0: wat
1: keer.
0: Ben je goed?
1: Keer.
0: Wat ben je goed? Het is de eerste keer. Ja. Draag je in 1969 een auto? Ja, we zijn er. Maar, luister. Nonno. Je kreeg een beetje hulp, hoorde ik, hè, op de achtergrond.
1: Ja. Mijn... Steun en toeverlaat.
0: Jouw steun en toeverlaat. En hoe heet jouw steun en toeverlaat?
1: Lisbeth.
0: Nou, samen met Nonno, je hebt er gewoon 7 goed.
1: Kijk,
0: en wat
1: helemaal top.
0: Wat betekent dat?
1: Een autootje.
0: Een autootje erbij.
1: Ja.
0: zo is dat. Ik ga ze heel even terugkijken of er iets was wat je niet wist. Dat was, wie volgde de goal op als president van Frankrijk? Dat is natuurlijk al erg moeilijk. Georges Pompidou. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
1: Ja.
0: Dat was hem. Maar en dan hebben we nog heel veel andere vragen. Maar daar hoef ik je helemaal niet mee te vermoeien. Want jij hebt het sentimentenautootje gewoon gewonnen.
1: Helemaal
0: binnen de
1: top.
0: Tijd. Gefeliciteerd. Je weet het. Blijf heel even hangen.
1: Ja.
0: Want dan noteren we jouw gegevens. En
1: helemaal
0: dan komt
1: goed.
0: Het autootje jouw kant op. Nou, ik vond het de eerste keer dat we dit spel hebben gespeeld. Maar ik ben blij dat het met jou was. Want ik vond het hartstikke leuk.
1: Nou, wij ook.
0: Jullie ook, inderdaad. Ja. Nou, Lisbeth en Nonno, ik wens jullie nog een hele fijne voorzetting van deze dag.
1: En mijn complimenten hoe je de uitzending doet.
0: Dankjewel. Nou, dat horen we graag.
1: Je brengt ons helemaal terug naar het jaar.
0: Ah, goed zo. Naar mijn geboortejaar 1969. Prachtig jaar. Dankjewel voor dit mooie compliment.
1: Oké.
0: Dag.
1: Tot later misschien. Dag.

It's getting better, mama Cas. Eens even kijken. Ja, je luistert naar het Zomertheater van het Sentiment. En we zijn op rondreis. Ik ben op rondreis. In Duitsland in 1969. En ik heb jullie net al gevraagd naar jullie zomerherinneringen aan 1969. En ik heb iemand aan de telefoon en dat is Tineke.

0: Welkom.
1: Dat klopt helemaal, Antje. Ja. Graag gedaan, dankjewel.
0: Hartstikke leuk, jij hebt ook wel vakantieherinneringen, maar dat nogal wel een bijzondere, want jullie gingen nooit echt op vakantie, hè?
1: Althans niet naar het
0: buitenland.
1: Nee, dat klopt. Ik kom uit een gezin van 10 kinderen en ik was de jongste. Ik ben ook nummer 10 en ik heet ook Tieneke.
0: Ah, en geweldig.
1: Daar was gewoon geen centjes, zeg maar, om op vakantie te gaan.
0: Nee.
1: Maar ik had wel het geluk. Ik woonde op de Houtersweg en dat is de Strandweg, heet dat dan een beetje bij ons. Je hoeft alleen maar de weg af te lopen en dan was je op het strand. En als het weer het toeliet, mochten we elke dag met een fles, ik mag de naam niet noemen, limonade en een lekkernij. Naar het strand.
0: En welk strand is dat, Tieneke?
1: Dat is het Zuiderstrand.
0: En waar ligt dat?
1: In Scheveningen.
0: Oh, in Scheveningen. Ah, ja, dat is wel heerlijk. Hoe oud ben je in 1969?
1: Ik ben 10, Antje.
0: Je bent 10. Ah, ja, nou, dan heb je wel mooie herinneringen aan, denk ik.
1: Zeker weten.
0: En dan gingen je ouders met 10 kinderen naar het strand?
1: Nou, ja, mijn moeder en vader gingen niet mee, maar we mochten gewoon de weg af. En we gingen gewoon met vriendinnetjes naar het strand, zeg maar.
0: Oh ja. En hoe was dat dan toen jullie heel klein waren?
1: Ja, dat was hartstikke leuk.
0: Ja, nee, want ik heb namelijk zelf een herinnering dat wij waren met z'n vieren. En toen wij nog heel klein waren, waren we 4 kinderen tussen 0 en 5, dat mijn moeder ons aan een soort tuigje had vastzitten. Omdat ze toch bang was dat wij dan, zeg maar, de ene kant en de andere kant. Maar dat was bij jullie, ging dat allemaal vanzelf.
1: Ja, we
0: jullie pasten een beetje op elkaar.
1: Nou, een beetje pootje baden mochten we. Verder mochten we niet.
0: Oh, dat. Ja, precies. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nou ja, Tieneke, wat een heerlijke herinnering. Maar daarna, toen je volwassen werd, ben je wel buitenland geweest? Naar het buitenland gegaan op vakantie?
1: Ja, we gaan heel veel rondreizen. Wij zijn samen naar meerdere landen. Of naar Amerika of Indonesië. We zijn heel vaak,
0: Ik hoor het al. Je hebt een hele grote inhaalslag gemaakt.
1: Ja.
0: Heel goed. Nou,
1: maar
0: fijn.
1: Toch was mijn jeugd ook leuk. Dat was ook mooi.
0: Ja, heerlijk. Nou, Tieneke, dank je wel voor deze mooie zomerse herinnering.
1: Echt graag gedaan, Antje. En een fijne uitzending nog.
0: Dank je wel. Fijne avond. Doei.
1: Dank je wel, dag Antje.
0: Hoi. Ja, ik rij nog steeds heerlijk door Duitsland. Mijn raampjes open en uit de radio klinkt de mooie warme stem van Herman van Veen. Cirkels.
2: De wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad en de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin en de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok

je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies

Onze reis in de zomer van 1969 komt tot een eind. Maar nog één ding moeten we bespreken. Want wie wordt de winnaar van dit of dat? Het muzikale duel van vandaag. Nou, het was een felle strijd tussen twee sterren. Venus tegenover Good Morning Starshine. En de dit of dat dagwinnaar is... Good Morning Starshine van Oliver. Nummer 1.

Ik ben aangekomen op mijn bestemming het Zwarte Woud in Duitsland. En daarmee is onze reis door 1969 ook afgelopen. En ik ben natuurlijk op rondreis, dus morgen reis ik door naar 1976. Naar de zomer van 1976. Waar we weer een vakantiebestemming aandoen. En twee muzikale zwaargewichten het tegen elkaar gaan opnemen. Ja, en ook spelen we natuurlijk weer het nieuwe sentimenteel zomerspel. Dus hopelijk ben jij er dan ook weer bij. Met hele mooie herinneringen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond en graag tot morgen. Dag!

0: theater van het sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
16: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
17: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal.
11: Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Mil en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te komen vandaag. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. En op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten en haar 2 jaar oudere zus mag volgens de regels geen vervanger oproepen. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgspot. Astrid de Jong. Astrid.

0: Iets over dat hij iets verloren is en dat hij wil dat jij meegaat naar zijn moeder, geloof ik. Als ik het even synchroon vertaal. Julio Iglesias hoorde je en Kiero.
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Astrid de Jong.
0: Goedenavond. Het is weer zover. Een 2 uur durende voorstelling met allerlei mooie liedjes uit Nederland, maar ook uit andere landen. En met informatie vanuit het theater, of in dit geval vanaf de festivals zoals de parade. En we gaan ook even op stelten lopen in Deventer. Ik heb natuurlijk weer volgspotlampjes om weg te geven. Als iemand zo slim is dat hij of zij raadt welke artiest ik omschrijf, en dat doe ik natuurlijk weer heel cryptisch. En ik krijg visite. Pepijn Schoneveld, die schuift aan. Nou, en die doet zoveel dat het een wonder is dat hij nog tijd heeft gehad om helemaal naar Hilversum te komen. Vanavond in dit theater dus gesprekjes en muziek. En ik kon het toch niet laten om een van de allermeest bijzondere kleinkunstliedjes uit 1969, maar eigenlijk uit de hele Nederlandse geschiedenis te draaien. We gaan luisteren naar Lisbeth List en Ramses Shaffi en de Pastoralen.

0: Steve Winwood hoorde je. Higher Love, ja, dat was wel duidelijk. Hebben ze een paar keer gezongen.
1: Gespot
2: door De Jong.
0: Zo, kwartiertje bezig en dan meteen al een hoogtepunt. Want in Gespot door De Jong mag ik altijd zelf muziek meenemen. En dat is leuk, want dan kun je de hele week speuren wat er is uitgebracht in Nederland en wat er aan jong talent of gevorderd talent rondloopt. En zo dadelijk praat ik met Ellen Eeftink. Die heeft een liedje uitgebracht, heel mooi, over een man met een gitaar. Dat ga je in het volgende uur nog horen. Maar wat hoorden wij deze week? Jentel en De Boer hebben een nieuw liedje. Nou, dan zijn we natuurlijk bij Volkspot er als de kippen bij om het te draaien. Het eerste uitgebrachte liedje uit hun huidige programma Rekhalzen, dat na de zomer weer in de theaters te zien is. En je hoort ze dus nu, Jentel en De Boer, met Beloofde Cadeaus.

0: Na al die jaren dacht ik dat ik alle liedjes van Radio 5 inmiddels wel al 10 keer gehoord had. Maar deze kende ik helemaal niet. Gus Williams, Canyon to Canyon. En ja, ik zie je wel kijken, Axel van der Ende. Want jij zat het van het begin tot het einde mee te zingen. En helemaal op toon ook. Dus het ligt geheel en vooral aan mij. Het is dit weekend tijd voor het festival Deventer op Stelten. De 29e keer. En de hele mooie historische binnenstad van Deventer verandert weer in een groot openluchttheater. Een van de voorstellingen die gespeeld wordt is The World Turned Upside Down van theatergroep Panama Pictures, waarin dans, acrobatiek, live muziek, het gebeurt allemaal boven het hoofd van het publiek. De hele boel zweeft daarboven terwijl je lekker in een strandstoel ligt. Artistiek leider Pia Meuthen vertelt over die bijzondere voorstelling. En, hoop ik, over de magie van het spelen op dat beroemde festival. Ja, Pia Meuthen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, is Deventer op Stelten een speciale plek voor Panama Pictures?
1: Ja, is een hele fijne plek. Is een heel goed georganiseerd festival. En we staan weer op een prachtlocatie in de Bergkerk, waar we al eerder te zien waren. En ja, die kerk die doet echt iets met de voorstelling. Dus we zijn heel blij hier.
0: En het is echt, hè? Ligt echt op een strandstoel?
1: Ja, ja, je ligt op een strandstoel en je kijkt omhoog.
0: En
1: dat klopt.
0: Hoe groot is de kans dat er iets in je gezicht landt?
1: Nee. Die is er niet aanwezig.
0: Oh,
1: nee,
0: okay.
1: Gelukkig niet. Ja, nee, je ligt echt veilig daaronder. Ja. Ja.
0: Nou, gaat de voorstelling The World Turned Upside Down, dus de wereld ondersteboven, draait om de vraag hoeveel mensen elkaar eigenlijk kunnen dragen, letterlijk en figuurlijk. Hoe kwamen jullie op dat thema?
1: Ja, voor mijn gevoel leven we nogal in een instabiele tijd. Waar toch veel mensen het gevoel hebben dat ze geen controle hebben over wat er gebeurt. En dat er een soort van afhankelijkheid is vervolgens van elkaar. En ik dacht, daar kunnen wij iets mee. Dus de acrobaten balanceren op 2 metalen rekken die hoog in de lucht hangen. En ze zijn echt afhankelijk van elkaar. Zonder elkaar kun je daar niet overheen lopen, kun je daar niet aan hangen. Dus ik dacht, dat is een hele mooie directe verbeelding van de situatie nu. En ook een beetje een idee van wat we daaraan kunnen doen als we elkaar volledig vertrouwen.
0: En hoe bereik je dat? Het zijn 5 mensen, 5 performers.
1: Ja.
0: Hoe bereik je dat die zo volledig op elkaar vertrouwen?
1: Ja, stap voor stap. We repeteren in de studio met matten daaronder. Dus vrij simpel. We creëren een veilige situatie waar je de grenzen op kunt zoeken van hey, wat is mogelijk? Kan ik hier nog een draai? Kan ik aan 1 hand hangen? En op het moment dat we zeker weten dat dat kan, dan gaan de matten weg. En dan gaan we het voor het echt doen. En ze zijn op elkaar ingespeeld. Ons hele werk kenmerkt zich van het opzoeken van risico. Dus ze weten wat ze aan elkaar hebben.
0: En er is live muziek.
1: En er is live muziek, ja, dat geeft echt een extra dynamiek. Davide speelt gitaar en synthesizers live. Dus hij kan ook direct reageren en een soort dialoog aangaan met de dansers. En dat versterkt echt wel ook de emotionaliteit van het verhaal.
0: En wat is een moment dat jij ook even op je nagels zit bijten?
1: Oh ja, op het einde. Want ze gaan op een gegeven moment heel erg zweten.
0: Oh ja,
1: en als ze dan
0: waarom,
1: aan elkaar. Ja, warm. En met heel veel publiek, wat geweldig is. Daar zitten steeds 800 man in de kerk.
0: Nog warmer.
1: Maar, ja, nog warmer. Dus op een gegeven moment hangen ze echt aan die ene hand. En dan zie je de zweetdruppels. En dan zit ik ook meten. Ja, inderdaad, op mijn lip erbij. Denk ik, oké, jongens, vasthouden, hou vast. Nou ja, het komt altijd goed. Maar het risico is gewoon echt. En dat is ook het mooie daaraan, dat je dat voelt als publiek.
0: Oh ja, nou, ik voel het nu al. Maar het wordt dus allemaal morgen weer de waarheid in de Bergkerk in Deventer. The World Turned Upside Down. Pia Meuthen, artistiek leider van Panama Pictures. Dank je wel en toi toi toi, hè?
1: Ja, dank je wel.
0: En het zijn dan 5 acrobaten, maar Marvin Gaye en Kim Weston hebben er geloof ik maar 2 nodig.

0: held blijft het toch. En wat een lang liedje. Een tip van de sluier hoorde je. Bijna 5 minuten, leuk om te weten. Boudewijn de Grote van Stad natuurlijk. Wie de afgelopen weken een kaartje voor Jochem Meijer in de wacht wilde slepen, die moest meedoen aan een loting. Ja, er willen zo ontzettend veel mensen naar die show, dat nu gekozen is om het op deze manier te doen. Zodat Jochem, hij kan wel spelen, maar niet zo heel vaak vanwege zijn gezondheid. En hij wil eigenlijk ook niet in nog grotere zalen staan. Dus heeft hij op de sociale media afgelopen week gezegd: ik ben ontzettend vereerd dat er na 3 theaterseizoenen nog steeds meer dan 500.000 mensen naar de show willen. En tegelijkertijd voel ik me ook kloten dat ik zoveel van jullie moet teleurstellen. Stond ook een hele poëtische foto bij. Nou ja, wat doe je dan als radioprogramma? Dan pak je een wat ouder fragment, zodat we toch met z'n allen eventjes kunnen genieten van Jochem Meijer. En met de vakantietijd in het vooruitzicht moest ik denken aan de Bonaire meneer.
1: Ik ben 1 keer op vakantie geweest naar een ander Nederlands eiland. Ik ben 1 keer op vakantie geweest naar Bonaire. En op zich was het superleuk. Maar na 2 weken verveelde ik me dood. En toen heb ik serieus een vlucht eerder geboekt van Bonaire naar Curaçao. Met een van de vage vliegtuigmaatschappij. En ik zou van Curaçao weer terugvliegen naar Nederland zo snel mogelijk. En ik moet jullie even vertellen wat van die ochtend op het vliegveld van Bonaire is overkomen. Ik kom daar 's ochtends vroeg aan in die vertrekhal. En het rare was, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Had ik nooit in de merk, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Er was net een vlucht met de Amerikanen weggegaan. En ik wist dat het Amerikanen waren. Maar ze hadden allemaal een shirtje en een petje op met I love Bonaire. Was opvallen? Amerikanen kopen altijd een shirtje waar ze geweest zijn. Als een opschepperij van kijk mij eens even. Ik ga morgen ook niet in Leiden roken met een t-shirt I love Amsterdam. Je schaap je kapot. Maar luister, luister, luister. Ik sta helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En ik sta te stressen, zoals ook een Nederlander die reist. En in één keer zie ik dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. Want achter een van die balies zit een enorme grote Antilliaan met een gouden ketting om, de grootste en mooiste glimlach die ik ooit van mijn leven gezien heb, en een bordje op zijn borst met zijn naam Hendrik Lopes. En de reden waarom ik jullie zijn echte naam noem, dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ik sta te stressen, opeens ook een stem.
2: Meneer, je moet chillen op de Antillen, meneer. Je moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen?
1: Ik zei, ik moet inchecken.
2: Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer!
1: Ik geef hem al mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die incheckbalie. En ik kijk zo, is hij niet te zwaar? Is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan.
2: Ja, meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen.
1: Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen?
2: Ja, meneer. Je moet nu naar de douane.
1: Ik zeg, dat weet ik. Maar waar is de douane?
2: Hij zegt, weet je wat?
1: Ik loop met u mee. Ha! Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Langzaam. Als hij bij mij thuis, op dat tempo, voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja. Na 10 minuten lopen. En ik kan één. Ik wil even benadrukken. Dit verhaal wat ik jullie nu stel is letterlijk woord voor woord gebeurd zoals ik het nu ga zeggen. Na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open.
2: Ja, komt u maar. Komt u maar. Ik ben ook de douane, meneer.
1: Hij houdt mij tegen. Ja? Hij kijkt mij streng aan.
2: Ja, meneer. Ik moet u 1 ding vragen. Maar heeft u die koffer helemaal zelf ingepakt?
1: Ik zeg, helemaal zelf, helemaal zelf.
2: Wat knap van u, meneer!
1: Wat jij wil, wat jij wil. Nou, ik loop door naar die boardinghal. En wederom, ik zit helemaal in mijn eentje in die boardinghal. Dat is een rare ervaring. Ik sta daar 1 kwartier te wachten. Na 1 kwartier zie ik een deur opengaan. Komt diezelfde man tevoorschijn. Maar luister, luister. Die man komt niet naar mij lopen. Nee, die man loopt naar een balie, verderop. Hij drukt op een van de knopje en ik hoor een stem door die hele ruimte.
2: Mensen, voor de vlucht naar Curaçao kunnen jullie boarden. Bij de boarding, meneer!
1: Ik kom er toch enigszins verbaasd aanlopen, je begrijpt het, ja? Ik geef die man verbaasd mijn boardingpas. Hij kijkt mij volslagen in paniek aan.
2: Hij zei, meneer, dat is een hele bijzondere boardingpas. Dat heeft de incheck, meneer, goed gedaan.
1: Oké, what the fuck. We lopen door. Ik kom aan op het vliegveld. Ja, daar staat een vliegtuig. Het zelfgemaakte Lego-vliegtuig. Van mijn zoontje van 8 ziet er ook betrouwbaarder uit dan dit vliegtuigje. Het zit met fucking plakband aan elkaar.
2: Hij doet de klep open. En ja, meneer, u kunt die koffer in de klep doen.
1: Dus doe mijn kakel. Met mijn eigen stem. De koffer in die klep. Ik ga zitten in dat vliegtuig. Ik doe mijn riem vast. Nou, wanneer komt de rest van de passagiers? Die Hendrik zit ook te kijken. Na 5 minuten pakt hij uit zijn rechterbroekzak een pakje sigaretten. De man steekt een sigaretje op. Naast een vliegtuig vol met kerosine. Waar ik in zit. Ja, dat mag daar gewoon. Na 5 uur drukt zijn peuk uit. Pakt uit zijn linker borstzak een enorm grote zonnebril. Doet hem heel langzaam op. Doet een petje op. Kijk maar lachend aan.
2: Ja, meneer Meijer, u had al een vermoorden.
1: Steekt een sigaretje op. Naast een vliegtuig vol met kerosine. Waar ik in zit. Ja, dat mag daar gewoon. Na 5 uur drukt zijn peuk uit. Pakt uit zijn linker borstzak een enorm grote zonnebril. Doet hem heel langzaam op. Doet een petje op. Kijk maar lachend aan.
2: Ja, meneer Meijer, u had al een vermoorden. Ik ben ook

0: Lachen. Hij zit inmiddels in dat vliegtuig. Ja? Die sleutels liggen er ergens. Hij doet die sleutels in een contact. En je gelooft het niet, maar het is echt gebeurd. Ik hoor een kwartier lang alleen maar dit. Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga. Ga, ga, ga. Na een kwartier draait zijn gelach om.
1: En jij, meneer Meijer, kunt u zwemmen? Hij zegt, u heeft pech. U had het al gehoord, maar de vliegtuig is kapot. Maar ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws is, er moet een monteur komen. Het goede nieuws, hij is heel dichtbij.

0: Liedje van Raccoon is ook alweer 15 jaar oud. Het maakt mij nooit zoveel uit of ze nou in het Engels of in het Nederlands zingen. Als ze in het Nederlands zingen, denk ik, oh, dat Engelse werk is zo leuk. Nu hoor ik No Mercy, denk ik, oh, ik heb zin in Oceaan. Of zo, nou goed, we deden het eventjes hiermee. Raccoon was dat.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.

ingewikkeld spelletje. Ik geef aanwijzingen en jij raadt de naam van degene die ik bedoel. En dat is meestal een hele bekende artiest of theatermaker. En de eerste aanwijzing voor vanavond is als volgt. Ze is zangeres en ridder. Ze is zangeres en ridder. Klinkt een beetje zoals vroeger, hè? Wat wil je laten worden? Balletdanseres en piloot. Maar zij is het allebei. En als je nu al enig idee hebt om wie het gaat, dan kun je een berichtje sturen via een appje. Hè? Dat kan gewoon via de NPO Luister-app, waar je alle radioprogramma's kunt vinden en makkelijk gratis berichtjes mee kunt sturen. En dan geven we zo dadelijk zo'n setje Volkspot fietslampjes weg. En ook vandaag bestaat dat setje uit een voorlampje en een achterlampje. Dus rijkdom voor de winnaar. Geef het even door als je de naam denkt te weten via een appje of 0800 3000 555. Ik kan je de naam geven van degene die opneemt. Dat is onze Axel. Dus sowieso gezellig om hem even te spreken. 0800 3000 555 als je weet wie ik zou kunnen bedoelen met ze is zangeres en ridder.

0: Mag van mij ook best een titel krijgen, hoor. Anita Meijer en The Alternative Way.
1: Raad.
2: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn naam.
0: Ja, was ook wel lastig toen ik zei... ze is zangeres en ridder. Dat is misschien wat weinig informatie. Karsu kwam binnen, Willeke Alberti, Willeke van Ammerooy. En Marianne, nou echt extra punten voor het geven van het antwoord Gladys Knight. Dat is heel grappig. Frederik Specht, nee. Karsu. Corrie Konings, Imka Marina, Willeke Alberti. Nee, het komt allemaal voorbij, maar het is allemaal niet het goede antwoord. De eerste aanwijzing was dus, ze is zangeres en ridder. En dan heb ik nog een tweede aanwijzing. Voor je. Haar broekpak staat in een museum. 0800-3000-555. Of een appje dus, hè, via de NPO Luister-app. Dat mag ook. Gewoon even doorklikken naar Radio 5. De naam intikken. En wie weet spreek ik je dan straks.

0: Van de Bonaire meneer van zojuist, van Jochem Meijer, nu naar Pilot. Dat was hij ook, hè, de Bonaire meneer, als je geluisterd hebt. We hebben een antwoord, hoor. Zo dadelijk hoor je wie we zochten. En dan hoor je ook meteen wie er gewonnen heeft in Raad Mijn Naam.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in het land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaan. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot, Astrid de Jong.

0: Ach ja, die arme Norma Jean die zo graag een filmster wilde worden. Dat uiteindelijk natuurlijk ook werd. Maar ja, daar ook niet gelukkig van is geworden. Cunningham hoorde je en Norma Jean wants to be a movie star.
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Astrid de Jong.
0: En die Norma Jean, dat is natuurlijk Marilyn Monroe, hè? Ja, voor de mensen die dat niet wisten, dat was de echte naam. Ja, maar daarvoor was het gewoon Norma Jean. En ik ben gewoon Astrid en ik ben op zoek naar een naam. En ik heb een heel rijtje voor me staan. Van Annie Lennox tot Treintje Oosterhuis, van Birgit Lewis tot Sherman Rouse. Ja, ze komen allemaal voorbij, maar het is allemaal fout. Ik gaf twee aanwijzingen, namelijk dat haar broekpak in een museum staat en dat ze zangeres en ridder is. En ze is ook nog eens binnenkort jarig, kan ik je vertellen. Kees?
2: Goedenavond, Astrid.
0: Hallo, Kees. Jij speelde Hallo. Mee met dit, ja. Dit spelletje. Luister even, dit spelletje, dit.
3: Raad mijn naam.
4: Raad mijn naam.
3: Mijn naam.
4: Raad mijn naam.
0: Zo, dat was best vaak de titel van het spelletje. Het heet dus Raad Mijn Naam. Jij heet Kees. Hoe is het, Kees?
2: Hartstikke fijn, Astrid.
0: Echt waar?
2: Hartstikke fijn. Ja,
0: heb je het zo leuk? Heb je het zo leuk?
2: Ja, ik zat lekker buiten te genieten. Ik heb vanmiddag even in de tuin gewerkt. En lekker genieten even.
0: Wat moest er gebeuren in die tuin?
2: Ja, weet je wat? Een beetje bijsnoeien, een beetje rondkijken en een beetje op je gemak iets doen.
0: Oh.
2: Lekker wat potten, zeggen ze in Brabant.
0: Nou, hè? Zo'n tuin wil ik ook wel, waar de verzorging bestaat uit een beetje rondkijken.
2: Ja, weet je wat is, je hoeft niet te schoffelen of zo, want het tilt ze droog allemaal natuurlijk. Ik heb ze wat water gegeven, dus dat komt allemaal goed als het.
0: Nou, dat klinkt heel erg goed. Zeg, en zou je graag een fietslampje willen winnen?
2: Ja, dat zou ik best willen winnen, ja,
0: echt waar, want je kunt er zelfs twee winnen.
2: Wauw,
0: ja,
2: kan niet op, hè?
0: Even voor de voorkant en even voor de achterkant. Nee. Maar dan moet je me wel vertellen welke naam ik zocht.
2: Ik dacht Johnny Kaagman.
0: Ja, natuurlijk, Johnny Kaagman, die zocht ik. Ze is zangeres blauwe, en ridder.
2: Dat blauwe broekpak.
0: Dat blauwe broekpak, ja. Toen wist iedereen het opeens. Dat snap ik. Ik had nog een aanwijzing. Wacht, ik zoek hem er even bij, want daar zijn we helemaal niet aan toegekomen. Want iedereen wist het gewoon al. Oh ja, deze. Maar vond ik zelf zo mooi verzonnen. Haar artiestennaam is een reis naar Engeland.
2: Johnny.
0: Ja, zo mooi, hè, op de achtergrond. Ja. Wie is dat, Kees?
2: Ja, mevrouw zei het, ja, mevrouw.
0: Kees. Ja, de Journey, ja, inderdaad. Ja. Ja, want ze heet eigenlijk helemaal geen Journey, maar daar hebben we het niet over.
2: Nee, dat maakt niks uit.
0: Nee, je had het al goed. Nou, dat betekent dat je de fietslampjes krijgt. En,
2: ik ben er heel blij mee, Astrid.
0: Nou, gelukkig als het zo makkelijk gaat.
2: Ik peil de straat op.
0: Ja, dit, inderdaad. Je kunt straks, als het donker is, om 1:15 vannacht, kun je eindelijk de straat op.
2: ik zet de wekker en dan ga ik fietsen.
0: Goed zo. En niet vergeten, over 5 dagen is Journey jarig. Wordt ze 79. Moet je toch eventjes een kaarsje uitblazen voor haar.
2: Doe ik, heel
0: goed
2: zeker.
0: Goed zo.
2: Hartstikke fijn.
0: Gefeliciteerd, hè.
2: Dankjewel, Astrid. En een fijne uitzending.
0: Jij ook. Dag, Kees.

0: Dat is toch leuk, hè? Die Henk Westbroek is inmiddels al lang al opa. Of die wordt het net, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, dit waren de jonge jaren van het goede doel. Zwijgen, hoorde ik. Gespot
1: door De Jong.
0: Nou, wat ik nu tegenkwam, een superleuk liedje van zangeres en zangcoach Ellen Eeftink. De Gitaarman heet het en gaat dan ook over een man met een gitaar. Ellen, goedenavond. Het wordt een beetje stil aan de andere kant van de lijn. Ik zie...
2: Hoor je mij?
0: Ja, nu hoor ik je.
2: Ja. Hoi, goedenavond.
0: De gek is dat. Ik denk dat
2: ik
0: je op een,
2: misging, maar...
0: op een knopje met je oren hebt gedrukt.
2: Ik.
0: Of ik hier, maar ik deed niks toen je terugkwam. Dus ik...
2: Maar ik ben er hoor.
0: Heel wat fijn. Ja, ik dacht ik wacht net zo lang tot je wat zegt. Dus het kwam helemaal goed. Ellen, als ik het goed begrijp, heb jij met alle grote artiesten wel een keer het podium gedeeld?
2: Nou, dat valt wel mee. Maar ik heb inderdaad wel met een aantal artiesten het podium gedeeld. Dat klopt, ja.
0: Kun je even opscheppen?
2: Even opscheppen?
0: Ja, met wie bijvoorbeeld?
2: Ik heb een tijdje backing vocals gedaan. En Jeroen van den Boom, Cecilia, Waylon. ik ben met een Kaapverdiaanse zangeres, Susanna Lubrano, ben ik veel gespeeld. Ja.
0: Wat leuk.
2: Dus, en zo zijn er nog wat, ja.
0: Ja, en je leert mensen zingen.
2: Ook, ja.
0: Ja. Dus wanneer komt dan het moment dat je denkt van... goh, ik ga een plaatje maken over een man met een gitaar?
2: Ja, dat is heel wat anders, hè, die gitaarman. Dat is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Dat is helemaal geen plan om iets te maken. Maar ik heb een onder andere een zoon die bij de voetbal zit. En daar trof ik een andere vader die ook zijn zoon daar bij de voetbal had. En die zei op een gegeven moment van, hé, maar wat doe jij eigenlijk? En van de een kwam het ander. Ik ben ook, naast dat ik zangcoach en zangeres ben ik ook in het onderwijs als muziekdocent. En hij werkt ook in het onderwijs als Nederlands docent. Maar hij maakt ook muziek. Dus toen zei hij op een gegeven moment van, hey, is het niet ontzettend leuk als wij gewoon eens, zoals ik wist, wat voor jou gaan schrijven? En waarop ik zei van, ja, leuk. Laten we dat gewoon eens proberen. En, en van het een kwam het ander. En nu, ben ik bij jou op de radio.
0: Ja, maar het is echt een heel leuk liedje.
2: Nou, bedankt.
0: Ja.
2: Dat vind ik geweldig om te horen. Ja, dat is ook... Ja, ik vind het zelf een leuk liedje. Maar het is altijd nog leuker als andere mensen er blij van worden.
0: Dat is altijd fijn natuurlijk. Ik denk dat een hoop gitaarmannen er ook blij van worden. Maar het is niet... Het ligt niet heel erg voor de hand. Het heeft iets Boudewijn de Groot. Het heeft iets... het is natuurlijk verhalend. Daar houden wij bij Vlogspot enorm van. Als er een verhaaltje in zit. Dus,
2: ja.
0: Dus wie heeft je geïnspireerd? Of heeft hem geïnspireerd? Dat kan ook nog. Wie is Joke?
2: Joke, er zijn heel veel Jokes, dat weet ik niet precies.
0: Ja.
2: Maar het is wel geïnspireerd op de gezelligheid in de eerste pub, zeg maar.
0: Ja.
2: En die sound die daarbij hoort. En dan die gitaarman die je natuurlijk in iedere eerste pub wel kunt vinden in een hoekje. Want laten we wel weten, daar staat altijd wel een gitaarman in de hoek te spelen. en Maarten die krijgt daar echt alle credits voor. Want hij heeft het liedje geschreven en de muziek gemaakt en alles bedacht. En ik heb alles lekker in lopen zingen en af en toe van, nou, zullen we toch dit of dat? Dus die inspiratie die is helemaal bij Maarten vandaan gekomen voor dit liedje. En ik kon me er onwijs in vinden.
0: En is Maarten zomaar een willekeurige voetbalvader? Of heeft hij ook een heel repertoire in de kast al staan?
2: Nou, Maarten die maakt al heel lang heel veel liedjes. Hij heeft ook al met een andere artiest ook wel eens gewerkt. En speelt piano. Dus die staat ook eigenlijk zijn hele leven al op het podium. Maar het is niet per se een hele bekende naam in de muziekwereld.
0: Nee,
2: dat niet.
0: Nee, nog niet. Maar,
2: nog niet.
0: En wie speelt de gitaar?
2: De gitaar die wordt volledig ingevuld door Erik Notenbos.
0: Oh,
2: en die twee die kennen elkaar dan weer al, ook alweer jaren. Die hebben samen in een band gespeeld. En, dus dat lijntje was heel kort. En Erik is een fantastisch leuk vent met een geweldig gitaarspel.
0: Nou,
2: dus,
0: en hele snelle vingers.
2: Ook, ja.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Ja. Nou, ik denk dat we gewoon gaan luisteren. Komt er een album van Ellen en Maarten, Maarten en Ellen? Of...
2: Ja, er komt zeker een album. We zijn al heel ver. We hebben echt al heel. Eigenlijk is het album zo goed als af. Nee, we zijn een beetje aan het fine-tunen. En Dus die gaat er zeker komen. Dus super spannend en heel erg leuk. Nou, heel veel zin in.
0: Ja. We willen het heel graag horen, maar we gaan het nu doen met de gitaarman. Want hij is nog warm. Zo is hij net gemaakt en bij ons gebracht. Dus we gaan luisteren, Ellen. Dank je wel voor vanavond.
2: Jij bedankt.
0: Goedjes aan Maarten.
2: Ga ik zeker doen. Doei.

wielrenner geweest. Niemand gezien met flowers in de hair, hoor. Echt niets. Maar ja, dit was al wel heel lang geleden dat dit bezongen werd, hoor. Ja, to be sure to wear flowers in your hair als je naar San Francisco gaat. Je kunt het proberen. Even ogen dicht. Even een kleine quiz. Kijken of het lukt. Concentreer je even. Ik zeg The Village People. En dan moet jij kijken of je kunt opnoemen wat ze allemaal aan hadden. Dus ik weet een bouwvakker, een Indiaan, een politieagent. Een cowboy? Nee. Een politieagent, een bouwvakker, een Indiaan, een soldaat. En een motorrijder. Die wist ik niet, maar die had Axel voor me opgeschreven. Dat was ik vergeten. Dan heb ik het natuurlijk dus over de Village People. Afgelopen week overleed Victor Willis. Was de leadzanger. Dat was de politieagent, was dat, Victor Willis. Ja. En je kent ze natuurlijk, de Village People, onder andere van hun eerste grote hit.

Loepzuiver, ja. En je hebt het KNMI als afkorting, maar je hebt er nog eentje. En die kwam van Brigitte Kaandorp. Die bewerkte het ook. Op haar album Je Marcanti Plaza hoorde je deze.

Heel verstandig, nooit zonder de ANWB. En dan zijn we er nog niet, want dit is bijvoorbeeld de meer dan duidelijke oproep van niemand minder dan Otto Wunderbaar, slechte grappen XL. En, laten we die niet vergeten, Barry Badpak.

Dan moet je dat maartje erin frummelen om het goed op het metrum te krijgen natuurlijk. Maar ja, het is meteen sfeer. Dat kun je er wel van zeggen. En dan hebben we nog iets toe te voegen aan de reeks YMCA. De cast van de televisieserie Het Schaap in Mokum.

Ja, dat waren de zware jongens en het is stil aan de overkant. Nou ja, dan had je dus nog, je had de YMCA en het Westen. En dan was er nog een organisatie die baat had bij de hits van The Village People.

0: Ja, ik hoop dat je het kunt verstaan. Bij de Rijkswacht. Mijn Belgisch is heel slecht. Bij de Rijkswacht. Ja, en dan is er natuurlijk nog een klassiekertje. Die ga ik gewoon helemaal draaien. Het is tenslotte bijna vakantie. Tijd voor ome Henk, die op vakantie gaat. En dat doet hij natuurlijk op de camping.
1: Nou, jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja, meneer Van Hooydonk.
1: Niets vergeten, is iedereen aanwezig?

0: Waterloo Sunset van de Kings. Het is tijd voor serieuze zaken. Want aan mijn rechterhand Axel van de Ende. Hoe lang kennen we elkaar inmiddels, Axel?
1: Ik denk dat we bijna aan de 30 jaar zitten.
0: Ik denk wel langer. Ja, en op zich zijn we ook goede vrienden. Ja, jij vindt het grappig. Ik vind het helemaal niet grappig. Nou weet je dat ik...
1: Dat is toch grappig.
0: Oh, laat ik het even uitleggen. Het is tijd voor de tip van de redactie.
2: De Volkspot op.
3: De Volkspot op.
0: Ja, de Volkspot wordt gezet op een artiest of een voorstelling die de redactie is opgevallen. En dan komt dus Axel. Nou, die heeft voorbereidend werk gedaan, hoor. En waar komt hij mee? Met de man die ik op het moment, denk ik, een van de allergrappigste mannen van Nederland vind. En die ga jij tippen.
1: Die ga
0: en
1: ik
0: je
1: tippen.
0: Bent erheen geweest zonder mij.
1: Ja. Maar we gaan het er nu wel over hebben.
0: Nou, dat is dan wel weer leuk.
1: Dat is toch wel weer leuk dan, hè? Want het gaat over Patrick Lauwerij.
0: Ja.
1: Hij won het cabaretfestival Cabaret in 2013. En hij debuteerde in 2016 met Dekking Hoog.
0: Mannen van Nederland vindt. En die ga jij tippen.
1: Die ga
0: en je bent
1: tippen.
0: Erheen geweest zonder mij.
1: Ja.
0: Vind ik
1: maar
0: echt
1: we gaan het er nu wel over hebben.
0: Nou, dat is dan wel weer leuk.
1: Dat is toch wel weer leuk dan, hè? Want het gaat over Patrick Lauwerij.
0: Ja.
1: Hij won het cabaretfestival Cabaret in 2013. En hij debuteerde in 2016 met Dekking Hoog. Inmiddels staat hij dus 10 jaar op het podium. En nu, op dit moment, speelt hij

0: hebben, zei ze, ja, nee, dit is niet de prullenbakje van de folder. Hè? Dit is de prullenbak van de folder. Hoppakee. En ik meen nou, gaan we dit nou doen hier zo, hè? En kijk, op dat moment had ik gewoon kunnen zeggen, dat is wat ik bedoel, hè, mevrouw. Hè? Ik bedoel een prullenbak. Maar ik denk, nee, niks ervan. Prullenbakje, ja? Je hebt me goed gehoord, ja? Jij moet gewoon prullenbakje zeggen. Nou, dat was gewoon het belangrijkste in mijn leven op dat moment. Ik ga die tent niet uit voordat zij prullenbakje zegt.
1: Nou, sinds Herman Vingers heb ik niet meer zo om iemand moeten lachen. Nee? Echt niet. Zo oh, grappig.
2: Ja. Nou, dat, hij komt nog even terug op deze scène. Deze conferentie.
1: In een nieuwe voorstelling.
2: Ja. Oh. Maar dan in een hele andere context. Want hij gaat bloemen kopen en hij komt bij de bloemist. En die herkent hem. En die ziet hem. Hey, prullenbakje, hè? Daar ben jij van. maar dat etaleert hij weer direct als dat heel ongemakkelijk is. Want hij is gewoon in die winkel om bloemen te kopen.
1: Ja.
2: En als zichzelf... is hij geen grappige man. Hij loopt niet overal om moppen te tappen.
1: Ja, wat je wel denkt.
2: Ja, en die man gaat dan ook zitten op een stoel... en naar hem kijken terwijl hij in de winkel is.
1: Zo van, doe eens leuk.
2: Ja, daar voel je dus ook al. Hij zegt ook van, hij was duidelijk blijer met mij dan ik met mezelf. Dat is ook wel een hele mooie. Ja. Maar daar zie je onmiddellijk weer... etaleert hij weer heel goed het ongemak tussen hem en de wereld.
1: Ja.
2: En er zitten hele mooie observaties in de voorstelling, zoals we die van hem kennen. Hij definieert de mode van nu. Die zou lijken op de kleding die je op school krijgt als je in je broek gepiest hebt.
1: Oh.
2: Van, mag niet jou, hè?
1: Geen kleding. Kleren.
2: Moet je teruggeven. Ja. Hij doet een tekstanalyse met In de Maneschijn. Dat is niet het beste onderdeel, maar wel weer helemaal geweldig. En alleen daarvoor zou je er al naartoe moeten, is schelden met het woord beunhaas.
1: Oh. Ja, je had erbij moeten zijn, hè, Axel van den Ende.
2: Maar dat kan, want hij komt na de zomer, gaat hij opnieuw toeren. Het gaat heel veel over zijn hondje en over zijn dochtertje. En met heel veel bedoel ik echt heel veel.
1: Oh.
2: En er is een moment dat hij buiten loopt met zijn dochtertje in het wagentje. Het is nog vroeg en dat is niet zijn beste tijd. Want daar zegt hij ook bij van, ik word wakker met een combinatie van 4 gevoelens. Woede, schaamte, schuld en depressie.
1: Oh, gezellig.
2: Ja.
1: Ja, en dan gaat hij wandelen met zijn kindje.
2: Ja, precies. En nou, dan komt er dus een mevrouw, een oudere dame langs... die zich nogal nadrukkelijk manifesteert tegenover dat meisje. En dat meisje gaat daarvan een beetje wegkruipen. En dan komt er een beschrijving... een confrontatie en een analyse tegelijkertijd geeft hij... van de wandelsituatie. En daarbij moest ik ook denken van het is heel grappig.
1: Ja.
2: Maar ik vind het ook heel intens en eigenlijk soms best zwaar. Dus ik was benieuwd van... want jij vertelt net van nou dat je ontzettend om hem hebt moeten lachen... vanwege die eerste scène.
1: Ja, ik vind hem heel grappig.
2: Maar wat is het dan precies waardoor die... want ik zat in het oude Luxor met bijna 1000 mensen... en hij is super populair... maar het is ook best heftig wat hij brengt.
1: Ja, nou ja, ik... op een of andere manier... kijk, dat is het wel. Ik wist trouwens niet dat hij aan Kamaretten had meegedaan überhaupt. Mm-hmm. Dat was in 2013. Dus het voelde een beetje toen hij met zijn eerste programma kwam... alsof hij helemaal uit het niets kwam. En eigenlijk ook de lessen van het cabaret nog niet kende. En dan met die enorme grote bek en schelden... en raar Rotterdamse termen erin gooien de hele tijd. Die ontwapendheid vond ik dus heel erg grappig. Maar ja, hij doet het nu 10 jaar. Dus dat zal er nu wel een beetje afslijten. Zolang hij weet nu wel wat hij doet.
2: Ja, precies. Dus je gaat toch verder. Ik vind het fantastisch dat hij zo succesvol is.
1: Maar wat is er zwaar aan dan? Want je merkt eigenlijk altijd aan hem wel... dat hij is wel dit jongetje dat van school gestuurd werd, denk ik, als kind.
2: Ja, maar hij heeft...
1: Pestkop.
2: Ook wel, maar hij is ook gegroeid in die 10 jaar. En dat deelt hij ook met ons. Van hoe hij dat doet. En hoe hij nog steeds worstelt met hoe hij naar de wereld kijkt. En de wereld naar hem.
1: Ja.
2: Dus dat doet hij heel grappig. Maar het lag misschien aan het moment. Maar ik vond het toch een stevige voorstelling. En ik dacht van ja, ik snap dat Jochem Meijer, dat die super populair is.
1: Ja.
2: En dat Bert Visser goed scoort en Richard Groenendijk.
1: Oh, die zijn trouwens ook allemaal wel heel grappig.
2: Zeker, ja. Maar ik vind dit, want hij eindigt straks zijn tournee in Ahoy.
1: Ja.
2: Ontzettend groot. Dus ik denk,
1: het is moeilijk bespelen in je eentje.
2: Maar ik vind dat wel heel bijzonder hoe dat gaat. Dus er is niemand die doet wat hij doet.
1: Nee, hij is wel heel uniek. Ja.
2: En ik denk toch ook zijn openheid over wat hij meemaakt... en hoe de storm in zijn hoofd woeden, dat hij dat gewoon... deelt met ons op het
1: misschien
2: toneel.
1: Is dat het ook wel. Dat je die jongen die met ADHD, die nooit begrepen wordt, dat je die al bij voorbaat gunt, dat die zichzelf een keer laat zien.
2: Ja.
1: Ja, ik weet het niet. Ik ben wel heel benieuwd. Moet ik er naartoe?

0: Dat zou ik zeker doen.
1: Ja, ik weet niet wie er mee wil.
0: Hij speelt nog tot met maart 2027. Hij eindigt dus in Ahoy met 2 voorstellingen. Nog heel even de titel. Jij wordt wel eens gebeld, 's nachts, ja, over allerlei onderwerpen.
1: Over dingen.
0: Kintsugi, wat denk je dat het betekent?
1: Ja, ik weet wel wat het betekent. Ik heb het thuis al gedaan.
0: Oh, echt waar?
1: Ik heb al kintsugi. Ja, maar dat is ook wel omdat het dé oplossing is als je iets uit je handen laat vallen.
0: Ja, vertel.
1: Dan moet je het dus op z'n Japans, moet je het met gouden lijm of met lijm en dan met goudverf maken. En dan dus een beetje Leonard Cohen-achtig idee erachter van als iets gebroken is geweest, dan is het eigenlijk mooier, want dan heeft het iets meegemaakt. Komt een beetje licht door het gekraak heen. Nou, prachtig. Ben benieuwd waar het licht zit bij Patrick Larrey. Jammer dat je niet gevraagd had of ik meeging. Zit er echt jammer, Axel. Maar verder wel een leuke tip, Patrick Larrey. Goed gevonden.

Ah, zo'n verhaaltje dat voor altijd blijft hangen in je geheugen. De zangeres van Pink Martini, China Forbes, die was op een feestje en had chance met een jongen. Was leuk, was gezellig. En toen kon ze hem niet meer terugvinden. Ja, wat doe je dan als zangeres? Dan schrijf je er een liedje over. Die arme Eugene. Ik hoop dat hij zichzelf nog... ik denk zo'n jaar of... 10, 20, net is wel 20 jaar geleden dat het liedje uitkwam. Dus die Eugene, die moet dit nog vaak om zijn oren hebben gekregen. Goed, zo dadelijk Pepijn Schoneveld hier in de studio. Daar verheug ik me op. Die gaat vertellen over zijn podcast, maar nog veel meer. En we gaan ook muziek luisteren, maar dat allemaal in het volgende uur. Nu nog even Lionel Richie, die bezingt of

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zullen er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, in het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgspot, Astrid de Jong.

0: My ever-changing moods van de Style Council. Ja, dat krijg je als je een podcastmaker in de studio uitnodigt. Je zit meteen aan alle knopjes.
1: Volkspot.
0: Niet aankomen.
1: Theater, muziek en media. Met Astrid de Jong.
0: Ja, hij maakt podcasts, maar hij speelt ook op de parade in Rotterdam. Maar vanaf volgende week ook in Den Haag en daarna ook nog in Amsterdam. Ik heb het over Pepijn Schoneveld. Hij komt om te praten over de voorstelling Onderhandelbabies. Maar er valt natuurlijk nog veel meer over hem en door hem te vertellen. Zo dadelijk dus Pepijn Schoneveld, nu nog even Maggie McNeil. En terug naar de kust.

0: is een klassieker, ik zeg het eerlijk. Maar na 3,5 minuut hadden ze misschien wel al af kunnen ronden. Nou ja, goed. We hebben ervan genoten. 4,5 minuut Maggie McNeil en terug naar de kust. Onderhandelbabies. Het is de voorstelling waarbij mijn gast van vanavond dus op de parade staat. Niet alleen met Sophie Huppener en Eelco Smits. En hij is dus de acteur en podcastmaker Pepijn Schoneveld. Pepijn, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Een voorstelling over onderhandelbabies. Ja. Mensen met een kinderwens. Ja. Wat zijn onderhandelbabies?
1: Nou, de voorstelling gaat... Het zijn gesprekken tussen mensen die wensouders... die bezig zijn met alternatief ouderschap. Dus dat is niet heteronormatief ouderschap. En dat houdt in dat alles wat niet heteronormatief is... maar mensen die dan toch een kind willen. Dus het zijn allemaal andere vormen dan een man en een vrouw.
0: Okay.
1: Dat noem je ook wel regenboogouders of alternatief ouderschap. En de voorstelling gaat over gesprekken tussen mensen die een baby op de wereld willen zetten, maar op een andere manier. Dus dat zijn hele ingewikkelde gesprekken. En wij vonden dat een hele leuke arena. Om iets te zeggen over miscommunicatie en over ego en over hoe je met elkaar omgaat. En ook hoe heteronormatief de maatschappij in is gericht.
0: Ja, heel erg gericht op een papa en een mama.
1: Een papa en een mama, ja. Terwijl het alternatief ouderschap, je hebt allerlei vormen. Je hebt met twee moeders, twee vaders, van alles heb je.
0: Ja. Ja, er kan inderdaad een hoop fout gaan al in het echte leven. Dus,
1: ja.
0: Dus lag het onderwerp dichtbij voor jou?
1: Nou, het was zo. Ik was. Ik zou met Eelco Smits en ik vinden elkaar heel leuk. Gewoon collegiaal,
0: gewoon,
1: zeg maar.
0: Gewoon.
1: Gewoon,
0: leuk.
1: Gewoon. Ja. Ook hadden we ook, waren we verliefd, dan was het ook gewoon geweest. Maar nee,
0: wij willen graag. Ja.
1: Laat het duidelijk zijn. We hebben geen relatie. Maar hij wilde niet. Nee, maar. Het zit zo.
0: Het is nu wel verwarrend. Oké, Eelco Smits.
1: Eelco Smits en ik wilden graag spelen. En we wilden graag op de parade spelen. Ik vind de parade een van de leukste plekken die er zijn om theater te spelen.
0: Kun je gewoon een voorstelling maken.
1: Het is zo bazaal. Het is gewoon een groep mensen die moet in je tent. En daar moet je een half uur iets voor maken. Dus dat vind ik echt een geweldige plek. Toen gingen we het over hebben. Waar willen we een voorstelling over maken? En ik was toen net bij een dag voor... meer dan gewenst geweest. Dat is een organisatie die lichtte mensen in over alternatief ouderschap. En die geven ook voorlichtingen. Daar was ik geweest, omdat ik daar zelf over nadenken ben. Omdat ik ben inmiddels 41. En ik zou op zich best wel een kind willen, maar niet heel oud vader zijn. En ik wil ook niet op zoek naar een relatie om maar een kind mee te krijgen. Dat lijkt me ook niet. Lijkt me ook te druk een beetje.
0: Dan zou je wel een vrouw zoeken of niet dat het iets uitmaakt.
1: Nou, ik zat te denken, het leek mij dan leuk. ik dacht misschien dan met twee lesbische vrouwen en dan co-ouderschap. Dat lijkt mij geweldig. Dus daar was ik heen geweest en hij is zaaddonor van een lesbisch stel.
0: Eelco.
1: Dus daar hadden we het over. En ineens, ik vertelde over die dag en dat het allemaal zulke leuke, lieve mensen waren. Want het zijn allemaal mensen die buiten de norm vallen. Waar ik sowieso altijd heel erg van hou. En toen hadden we het erover dat die gesprekken dan zo ingewikkeld zijn. En dat het zo, wat zo mooi is aan alternatief ouderschap is, en daar zit die stichting ook heel erg op, dat je van tevoren heel veel moet bespreken. Wat gaat er gebeuren als jullie uit elkaar gaan? Wat gebeurt er als een van ons overlijdt? Juridisch is dat namelijk ook allemaal best ingewikkeld. Want je mag officieel maar twee ouders hebben. Dus wie erkent het kind? Wie erkent het kind niet? En toen dachten we, dat is een geweldige arena voor scènes. Gewoon mensen die deze ingewikkelde materie daarover moeten praten. En toen zijn we gewoon scènes gaan schrijven apart van elkaar. En dat is deze voorstelling geworden. En toen hebben we Sophie Huppener erbij gevraagd. Omdat dat vinden we een hele goede actrice. En we wilden er een vrouw bij hebben. En vaak zijn die gesprekken toch tussen drie mensen. Of vier, of ook wel twee hoor. Maar, en zo hebben we die voorstelling gemaakt. En het is een hele leuke, hele goede voorstelling geworden.
0: Nou is het ik moet eigenlijk al een beetje lachen bij het idee, maar dit is ook heftig. Want
1: het is absoluut heftig.
0: Bijvoorbeeld twee mannen moeten zoveel voor elkaar boksen om samen een kind te kunnen krijgen.
1: Exact,
0: überhaupt.
1: Ja. Nou, en wat ik heel ontroerend eraan vind en ook bij die dag merkte, dat zijn dus allemaal mensen die al buiten de norm vallen. Die hebben al moeten vaak toch met hun seksualiteit worstelingen gehad. Met hoe kijkt de maatschappij naar je? Hoe sta je in de maatschappij? Je wordt dan anders bevonden. En die mensen moeten dan ook nog eens als ze een kindje willen krijgen, hele ingewikkelde constructies doen. En dat vind ik heel ontroerend. Maar wat ik er zo goed aan vind, is omdat je zo goed daarover moet praten met elkaar, en omdat je hele bewuste keuzes moet maken, kies je echt bewust voor een kind. Als het allemaal lukt, hè? Ik bedoel, het moet natuurlijk allemaal wel lukken. Maar en dat vind ik heel ontroerend. En ik gun, en wij met z'n drieën, ook met die voorstelling, ik hoop dat het ook duidelijk wordt met die voorstelling, gunnen zeg maar die zorgvuldigheid waarmee die gesprekken plaatsvinden, gunnen wij eigenlijk iedereen, iedere ouder. Dat je goed nadenkt over, wat gaan we nou eigenlijk doen? We gaan een kind op de wereld zetten. Dat is nogal wat.
0: Nou ja, ik heb heel lang gedacht, eigenlijk zou iedereen een cursus moeten doen voordat ze ouder mogen worden.
1: Ja, dat
0: maar
1: is waar. Ja.
0: In dat geval zou ik nooit kunnen. Ik zou nooit toestemming hebben gekregen. Dus dat zou.
1: Jij zou gezakt zijn.
0: Ja, ik zou absoluut zelfs na 3 pogingen er niet door zijn gekomen. Ja. Nee,
1: maar het zijn ook wel. Ja, daar hebben we ook veel over gepraat. Want Ilko speelt bijvoorbeeld een man die onvruchtbaar is en daarmee worstelt. En dat is een best wel grappige scène geworden, maar wel. Daar hebben we het heel erg over gehad. Van, we moeten het niet belachelijk maken. Er moet wel pijn. Er zit allemaal pijn onder. Ja. En we hebben ook een scène dat twee gay mannen worden door een vrouw gevraagd: willen jullie zaaddonor zijn? En dan zegt ze: maar dan wil ik wel het zaad van jou. En dan wordt de ander heel erg boos.
0: Jaloers,
1: wat gewoon een voorbeeld is uit een vriendin van mij heeft dat meegemaakt.
0: Klinkt heel logisch. Hoezo?
1: En nou, allemaal dat soort dingen. Maar dat is ook wel heel gevoelig, inderdaad. En ik kan me ook voorstellen dat als iemand zegt: willen jullie zaaddonor zijn? Maar ik wil niet jouw zaad. Nee. Dat is heel pijnlijk natuurlijk.
0: Jij bent knapper en slimmer.
1: Ja.
0: Sta je dan.
1: En daar hebben
0: partner.
1: We dus een scène over gemaakt. Ja. Wat heel leuk is geworden. Maar er zit onder al die scènes zit toch wel pijn en worsteling. En
0: komt er eigenlijk nog heel vaak voor. Want het lijkt uitzonderlijk.
1: Wat?
0: Dat mensen een kindje willen krijgen en dat het niet kan, omdat ze een andere samenstelling
1: ja,
0: van een
1: exact,
0: gezin hebben.
1: Ja, exact. En wat ik merk, ook omdat ik er veel over na heb gedacht, heb gedacht en bij die dag was, ik zie het eigenlijk als een voordeel. Het is volgens mij heel goed voor een kind. Het schijnt ook dat uit alle onderzoek is gebleken dat kinderen uit alternatieve ouderschapgezinnen net zo gelukkig zijn als kinderen uit een hetero gezin. Alle onderzoeken wijzen dat uit. Ik zou zeggen, volgens mij is het juist ook nog een voordeel, want een kind groeit in twee verschillende werelden op. En er houden heel veel mensen van je.
0: Ja, en heel erg. Want hoe heet die stichting? Gewenst?
1: Meer dan gewenst.
0: Nou, ja dat dekt de lading al.
1: Ja.
0: Jullie hebben al gespeeld.
1: Ja. Eklatant succes. Wie zei dat ook alweer? Was dat Ivonia?
0: Ja, maar zou je dat ook zeggen als dat het niet was?
1: Nee. Ik vind het echt een geslaagde en we hadden een recensie in de theaterkrant. Hein Jansen die schreef dat het gewoon zoiets van, het kan gewoon een goed gespeelde, leuke voorstelling, zoiets. Maar dan beter geschreven. Dus ik vind de voorstelling echt geslaagd. En het is heel leuk om met kanonnen van acteurs als Eelco Smits en Sophie Huppener op het toneel te staan. Dat is echt heel erg leuk.
0: Maar vergeet je soms, of ben je überhaupt vergeten? Er zijn ook heel veel mensen die dit echt niet vinden kunnen. Hè?
1: Dat alternatieve ouderschap.
0: Ja, die vinden dat een kindje altijd één papa en één mama moet. Maar die gaan misschien al sowieso niet naar de parade.
1: Dan zeg ik.
0: Ja, wat zeg je dan?
1: Ja, dan zeg ik de jaren 40 zijn die kant op. Ja. Dag. Ja, het takes a village to raise a child. Dat is niet voor niets. Dit zit in ons om zorg te dragen voor elkaar. Mensen zijn erop tegen. Ja, oké. Veel plezier met je leven.
0: Ja, die gaan denk ik niet. Ja, die lopen de voorstelling gewoon weer uit.
1: Ja, ik denk dat ze ook bang zijn. Ik denk dat mensen die daar problemen mee hebben, bang zijn dat het niet liefdevol genoeg is. Terwijl het is juist heel liefdevol.
0: Het moet ook heel fijn zijn voor mensen die er wel mee te maken hebben om het een keer in een voorstelling te zien.
1: Ja, er zijn ook veel mensen komen kijken al en die zeiden: oh, wat leuk dat er met humor. Want het zijn zware onderwerpen en die gesprekken zijn heel serieus en moeilijk vaak. En er zijn mensen komen kijken en die zeiden: hey, ik vind het heel leuk dat er met humor naar gekeken wordt. En ik denk: zouden de mensen weglopen dan bij? Nou ja, goed.
0: Nee, ik denk dat die al.
1: Zo'n tentdeur op de parade, die deuren gaan heel moeilijk open. Dus dat wordt echt
0: omdat jij
1: moeilijk.
0: Er ook een bezemstel tussen gezet.
1: Ja.
0: Nee, maar het is eigenlijk is het ook het beste om daar gewoon helemaal niet over na te denken. Dus we praten sowieso zo verder. Je hoort Pepijn Schoneveld vanavond te gast in Volkspot. En dit is Tom Jones.

0: beste evergreen, inderdaad. Maar it's not unusual.
1: It's not unusual.
0: Nee, het is helemaal niet unusual. Nee, ja. Pepijn Schoneveld hoor je. Op de Parade in Den Haag en in Amsterdam is die te zien met de voorstelling Onderhandelbabies. Daar hadden we het net al even over. De kinderwens van niet-heteronormatieve ouders. Het wordt tijd dat daar een leuk woord voor komt.
1: Ja, regenboogouders.
0: Ja, regenboogouders. Prachtig. Ouders, ja. En heb je dan ook nog dingen voorbij horen komen waarvan je echt even stijl achterover sloeg? Dat je dacht van, oh ja, dat kan helemaal niet, of dat mag niet. Of dat
1: wat bedoel
0: is,
1: je?
0: Nou ja, wat je net al zei, dat je dus van de overheid altijd twee ouders moet hebben.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ja,
1: ik hoorde het verhaal. Ja, dat is. Ja, je mag maar twee. Ik ben geen jurist, hè, dus ik weet het ook niet goed genoeg. Maar je mag maar twee ouders hebben. Maar ik hoorde het verhaal van een man. Die was zaaddonor van een lesbisch stel. Een van die lesbische vrouwen overleed. Maar hij was niet de vader. Want
0: nee,
1: dat waren die twee.
0: Zij waren met z'n tweeën de ouders.
1: Toen heeft die vrouw aan hem gevraagd: wil jij toch meer in het leven van het kind komen, zodat ik het niet alleen doe? Dat is hij toen gaan doen, met heel veel liefde. Maar iedere keer als hij dan op vakantie gaat met dat kind, moet hij een document mee.
0: Ja.
1: Dit is geen ontvoering.
0: Ja, dat moet mijn vriend ook.
1: Ja. Ja. Oh ja, is het zo? Ja.
0: Ja. Voor gewoon heteronormatief dus ook wel. Maar die moet dus als die met kinderen... Ja, tenminste met de niet... Ja,
1: ja inderdaad. Ja, want anders is het ontvoering.
0: Er is één dan ook weer niet goed. Dus dat is erg, hè? Dan hoor ik nu verhalen van mensen die dat zo graag willen. En dat mag niet. En ik ben dat gewoon weer vergeten bij de jongste. Maar goed.
1: Nou, en het is wat ik heel opvallend vond, is dat hoe inclusief wij ook denken en hoe tolerant we zijn met elkaar. Voortplanting is dat niet. Er is gewoon een zaadcel, een eicel en een baarmoeder nodig.
0: Ja.
1: En dat is zo ingewikkeld gedaan.
0: Ja.
1: Dus al die vormen hebben toch... Ja, het is toch... Je bent dan toch op zoek naar zaad.
0: Ja, of een baarmoeder.
1: Of een baarmoeder, ja. Ja, dat is...
0: Dat klinkt heel plastisch. Ja. Ja. Nou staan jullie in de parade best in grote tenten. Moet je dan ook nog net... Dan moet je nog steeds naar buiten.
1: Ja, we moeten parade maken. En ik ga morgen een kinderwagen ophalen. En dan gaan we dan met z'n drieën achterlopen en dan heel hard gekrijs uit die kinderwagen laten komen.
0: Dat lokt echt.
1: Ik hoop dat het lokt. Ja, we moeten kijken of het gaat werken. Maar dan moet je parade maken. Dat is heel leuk. Ja, dan moet je over het terrein. Ja. En wat we doen is voor de tent met de microfoon al mensen een beetje lokken. En Sophie durfde dat niet. Die wilde dat niet. En het laatste dag deed ze het. En zij was echt het allerbeste daarin. Zij ging gewoon dingen roepen als... Mensen, kan iedereen wat stiller zijn alsjeblieft? Ik probeer iets te zeggen gewoon over een vol paradeterrein. En toen heeft ze echt op één avond 20 kaarten weten te verkopen.
0: Kijk, ja.
1: Zij is daar echt de beste in.
0: Ja, en toch vinden jullie dat wel leuk. Want het lijkt me als speler niet het allerleukste.
1: Ik heb ook veel gestand-upt. Dus ik vind dat dan toch wel leuk.
0: Een beetje improviseren wil dan wel. Ja, is het wel weer leuk.
1: En je maakt een begroting en dan zie je die cijfers en dan denk je... Oh, die tent moet vol.
0: Ja, het is niet anders.
1: Het is niet anders.
0: Maar ja, op zich, het klinkt gewoon heel leuk. En het klinkt als iets wat jullie van plan zijn geweest om te gaan doen, wat heel goed gewerkt heeft. Dus dan denk ik als leek avondvullend.
1: Ja, we zijn wel met een producent aan het in gesprek. Want ik wil hier wel het land mee in.
0: Ja, want er is...
1: Ja man, dat is...
0: Er is meer.
1: Ja, maar er zit zoveel materiaal in. En nu zijn het alleen nog maar de gesprekken voor de geboorte. Je kan ook allemaal scènes schrijven over dat je uiteindelijk zo'n kind hebt. Er zit enorm veel in. En Ilko was bang dat hij niet goed zou kunnen schrijven. En dat kan hij heel goed. Dus
0: aan alle kanten succesvol. En kwam nou de regisseur ook uit haar regenboog?
1: De regisseur is Daniel Cornelissen. En dat is ook een hele goede vriend van ons. En die zijn vader en zijn moeder zijn beste vrienden. En zijn vader is homoseksueel.
0: Oh ja.
1: En die ouders, zijn ouders woonden boven elkaar. En dan ging hij gewoon van de een naar de ander. En dat als je die vader hoort hoe liefdevol hij op is gevoed, dat is hartstikke fijn.
0: Dat jullie dit team bij elkaar gevonden hebben.
1: Het is ongelooflijk.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja. We gaan even naar muziek en dan komen we zo weer bij je terug. Zullen we Billy Joel en My Life luisteren?
1: Moet ik ja zeggen?
0: Ja, zeg maar ja.
1: Ja.

0: My Life was dat, Pepijn Schoneveld. In september ga je weer solo het theater in. Dan sluit je die parade weer af.
1: Ja.
0: Dan wel met een pianist.
1: Ja, Charlie Boomeiering.
0: En die voorstelling, welkom dat je luistert.
1: Ja, dat is een rare zin, hè?
0: Ja, dat is een voor een radiomaker ook. Welkom bij deze uitzending, leuk dat je luistert. Maar welkom dat je luistert. Ja. Maar dat gaat wel wennen, ik ga hem overnemen van je.
1: Okay.
0: Je noemt het een kleinkunst-comedy show.
1: Ja,
0: kon
1: daar,
0: je niet kiezen.
1: Ik heb iemand betaald om dat te laten bedenken, want ik kon dat niet zelf.
0: Nee.
1: Je moet dan, als je een voorstelling hebt gemaakt, moet je daarna een PR-tekstje schrijven. En dan krijg je dus de opdracht, kan je in 150 woorden opschrijven waar de voorstelling over gaat. En dan denk ik, ja, nee, ik heb net anderhalf uur erover gedaan om te vertellen wat ik wil vertellen. Nu moet ik ineens in 150. Dus dat kon ik niet. Dus ik heb een heel goed iemand gevonden die die teksten, die dat tekstje heeft geschreven. En die kwam dus met Kleinkunst Comedy Show.
0: Ja.
1: Want het is kleinkunst. Ik zing 14 kleinkunst, Nederlandstalige kleinkunstliederen. Maar ik vertel ook een persoonlijk verhaal. Ook grappig, toch comedy.
0: Grappig?
1: Eklatant succes.
0: Ja,
1: een grappig verhaal. En die liederen hebben daar ook wel mee te maken. Er zit wel een opbouw in. Dus een kleinkunst comedy show. Ja, en kleinkunst vinden mensen een ingewikkelde term. Dat verkoopt niet zo goed. Comedy verkoopt wel weer goed. Dus toen...
0: het is gewoon een kleinkunstshow.
1: Het is een kleinkunstshow.
0: Ja. Maar er mag gelachen worden.
1: Mag gelachen. Ja, ik zing liederen en praat tussendoor. En het zijn te veel liederen voor een cabaretshow. En het is te weinig...
0: Het is geen concert.
1: Het is geen concert, exact. Dat is wat ik wil zeggen. Ja.
0: Als je een keer een tekstje nodig hebt. Maar welke liedjes zing je?
1: Ik zing bijvoorbeeld Het Dorp. Maar dan niet die van niet de tekst van Wim Sonneveld, maar van Daniel Samkalde. Ik zing sowieso 3 nummers van hem. Hij heeft 1. Wat ik echt een ongelooflijk goed... Voor ik kaal ben, zo heet een cd. Hij heeft dus ooit een cd gemaakt. Hij zat 4 jaar boven mij op de kleinkunstacademie. Daar zing ik 3 nummers van. Ik zing een nummer van dat Peter van Rooyen voor mij geschreven heeft. Ik zing 2 nummers die Jurriaan van Dongen voor mij geschreven heeft.
0: Zo.
1: Ik zing een nummer van Bram Vermeulen. Mijn allerlievelingste lied. Wat een... Taalvirtuoos ben ik, hè?
0: Ja, welkom dat je luistert naar mijn allerlievelingste lied.
1: Mijn allerlievelingste lied is Het Eerste Gebod van Maart van Roosendaal.
0: Oh,
1: dat is ook waar dat is de kern van de voorstelling. Die zing ik en ik zing De Hond. Of die rap ik eigenlijk. De Hond, dat is geschreven door Ron van Zalmshaus. Mijn goede vriend Tom van Kanthout, die zichzelf Ron van Zalmshaus heeft genoemd als artiest. Die heeft een rap voor mij geschreven, De Hond. Dat soort nummers allemaal. En een nummer van Bram Vermeulen. En een lied van Jent en de Boer, wat ik heel leuk vind. Want Chris en Jen zaten bij mij in de klas op de toneelschool. Christine maak ik een podcast mee. Dus nu zing ik ook een nummer van hun.
0: En ik vraag me altijd af, hoe doe je dit? Want als jij mij vraagt van wat zijn jouw 10 lievelingsliedjes, dan bedenk ik al 100. Dus.
1: Ja, ik had er ook wel heel veel. Als eerste had ik Het Eerste Gebod van Maarten van Roosendaal. Dacht ik, dat vind ik zo'n weergaloos mooi nummer. Ik had al een aantal nummers in de loop van, omdat ik heb ook in een ver verleden wat cabaretshows gemaakt. Daar hadden Jurriaan en Peter van Rooyen bijvoorbeeld al wat liederen voor geschreven. Dus die had ik al. Ik ben groot fan van Bram Vermeulen. Er zit nog een ander nummer van Maart van Roosendaal. Luiken, dat gaat over depressie. En de voorstelling komt mijn klinische depressie. Daar gaat het een beetje over. Dus die moesten ook in. Gewoon de nummers die ik heel mooi vind. Dat die nummers van Daniel Samkalde. Het Dorp van Daniel Samkalde is een herschrijving meer naar deze tijd. Wat ik echt een heel mooi nummer vind. Daar open ik
0: maar
1: mee.
0: Even, je zegt het begon allemaal met Het Eerste Gebod.
1: Ja.
0: Als je nu heel eventjes stilstaat daarbij, want je zegt, vind ik heel erg mooi nummer, heel mooi.
1: Ja.
0: Kun je dan raken waarom?
1: Omdat dat nummer gaat over deze tijd, over mens zijn. Het nummer, even voor de mensen die niet. Het nummer gaat over. De tekst is. Eerst was er niks tot ik werd geboren. Sinds dat moment draait alles om mij. Ik ben het leven, de ziel en de zaligheid. Ik ben de enige waar alles om gaat. Dat gaat heel erg over ik. Wat ook zo is. Want alles draait om jou. Want jij bent jij. En dat nummer eindigt met. Alles draait om mij. Om mij alleen. Zo vreselijk alleen. Om mij. Sorry. Ik raak ook even emotioneel.
0: Het is ook mooi.
1: Dat vind ik zo mooi, omdat. En daar gaat mijn voorstelling ook over. Dat als je. als alles om jou draait, als je heel erg met jezelf bezig bent, ja, dan ben je wel alleen. En ik vind het gaat heel erg over deze tijd. Omdat we leven in een tijd waarin iedereen zo individualistisch is. Alleen maar ik. Terwijl we zijn de connectie met de ander voorkomen verloren. Daarom vind ik dat zo'n goed nummer. Dat het gaat over deze tijd, maar het gaat ook over wat het is om mens te zijn. Ik vind namelijk ook belangrijk dat je... Maar goed, de voorstelling gaat heel erg over verantwoordelijkheid nemen voor je leven.
0: Wat vind je belangrijk?
1: Sorry.
0: Je zei, ik vind het namelijk heel erg belangrijk. En toen dacht je, dat ga ik allemaal niet vertellen.
1: Dan moet ik even vertellen waar de voorstelling... De voorstelling gaat over dat je verantwoordelijkheid neemt voor je leven. Dat je autonoom wordt. Want jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Maar dat je of ik daar zo ver in doorschiet... dat je uiteindelijk niemand meer toelaat in je leven. Omdat je zo hebt geleerd om... ik moet het zelf oplossen. En daardoor niemand meer toelaten. En vergeten dat echt geluk komt uit de connectie die je met een ander aangaat. En die spanning tussen en autonoom blijven en verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven en het zelf oplossen. Maar aan de andere kant ook connectie aangaan met andere mensen en andere mensen toelaten in je leven en ook hulp vragen aan andere mensen. Daar gaat de voorstelling over. En dat zit eigenlijk ook in het eerste gebod van Maarten van Roosendaal. Dat gaat ook over ik doe het. Maar ja, dan ben je dus wel alleen.
0: Ja. En dan stipte je net even aan, het gaat over mijn depressie onder andere.
1: Ja, wat je bij een depressie leert, of tenminste wat ik heb geleerd, is dat, maar dat geldt denk ik voor alle psychische aandoeningen en voor bijna alles in het leven, is dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor jouw somberte in dit geval dan. Jij moet aan de slag. Hmm. Je moet wel hulp zoeken. Maar uiteindelijk ben jij degene die het kan veranderen.
0: Nou, het grappige, het bijzondere vind ik dat toch heel veel... je zegt, we kwamen er net dan even op dat het ook comedy genoemd wordt. Dat toch juist mensen met een depressieachtergrond zo graag plezier willen maken op een podium.
1: Nou, het is ook een overlevingsmechanisme.
0: Ja.
1: Het is ook al mijn... ik maak dus De Hete Brei met Christine de Boer en Alex Ploeg. En we komen er iedere keer weer achter dat ons... allereerste copingmechanisme in het leven is humor.
0: Ja.
1: Meteen een grap maken. Niet te veel gevoel toelaten, meteen een grap eroverheen. Dus dat is... Dat werkt zo. En ik vind het wel belangrijk dat je leert op de toneelschool, of dat heb ik van Paul de Munnik geleerd. Op de toneelschool, daar heb ik eigenlijk het meest van geleerd. Die leerde ons, je moet op een podium iets komen geven en niet iets komen halen. En dat betekent dat je goed na moet denken, wat wil ik vertellen? Waarom ga ik daar staan? En als je dan na gaat denken, wat wil ik vertellen? Ja, dat zijn toch vaak zware thema's.
0: Ja.
1: Toch dingen die waar je mee geworsteld hebt. Of waar ik heb dan hiermee geworsteld. Met autonomie en verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven. Daar heb ik heel erg mee geworsteld. En als je dan denkt, ik ga op een toneel staan. Ja, dan ga ik het hierover hebben. De zware dingen doen ertoe op het toneel.
0: Ja, nou, benieuwd hoe daar kleinkunst comedy uit ontstaat.
1: Ja, dat gaat ook wel een beetje vanzelf. Want je gaat toch de lichtheid opzoeken.
0: Ja, logisch.
1: Ja.
0: Kun jij een bruggetje maken naar de hond? Of,
1: ja. Tom van Kalmthout is knettergek.
0: Ja.
1: Maar een meesterlijke... hij is echt heel goed met taal. En hij maakt geweldige nummers. En ik heb hem gevraagd, wil jij een rap voor mij schrijven? Voor mijn kleinkunstshow. Dus dat heb ik gedaan. Toen hebben we heel hard onderhandeld over de prijs. Want het is een gier. Nee, helemaal niet. Toen zei hij, ja, ik wil heel graag een rap voor je schrijven. En Bart Reining die zou dan de muziek gaan maken. Daar werkt hij ook altijd mee samen. En toen zei hij, waar gaat het over? Toen zei ik wil dat het gaat over een... Ik was sowieso toen in mijn leven bezig met ga ik een hond nemen of niet. Wat gaat over verantwoordelijkheid nemen voor een ander. Dat is nogal wat als je heel erg geleerd hebt verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Dus daar worstelde ik mee. Zo, ga ik nou een hond nemen of niet? Daar wilde ik het over hebben. En over een nacht op zoek naar iets wat er niet is. Een soort betekenis willen vinden in de nacht die er niet is. Op zoek naar zo'n hedonistische nacht. Toen heb ik opgeschreven hoe zo'n nacht eruit ziet bij mij. Zo gewoon in een verhaal. En toen heeft hij daar een rap, een meesterlijke rap opgeschreven. En die heb ik ingerept. En daar gaan we nu naar luisteren.
0: Ja, als jij het goed vindt.
1: Ja, laat maar doen, hè.

Misschien moet ik nou toch maar eens een hond nemen. En nee, niet zo'n Roemeense zwerver onthemen, maar pedigree of page, blij en blond. Ja, van de zomer neem ik wel een hond. Vanavond eerst maar even in mijn uppie. Op zich wel even lekker, zonder puppy. Beginnen met het verven van mijn bouwpakket. Een rustig, vredig 50 tinten blauw palet. Misschien dan ook maar eens een lekker kaasje. Het is vrijdagavond, dus dan ook een glaasje. Het is vrijdagavond, jammer, dat is oké. Het is vrijdagavond, ik zit nergens mee. Ik pak mijn telefoon, zodat hij uitgaat. Berichtje van een vriend, omdat hij uitgaat. Beginnen met het verven van mijn bouwpakket. Een rustig, vredig 50 tinten blauw palet. Misschien dan ook maar eens een lekker kaasje. Het is vrijdagavond, dus dan ook een glaasje. Het is vrijdagavond, jammer, dat is oké. Het is vrijdagavond, ik zit nergens mee. Ik pak mijn telefoon, zodat hij uitgaat. Berichtje van een vriend, omdat hij uitgaat. Het ongeverfde vliegtuigje valt op de grond in slow.

0: Hoe lang al bezig? En tot hoe laat moet je? Nou ja, lekker toch, druk? Ja man, alles is duur. Hé, is hier ook een gordel? Oh, wat een doetje. Zo, wat een stuk. Hé, doe maar weer gewoon je handen aan het stuur. Ah, ik had nog een taxibiertje in mijn zak gestoken. Hm? Ja, is goed hoor, je moet toch roken? Wat? Vroeger daarin gebroken? Ik kan ook hier eruit hoor. Leuk je te hebben gesproken. Hm? Ja, Uber. Ja, je wordt uitgebuit. Volgens mij moet je een keer laten kijken naar dat geluid. Wat zei je, therapeut? Ik moet eruit.
1: Een psychopaat verlaten, gesjeesde vent, zegt de 40-jarige die s'nachts naar een feestje rent. Maakt mij niet uit omdat het 40 zijn zijn voordelen kent. Ik heb tenminste geld voor een biertje, voor de hele tent. Hoewel bier, doe straks maar iets fanciers voor mij. Ondertussen ren ik fietsende Gen Z'ers voorbij. Ik kan de nacht aan nu maar hopen dat ze mij aan kan. Maar eerst nog 38 meter in de rij staan dan. Waar is de rest? Gewoon maar in de rij gaan staan lijkt mij het best. Geamuseerd geklets van alle clubgangers op 1A. Net doen alsof niet iedereen ziet dat ik hier alleen sta. Oh, dit maakt me zo boos. Zo'n nieuwkomer die even voorkomt dringen bij zijn bros. Misschien dat ik hem even uit zijn jongensclubje kik. Hey, sluit eens even netjes achteraan dan, denk ik. Hey, al mijn vrienden, allemaal met elkaar. Ja, ik was al eerder. Hey, zien jullie daar, hè? Oh, nee, niet hierheen komen, dat is een beetje asociaal. Wat, 2, 4, 8, 9, wat? Allemaal? Ja, maar, wat kan ik verzinnen? Ja, maar, laat maar, ik ga die discussie niet winnen. Sorry, mensen, gelukkig kunnen we eindelijk naar binnen. De nacht kan beginnen.

s'nachts om 6 uur. 12, ja, telefoon leeg, dat is best zuur. Ineens de lichten aan, ah, oh, wat is dat, hé? Portemonnee kwijt, maar boeien, kan toch niemand wat mee. Me zorgen maken, worden mijn haren te grijs van? Maar dit wordt een hele barre terugreis dan. Alleen op straat, waar ik het weer met twijfel heb te stellen. Terwijl ik net nog wel die onverschrokken Don Juan was. Te laat om bij een halve vriend van vroeger aan te bellen. Te laat om te bedenken dat dit niet per se het plan was. Met bloed doorlopen, iets wat schele ogen zonder schellen. Mezelf overeind houden, mijn trots tegen het canvas. Zet ik maar stappen om niet vol op mijn gezicht te vallen. Mijn knaldrang is verdwenen na een avondje verknallen. Zo loop ik maar mezelf wat wankelend vooruit te schoppen. Mijn kashmiren baret is door de regen aangevreten. Het wordt zwaarder om de scheurtjes in mijn zelfbeeld te verkroppen. Wanneer heb ik mezelf nou toch dit aangemeten. En heb ik om maar iets van waarde in de nacht te stoppen. Maar weer een stukje erfenis er tegen aangesmeten. En alles om dat steeds maar lopen piekeren te ontlopen. Ik moet een hond kopen.

0: Ja, eerste gebod van Maarten van Roosendaal, Pepijn Schoneveld.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Ja. Is dit ook, benader je in je voorstelling ook de manier van zingen van Maarten van Roosendaal?
1: Nee, dan probeer ik zo ver mogelijk.
0: Het is moeilijk, hè?
1: Ja, het is moeilijk en dan ga je het nadoen. En laatst zei Christine de Boer tegen mij, omdat ik een lied van hun zing. Hoe is dat dan gekomen? Nee, hoe heet het nou? Maar hoe is dat dan gekomen, zo heet het nummer. Die was komen kijken naar mij en die zei, oh, jij benadert een nummer echt als een acteur. En niet als een zanger. Ik ben echt bezig het zoveel, en dat doet Maarten van Roosendaal ook hoor, maar zoveel mogelijk het verhaal te vertellen in plaats van mooi te zingen.
0: Is dat goed?
1: Nee, dat mag ik niet. Jawel, dat is heel goed.
0: Er is geen goed en slecht afsnit deze constructie.
1: Ik behandel echt, ik weet van ieder nummer, oh,
0: tekst
1: dit is
0: brengen.
1: De tekst.
0: Ja.
1: Ik weet van ieder nummer, dit is de kern. Dit is de kern van het nummer. Dus ik vertel echt het verhaal. Veel meer dan dat ik mooi probeer te zingen.
0: En daarvoor hoorden we De Hond.
1: Ja.
0: Het is een lang nummer.
1: Een lang nummer.
0: Even een hele domme vraag hoor. Maar kun je dit iedere keer woord voor woord?
1: Ja.
0: Knap.
1: Ik heb daar een weekend lang, een week lang over gedaan om die tekst te leren.
0: Ja.
1: En echt zo, Tom, want het is ook namelijk in een metrum. Misschien moet ik nou toch maar eens een hond nemen. En nee, niet zo. En dan zat ik echt zo met een pen zo op tafel te tikken om dat mee te gaan.
0: Ja, want dan kun je het ook beter onthouden.
1: Ja. En,
0: knap.
1: Ja. En het is wel bij dit nummer dat hij werkt het best als je hem ziet. Want ik speel hem helemaal uit. Dus ik sta in de rij. En dan speel ik echt zo dat ik daar in de rij sta. En dus hij werkt in het theater nog beter. Maar dat nummer doe ik dus ook, ja.
0: Allemaal in de nieuwe voorstelling Welkom dat je luistert vanaf september. Nou, dan nog even een stapje buiten het theater. Want je bent dus actief als podcastmaker.
1: Ja.
0: Heel lang maak je al de podcast Pep Talk.
1: Ja.
0: En de podcast Hete Brei.
1: Ja.
0: Die laatste maak je samen met Christine de Boer. Van Gentle in de Boer noemde je net al even. En Alex Ploeg. Ja. Laten we even een stukje naar Hete Brei luisteren. Oh. Klein stukje hoor, klein stuk.
2: Hallo, lieve luisteraars. Fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van de Hete Brei. Ik zit hier met Alex Ploeg.
3: Hallo.
2: En
3: hallo.
2: Naast mij zit Christine de Boer.
3: Ach ja, die is er ook. Ja, zeker. Hallo.
2: Het is die vrouw naast me de hele tijd, maar het is Christine de Boer.
3: Ik ben het vechten.
2: Rustig!
3: Nee, ik dacht, wij zijn natuurlijk zachtaardige figuren. Wij zijn niet de mensen
2: buiten de ring.
3: Waarmee je nou inderdaad. Pepijn is natuurlijk een bokser in hart en heren. Dat iedereen. Maar toch, wilde ik het eens hebben met jullie over vechten.
2: Ja.
3: Heb je wel eens gevochten? Wat vind je van vechten? Waar zou je voor vechten? Kan je vechten? Ik kijk eventjes naar jou, Pepijn Schoneveld.
2: Ik moest meteen, toen we het over dit onderwerp gingen hebben.
3: Ja.
2: En ik ging meteen letterlijk vechten. Dus we hebben nog niet over vechten op de barricade staan.
3: Nee,
2: of ik ben er bijvoorbeeld achtergekomen dat ik echt een ally ben voor de queer community. Zegt Ilko de hele tijd.
4: Alleen de queer community zit er niet zo te wachten.
2: Oh, Alex Ploeg.
0: En bedankt.
2: Wat een lul.
0: Wie bepaalt waar jullie het over hebben?
1: Dat doen wij. Ja, dat doet. Ik doe dat sowieso niet.
0: Goeie vraag.
1: Ja, dat is een goede vraag. Dan wordt er in de appgroep gezegd: jongens, we moeten weer onderwerpen hebben. Vaak.
0: Ja.
1: Mag ik dat zeggen? Ja, het is toch wel vaak de vriendin van Alex. Die komt vaak.
0: Wat?
1: Ja, die komt vaak met.
0: De Yoko Ono van deze podcast.
1: Ja, zij is de Yoko Ono van de. Zij komt toch vaak met. Ja, zij heeft gewoon hele leuke ideeën. Zo van: hey, moet je.
0: Mag ze niet meepraten dan?
1: Ja, dat wil ze liever niet.
0: Oh, dat kan ook nog.
1: Ik weet niet, we hebben het nooit gehad. Maar. Zij praat zo. Nee. Hallo. zij komt heel vaak met leuke onderwerpen. We hadden bijvoorbeeld een tijdje geleden, wat een van mijn lievelingsafleveringen is, dan moesten we allemaal ons lievelingsgerecht. Dus wat is je allerlekkerste gerecht? En je mag alles kiezen. Daar kwam zij mee. De apocalypse. Een hele leuke aflevering is, dan hebben we het over de apocalyps. Zo van, hoe zouden wij in de apocalyps, wat zou er met ons gebeuren? Nou, Alex zou meteen zijn lichaam verkopen. Dat soort dingen. Daar is zij dan mee gekomen. Dus, en vaak gebeurt er iets. Vaak gebeurt er gewoon iets in iemands leven. En dan willen we het daar dan over hebben. Dus ik weet niet hoe dit ontstond. Maar dit was inderdaad Christine die zei: ik wil het met jullie hebben over vechten.
0: Vechten, tuurlijk.
1: Ja. Dus dat,
0: maar goed,
1: en dan praten we daar dan over. Ja.
0: Als je maar mensen met weer een beetje improvisatietalent bij elkaar zet. Dan.
1: Christine de Boer, die vrouw is niet normaal. Die kan gewoon. zo op heel goed een verhaal vertellen. Gewoon pats. En dan gaat ze heel goed een verhaal vertellen. Alex kan deze grap, is echt, vind ik een briljante grap. Dat hij zegt, zit de queer community er ook op te wachten. Dus die mensen zijn zo snel. En die gaan gewoon. Dat is zo leuk aan hun. Dat het gewoon... Ja, dat zijn echt hele
0: grappige. Ik wil nu vragen, en waarom mag jij meedoen? Maar dat ik denk,
1: voor de looks.
0: Ja,
1: voor de looks voor de zit ik erbij. En daarom is het ook een podcast.
0: Ja, oké. Okay. Zonder beeld. Nou, af en toe met beeld. Ja, voor de socials.
1: Af en toe, ja. Nee, ik kan ook wel verhalen vertellen. Maar zij vinden het vooral leuk om mij grappen over mij te maken. Wat ik dan weer heel leuk vind.
0: Hebben jullie het ook, omdat Christine de Boer en Alex Plof zijn ook theatermakers. Ja. Hebben jullie het ook met elkaar over je werk?
1: Veel wel. Veel vaak. Eerst in het begin durfden we dat niet echt. Want toen dachten we, dan wordt het misschien een beetje in een niche podcast.
0: Ja, als niet-acteur. Maar
1: maar we merkten dat mensen dat toch heel leuk vonden. Om daar verhalen over te horen. En ja, we maken toch allemaal, zeker Christine en Alex, want die toeren gewoon heel veel. Gewoon hele leuke dingen mee in het theater. Of met laatst weer over vrijwilligers in het theater. Nou ja, dus die maken... Ja, of,
0: dat die was, luisteren allemaal nu.
1: Ja, ja, nee, dat was gewoon een heel leuk verhaal. Ja. Heel leuk verhaal. Nee, dat was echt heel leuk. Nee, er was een man, een hele bekende man schijnt, die werkt in het theater, die is inmiddels overleden, maar die zei nog gewoon heel eerlijk hoe slecht hij de voorstelling had.
0: Oh, na afloop, als je net afkomt.
1: Ja,
0: dat ging niet lekker, hè?
1: En zij kenden hem dan allebei, of hadden met hem te maken gehad, en dan vertellen ze dan over. Dus het gaat ook veel over het vak acteren en comedy. Logisch. En hoe schrijf je en dat. Maar het is vooral gewoon een verzameling, een leuk, mooie, goede verhalen en grappige dingen.
0: Pepijn.
1: Ja.
0: Vanaf 7 juli ben je te zien op de parade met de voorstelling Onderhandelbabies met Sophie Hübner en Ilko.
1: Weet je
0: allemaal
1: ook weer? Oh ja.
0: Ik weet het, staat hier ook op mijn papiertje hoor. Ik wilde eindigen met een liedje van jou.
1: Ja.
0: Ja, joh, Helder Verdriet.
1: Ja.
0: Heb je ook weer een sterrenkast laten maken?
1: Je moet gewoon geld hebben. En dan mensen die je goed vindt geld geven. Ja. En dan voor je laten werken. Dat
0: Als
1: is wat
0: je
1: ik
0: het
1: doe.
0: Hebt,
1: maar dat is echt wat ik doe. Ik kan mijzelf heel goed omringen met mensen die... Christine en Alex, daar omring ik me mee. Jurian van Dongen heeft dit nummer geschreven. Je moet je laten omringen door mensen die beter zijn dan jij. En dit nummer, mijn vader was overleden 12 jaar geleden.
0: Je moet dit nu afraffelen.
1: Oh, sorry,
0: 12
1: jaar geleden. En toen zei ik wil een nummer, schrijf een nummer over dat ik wil dat het helder wordt. Ik ben in de rouw, maar ik wil gewoon een helder verdriet. En toen heeft hij dit nummer geschreven voor mij. En je hoort mij het zingen.
0: Oh, tenminste. Ja.
1: Daar komt-ie.
0: Zat een stilte voor.

Ik wil een helder verdriet. Dat je stiekem even bladert naar het einde van het hoofdstuk

Pepijn Schoneveld was dat. Helder verdriet. En dit was deze aflevering van Volspot. Morgen, dan ben ik er weer. En ik hoop van harte. Tot dan. Dag. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand, Joeri van der Geest.

Melanie en de Edwin Hawkins Singers en Lay Down Rain in the Candles. Ja, die Edwin Hawkins Singers die hadden in 1969 al een hele grote hit met deze. Oh, Happy Day. Het was een gospelkoor dat dit nummer opnam in de kerk. En nou ja, zomaar de radio en de hele wereld veroveren. Tot op de dag van vandaag natuurlijk. Een jaar later doken ze weer op. En nu dus achter Melanie. Ze schreven dit lied na Woodstock. En dan heb ik het dus nog steeds over Lay Down. Waar het publiek in de stromende regen kaartjes omhoog hield. Kaarsjes omhoog. Candles in the rain. En dat beeld dat ontroerde Melanie zo dat ze er gewoon een lied over maakte. En met dat gospelkoor eronder werd het een hele mooie uitvoering. Lay Down van Melanie en de Edwin Hawkins Singers. En daarmee zeg ik een hele goede avond en welkom bij de muzikale vrijband van de EO. En ja, ik zat net ook even naar die tekst te luisteren. Some came to sing, some came to pray, some came to keep the dark away. Oftewel, sommigen die kwamen om te zingen, sommigen om te bidden en sommigen gewoon om het donker buiten de deur te houden. En dat geldt natuurlijk ook voor de muzikale vrijband. De een die vraagt een lied aan om te vieren, de andere omdat hij steun nodig heeft. En nou ja, de ander om wat mooie herinneringen naar boven te halen. Gebeurt al meer dan 55 jaar op de radio. Misschien luister je al vanaf het allereerste uur of ontdek je pas sinds kort. Hoe dan ook, fijn dat je er bent. Tot 11 uur vanavond, muziek op verzoek. Bellen mag naar 0800 3000 555 of je stuurt een bericht met de NPO Luister-app. Ja, zo was het afgelopen donderdag op 2 juli groot feest in Dronten. Want Francina Stukjes blies die dag 85 kaarsjes uit. Zijn er een hoop. Haar dochters Anka en Elsbeth en haar schoonzonen Harm en Simon die willen haar dat niet zomaar voorbij laten gaan. En ze schrijven het volgende. Een leven vol wijsheid, herinneringen en mooie momenten. En ze feliciteren hun moeder alsnog van harte met de wens dat er nog heel veel mooie jaren mogen volgen. Vanavond voor Francina uit Dronten, namens de dochters en schoonzonen, welke vriend is onze Jezus?

of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.

Als een bloem die verwelt, als het gras dat verdort. Dat zijn de woorden die je terugleest in Jesaja 40. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de Heer erover blaast. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem die valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Dat beeld werd zojuist gebruikt door Mensenkinderen en Lydia van Maurik. Met ook de troostende gedachte, je bent niet alleen. God die draagt je met de handen die je vasthouden. Niet alleen, zo heet het lied dat je net hoorde in een... intense week misschien, met de voetbalkoorts die inmiddels voorbij is. Ook de hitte die weer een beetje het land uit is getrokken. In ieder geval niet meer zo heet als vorige week. En vandaag begon ook nog eens voor het noorden van het land de zomervakantie. Dus misschien heb je plannen of gaan je kinderen of je kleinkinderen er lekker op uit. Hoe mooi is het dan om daar alvast een lied bij aan te vragen? Voor een fijne tijd of ja, misschien een goede vakantie te wensen. Het zou een heel mooi begin van de vakantieperiode kunnen zijn. Je mag vanavond bellen naar 0800-3000-555 of de NPO Luister-app gebruiken. Maar dat mag voor elke reden dan ook zijn. Dus denk daar gerust even over na. En neem dan voor 11 uur vanavond contact op met de muzikale fruitmand. Ja, er zijn mensen die je geloof niet opleggen, maar het gewoon dag in dag uit laten zien. En Marta Bos uit Rijssen is zo iemand. Vandaag is ze 70 jaar en haar man Arie, de kinderen en de kleinkinderen, die kijken terug op al die jaren waarin ze klaar stond. Met liefde, met zorgen, met een geloof dat ze dan ook niet voor zichzelf hield. Ze laten weten: we zijn dankbaar voor de liefde en de zorg die je altijd aan ons hebt gegeven. En voor het geloof dat je met ons hebt gedeeld. Nou, in de Bijbel staat een zin die er mooi bij past. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere komt daarbij op zijn tijd. Ja, en dat is precies wat Marta al 70 jaar laat zien. God op de eerste plaats en de rest die volgt vanzelf. Arie en de kinderen die wensen haar een gezegend nieuw levensjaar toe, met zijn nabijheid en zijn vrede. En voor Marta klinkt dan ook dit lied van Steve Green. Het heet God and God Alone. En is dus speciaal voor jouw verjaardag, Marta.

Jubila Tadeo onder leiding van Marco Dentoom en Laat mij bij u zijn. Zometeen dan bel ik even met muziekuitgever Arjan van de Bijgaard voor een lied dat hij van harte kan aanbevelen. Het is een lied van Kinga Baan, natuurlijk een bekende stem, onder meer van Cela. Bracht ook zelf prachtige muziek uit en welk nummer van haar Arjan zometeen aanbeveelt, hoor je zometeen. Eerst een verzoek dat, een mooi verzoek. Het gaat terug op een beroemde uitspraak van kerkvader Augustinus. Hij zei het al eeuwen geleden: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij u, o God. En die waarheid, die is nog altijd waar. Wat kan het onrustig zijn in de wereld, in het land en soms ook gewoon in je eigen hart. Maar bij God mag je tot rust komen. Daar gaat dit lied over. Klinkt speciaal voor Francine.

Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.

0: Adrian Snell en Only Jesus. Daarvoor schrijvers voor gerechtigheid en maak ons hart onrustig, Heer.
1: Van harte aanbevolen.
0: Ja, het is een stem die je vaak hoort in de muzikale fruitmand. Een stem die veel mensen dierbaar is. De stem van Kinga Baan. Ze was natuurlijk jarenlang de stem van Sela. Bracht ook zelf heel veel prachtige solo-muziek uit. Ja, helaas is ze er niet meer. Maar haar liederen klinken gelukkig nog vol op de radio. En zij is dan ook de aanbeveling die ik vanavond krijg. En jij ook trouwens. Van muziekuitgever Arjan van de Bijgaard van muziekuitgeverij Ecovata. Een hele goede avond, Arjan.
2: Ja, goede avond, Joeri. Ja,
0: welk lied van Kinga wil je vanavond van harte aanbevelen?
2: Ik heb gekozen voor Alleen Maar. Dat is een lied wat staat op haar laatste uitgekomen album, Geboren. Dat kwam postuum uit, toen was ze net overleden. En ja, ik heb dat liedje gekozen omdat daar eigenlijk ja, haar levensvreugde, haar levenslust, maar vooral haar levend geloof in de Heer Jezus zo mooi tot uitdrukking kwam. Overigens, dat liedje wat je net draaide van Adrian Snell, Only Jesus, dat was Kinga. Kinga, dat was haar getuigenis. Only Jesus. En ik heb verschillende keren had ik contact met haar, omdat ook wij de uitgever natuurlijk waren van haar muziek. En Kinga is voor mij echt een geloofsheld geworden. En waarom? Omdat ze had een levend geloof in de Heer Jezus. En tot het laatst bleef ze getuigen, ondanks haar slopende ziekte, waar ze dus in 2019 aan is overleden. Maar ze bleef tot het laatste moment getuigen. Dat zal ik nooit meer vergeten. Dat was echt heel bijzonder, ja. En ja, die tekst, Alleen Maar Meer, zij verlangde naar de Heer. En ze zingt op een gegeven moment ook, alles in mij leeft met u. Dat was haar getuigenis. Alles leeft in mij leeft met u. Dat was heel mooi. Enfin, en het is een vrolijk liedje. Dat past ook heel goed bij haar.
0: Ja, ja. En het is dus postuum uitgebracht ook, dit liedje.
2: Ja, het is postuum uitgebracht. Dat album dat kwam kort nadat ze overleden was uit. Het was al in het vooruit opgenomen. Wat precies de timing is geweest, weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat toen ook veel los heeft gemaakt. Ja. En ja, het was een heel bijzondere zangeres. En ik vergeet er nog bij te zeggen, ze had een stem als een engel. Het was werkelijk zo'n prachtige stem. Ja.
0: Ja, wat mooi dat je dat vanavond nog even onder de aandacht brengt, Arjan. Dus dankjewel voor deze aanbeveling. Kinga Baan, Alleen Maar Meer.

Ach, blijf met uw genade. Wat een prachtig lied. Het jong gemengd koor Immanuel uit Urk onder leiding van Harm Hoeven. Ook Willeke die meldt zich in de NPO Luister. En wat een mooi lied is dit. Blijf met uw genade. En ja, sowieso die tekst. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, bij ons in. Zo begint dit lied. Het is een soort avondgebed. Een vraag of Jezus met zijn genade bij je wil blijven. Juist als het donker wordt en als het leven zwaar is. Vol vertrouwen gezongen dus door het jong gemengd koor Immanuel. En daarvoor Kinga Baan, alleen maar meer. Rini en Gerrit melden zich ook weer vanuit Scheveningen. Antje geniet weer van de mooie muziek, vindt het fijn om te luisteren.

naar de muzikale fruitband. Pedro, die is erbij en ook jij kunt jezelf melden in de NPO-luisterapp of bellen naar 0800 3000 555. Dat mag met een verzoek. Dat mag met alles zijn wat op je hart ligt. Zoals ik hier een bericht binnenkomen van Jan Wim. En hij wil graag zijn favoriete lied aanvragen in de fruitmand. Nou, ook daar zijn we natuurlijk voor, Jan Wim. Dit lied, Daar ruis langs de wolken. Dat klinkt vanavond in de uitvoering van het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtes onder leiding van Martin Zonneberg.

goede verstaander is natuurlijk het verhaal van de verloren zoon. De jongen die alles opmaakte, ver van huis, dacht dat er geen weg meer terug was. Maar toen hij thuis kwam, zag zijn vader hem al van verder aankomen, rende naar hem toe en sloot hem in de armen. Welkom thuis, gezongen door Gerald Troost. En deze plaat is voor mevrouw van Steenis. Komende donderdag heeft ze een staaroperatie in het ziekenhuis. Om haar zelf een hart onder de riem te steken is dit. Mijn hulp is van u, Heer.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Ze demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint straks om 11:00 en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. En op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand, Joeri van der Geest.

Liam Patillo en Higher and Higher. Hij heeft een mooie carrière switch gemaakt als muzikant, deze Liam. Want hij stond ooit op het podium als zanger van de wereldberoemde band Santana. Tot er iets gebeurde in zijn leven, iets met zijn geloof, waardoor hij een heel andere weg insloeg, namelijk die van muziek voor God, de gospelmuziek. Of, hij zei het zelf wel heel grappig, hij ging van Santana naar Hosanna. En dat hoorde je dus net hier. Liam Patillo, Higher and Higher. En dat Hosanna hoop ik hier vanavond nog een aantal keer te horen. Dit is namelijk de EO met de muzikale fruitmand. Tot 11 uur vanavond, ieder weekend weer op de zaterdag en de zondag. Ja, je mag morgen wat aanvragen, maar waarom zou je eigenlijk wachten? Als het ook nu kan. Je mag bellen naar 0800-3000-555, geheel gratis. Of een berichtje sturen met de NPO Luisterapp, dan beland ik hier rechtstreeks voor mijn neus. Dus 0800-3000-555, dat is het telefoonnummer. Of stuur even een berichtje met de NPO Luisterapp. Welk lied mag ik voor je draaien en waarom? Dat klinkt nu Psalm 91, dat begint. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door den hoogste koning beveiligd in den duistere nacht. Met die woorden vraagt de familie Bakker een lied aan voor opa Gerrit uit Barneveld, Gerrit Bakker. Psalm 91, dat is zijn lievelingspsalm. En de kinderen en de kleinkinderen die schrijven: lieve opa, nu het wat moeilijker gaat met uw gezondheid, willen we u hiermee bemoedigen. We denken aan u en wensen u Gods bescherming, kracht en vrede toe.

waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000.

is toch wel een beetje het lied van de EO. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Want toen de EO 50 jaar bestond, toen maakten ze een gloednieuwe versie van dat lied met onder meer Pearl Josephson, Kees Kraaienhoort, Dwight Dissels, heel wat anderen nog. En die werden dan geplakt over beelden uit 50 jaar EO-geschiedenis. Dus ja, die versie die hoorde je zojuist. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En vanavond kun je zelf ook meeschrijven aan de geschiedenis van deze muzikale fruitband. Kun je doen door een lied aan te vragen. Dan schrijf je mee aan de volgende bladzijde van dit inmiddels behoorlijk dikke geschiedenisboek. Dus ik zou zeggen, pak de telefoon, app, zet je nummer erbij en wie weet klinkt jouw lied zometeen. Kees en Jannie Vos die vragen dit lied aan. Ik ga in de kracht van de Heer. Dit is het Nationaal Zangkoor van het Leger des Heils.

Ik woon vlakbij het strand en deze dagen is het dan ook heerlijk om even daar overheen te lopen. En dan zit ik wel eens naar het zand te kijken. En dan moet ik toch wel denken aan het bijzonder gegeven dat er op deze aarde een ontelbaar aantal zandkorrels ligt. En toch zijn er nog meer sterren in het hele universum dan het aantal zandkorrels op aarde. Nou, vind ik altijd een bijzonder gegeven, heel fascinerend als je over het strand loopt. En gewoon een aantal dat je verstand niet meer kan bevatten. En toch, tussen al die miljarden sterren, is er een God die jou kent bij naam. Hij die de maan en sterren schiep, diezelfde God ziet jou staan. Dat zong het Ademproject zojuist. Maan en sterren in deze muzikale fruitmand. Ja, het geloof kan mensen verbinden, ook als het geloof niet voor iedereen precies hetzelfde is, merkte Paul op. Hij schrijft dat het hem verbaast hoe tolerant hij zich ook voelt naar andere gelovigen. Hij heeft zelf een ander geloof en hij zegt, ja, welke religie ook aanhangt, het maakt niet uit. Hij voelt zich daar in ieder geval mee verbonden. Daar komt het op neer. Gedachte om bij stil te staan. Dus voor Paul, jouw verzoek klinkt nu in deze muzikale fruitmand. Voor iedereen die gelooft, I believe in the man in the sky. Dit is Elvis Presley.

0: Caleb en Kelsey. Great are you, Lord, and Lord, I need you.
1: Soms is het leven zwaar. Dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app. Of bel naar de studio 0800 3000 555.
0: Dag Arno, goedenavond.
2: Goedenavond, Jori. Mag ik even zeggen, wat een geweldige presentator je bent.
0: Ja, maar... Nou, en ik vraag er niet eens om, Arno.
2: voor de bedoeling. Nee.
0: Oké, we hebben het niet van tevoren afgesproken. Ik waardeerde dat je dat zegt, Arno. En ik doe het natuurlijk helemaal niet alleen. Hè. Ik heb mensen zoals jij die muziek aanvraagt. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want samen met Connie heb je vanavond een lied aangevraagd voor Hans en Jolanne de Haan uit Ter Apel.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Klopt.
0: En wat willen jullie hun vanavond vooral meegeven?
2: Ja, wat we vooral mee willen geven is het lied van de kracht van uw liefde, van God. En soms heb je momenten in je leven waar zij ook mee te maken hebben. En wij ook, maar in dit geval zij. Van dat je gewoon die kracht van Gods liefde wil voelen. Wil aanraken als het ware. Soms is het zo ver weg. En met dit lied willen we het gewoon confronteren met Gods liefde. En die kennen ze ook wel. Maar als je het zingt, dan is het vaak dichterbij als dat je het weet.
0: Ja, want ik begreep dat ze momenteel een wat moeilijke tijd doormaken. Wat bewonderen jullie in Hans en Jolanda?
2: Hun doorzettingsvermogen om in lastige tijden toch op God te vertrouwen. En toch ook door te gaan. Voor een christen is het net als voor geen christen soms heel moeilijk om de volgende stap te zetten. Dat doen ze toch iedere keer maar weer. En daar bewonderen we ze in. Het zijn onze hartsvrienden. En we willen ze onze liefde geven, maar veel belangrijker is het Gods liefde.
0: Nou, zeer bedankt Arno, ook je vrouw Connie. En ik ga het lied draaien. Opwekking 488, de kracht van uw liefde vanavond in het bijzonder voor Hans en Jolanda de Haan uit Ter Apel.

hoop dat het jullie zo goed heeft gedaan, Hans en Jolanda. Dat jullie hartsvrienden Arno en Connie dit lied voor jullie aanvragen. Opwekkingslied 488, De kracht van uw liefde.

Exodus. Je kent de melodie misschien van de gelijknamige film uit 1960... over het ontstaan van de staat Israël. Heel groot, filmisch en meeslepend. En dan nu diezelfde melodie, gezongen door niemand minder dan Edith Piaf... met, ja, prachtige Franse taal. Exodus van Edith Piaf hier in deze muzikale fruitmand. Ik weet niet wie je bent en hoe je vanavond luistert, met welk gevoel. Het zou zomaar kunnen zijn dat je een beetje alleen voelt. Mevrouw Gossio, die vraagt vanavond een lied aan... omdat ze zich soms alleen voelt. En dat is een gevoel, mevrouw Gossio, dat heel veel mensen kennen. Op een avond dat het stil is in huis of juist ja, midden in de menigte... kun je natuurlijk ook nog een gevoel van afstand en eenzaamheid herkennen. Nou, mooi dat er vanavond een lied voor wordt aangevraagd... voor iedereen die zich wel eens alleen voelt. Een lied met een toepasselijke titel... Ga niet alleen door het leven... van de hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilant... die het vanavond ten gehore brengt... onder leiding van Pieter Stolk. Voor mevrouw Gossio en iedereen die zich dus wel eens eenzaam voelt.

Mevrouw Gossiel vraagt dit lied aan voor iedereen die zichzelf wel eens alleen voelt. Dus misschien ook wel voor jou vanavond. Weet dat je bent gezien, ook als dat even niet zo voelt. Ga niet alleen door het leven. Klonk hier vanavond in de muzikale fruitmond van de EO. Met nu muziek van Martijn van Essen. Ik zoek naar jou.

Ook nog een beetje in het kader van de eenzaamheid. Mooie duidelijke tekst gezongen door Martijn van Essen. Ik zoek naar jou. Ja, moet je even voorstellen, een hele droevige situatie. Overal om je heen is de oorlog en de pest die het allemaal overheerst. Er zijn doden die je zelf moet begraven en toch besluit je dan om een danklied te schrijven. Het is het verhaal van dominee Martin Rinkart in het Duitse Eilenburg, midden in de 30-jarige oorlog, het jaar 1630. En het was precies een eeuw na het moment waarop het protestantse geloof zich voor het eerst luid liet horen in de kerk. En deze dominee die had jaren talloze mensen moeten begraven en ja, dan zou je denken, hij schrijft misschien een klaaglied waarin hij het uitroept naar God, maar nee, het tegendeel is waar. Hij schreef een loflied aan God, om wie hij is en om wat hij heeft. En om wat hij geeft. Ja, Johan Kroeger die schreef er vervolgens weer een melodie bij. Later gebruikte ook Johann Sebastian Bach die melodie in meerdere van zijn cantates. En al bijna 400 jaar klinkt het volgende lied nu en wordt het gezongen bij bruiloften, bij feestdagen. En ook op avonden als deze op NPO Radio 5. Dank, dank nu alle God, klinkt nu. Gezongen door het Hollands Christelijk Mannenkoor.

Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Nederland zingt, die uitvoering hoorde je zojuist. En daarmee zit ook deze uitzending er bijna op. Het was genieten weer vanavond van de mooie muziek. Nog wel misschien het meest van de mooie verhalen die voorbij kwamen. Morgenavond, dan hoop ik weer te zijn dan een uur eerder dan op de zaterdag. Namelijk om 8 uur hier op NPO Radio 5. En wil je daarvoor alvast iets aanvragen? Ga dan naar de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Dit laatste verzoek is van Dirk Meijer.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
1: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de tienduizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken, toen die waren geblokkeerd door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat op gegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren daardoor de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour de France van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Middernacht, begin van zondag 5 juli. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour de France van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het koelt af naar een graad of 16 vannacht. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur, Etje Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste 8. De wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. En voor de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat 1 van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen...